0: licht uit protest. In de Eredivisie bleek PSV te sterk voor Ajax. De ploeg uit Eindhoven won met 3-1. De wedstrijd zat vol overtredingen. In totaal werden 9 gele kaarten uitgedeeld. In Tilburg heeft Excelsior gewonnen van Willem II. Het werd 3-0. De wedstrijd tussen FC Utrecht en Go Ahead Eagles werd 2 keer stilgelegd. Eerst vanwege vuurwerk, daarna omdat er bekers op het veld werden gegooid door de supporters van Utrecht. De scheidsrechter besloot vervolgens na ruim een uur spelen om de wedstrijd definitief te staken. Feyenoord heeft met 3-1 gewonnen van NEC. Een van de doelpunten van Feyenoord kwam van de 17-jarige Quirino Schaken. Hij is daarmee de jongste scorende debutant in de Eredivisie aller tijden. Het weer, het is droog, het klaart steeds verder op en het koelt flink af naar 7 tot 11 graden. Vanaf de ochtend een mix van zon en wolken bij 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel. 3 uur.
1: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. De Russische president Poetin heeft met de twee Amerikaanse onderhandelaars Witkoff en Kushner gesproken in Moskou. Rusland zegt dat ze constructieve gesprekken hebben gevoerd over een mogelijk einde aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Morgen gaan de twee Amerikaanse gezanten voor het eerst naar Kiev om daar te praten met de Oekraïnse president Zelensky. In Leeuwarden is een jong kind overleden na een aanrijding met een veegwagen. Het ongeluk gebeurde eind van de middag bij een winkelcentrum in een woonwijk van Leeuwarden. Er kwam onder meer een traumahelikopter ter plaatse, maar de hulp mocht niet meer baten. Het kind is ter plekke overleden. De politie spreekt over een jong kind, maar heeft de leeftijd niet bekendgemaakt. Hoe het ongeluk kon gebeuren, wordt onderzocht. In Duitsland wordt volop gezocht naar de klimaatactivist die beweert achter de aanslagen op het energienet te zitten van afgelopen week. Inmiddels heeft de politie ook 2 foto's van de man gedeeld. Zijn camper werd vrijdag gevonden in een bos in Noord-Rijn-Westfalen. De verdachte schreef in een brief dat hij de sabotagepogingen heeft gepleegd uit protest. In de Eredivisie heeft PSV de uitwedstrijd tegen Ajax met 3-1 gewonnen. Na de eerste helft stonden de Eindhovenaren met 2-1 voor. In blessuretijd kwam er nog een doelpunt bij. De wedstrijd zat vol overtredingen. In totaal werden 9 gele kaarten uitgedeeld. De wedstrijd tussen FC Utrecht en Go Ahead Eagles werd 2 keer stilgelegd. Eerst vanwege vuurwerk, daarna omdat er bekers op het veld werden gegooid door de Utrecht-supporters. De scheidsrechter besloot vervolgens om de wedstrijd te staken. Feyenoord heeft met 3-1 gewonnen van NEC. Een van de doelpunten van Feyenoord kwam van de 17-jarige Quirino Schaken. Hij is daarmee de jongste scorende debutant in de Eredivisie aller tijden. Het is droog en het klaart steeds verder op. Daardoor koelt het vannacht af naar 7 tot 11 graden. Vanaf de ochtend een mix van zon en wolken. En uiteindelijk dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel. 4 uur.
1: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. In Moskou zijn gesprekken gevoerd tussen de Russische president Poetin en de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner. In het Kremlin werd gesproken over een akkoord om een einde te maken aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Rusland zegt dat het constructieve gesprekken waren. De Amerikaanse gezanten gaan zondag voor het eerst naar Kiev om te praten met de Oekraïnse president Zelensky. In Leeuwarden is een jong kind overleden na een aanrijding met een veegwagen. Het ongeluk gebeurde zaterdag eind van de middag bij een winkelcentrum in een woonwijk van Leeuwarden. Er kwam onder meer een traumahelikopter ter plaatse, maar die hulp mocht niet meer baten. Het kind is ter plekke overleden. De politie spreekt over een jong kind, maar heeft de leeftijd niet bekendgemaakt. Hoe het ongeluk kon gebeuren, wordt onderzocht. In Duitsland wordt volop gezocht naar de klimaatactivist die beweert achter de aanslagen op het energienet te zitten van afgelopen week. Inmiddels heeft de politie ook twee foto's van de man gedeeld. Zijn camper werd vrijdag gevonden in een bos in Noord-Rijn-Westfalen. De verdachte schreef in een brief dat hij de sabotagepogingen heeft gepleegd uit protest. Een kandidaat van de Griekse editie van Expeditie Robinson klaagt de producenten van het programma aan nadat hij zijn been verloor bij de opnames. Het ging in mei mis, toen de 22-jarige Stavros Floros ging speervissen. Hij werd overvaren door een toeristenboot en moest zijn onderbeen laten amputeren. Hij zegt dat de producenten nalatig waren als het om de veiligheid op het water gaat en dat de begeleiding van de zender en de Turkse producent na het ongeluk te wensen overliet. Stavros Floros eist $100 miljoen schadevergoeding. Het weer, het is droog en goed opgeklaard. Daardoor is het wel ook behoorlijk afgekoeld. 7 tot 11 graden is het momenteel. Vanaf de ochtend een mix van zon en wolken. En dan wordt het uiteindelijk 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost. De nacht bij Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel. 5 uur.
1: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. De Russische president Poetin heeft met de twee Amerikaanse onderhandelaars Witkoff en Kushner gesproken in Moskou. Rusland zegt dat ze constructieve gesprekken hebben gevoerd over een mogelijk einde aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Later vandaag gaan de twee Amerikaanse gezanten voor het eerst naar Kiev om daar te praten met de Oekraïnse president Zelensky. In Duitsland wordt volop gezocht naar de klimaatactivist die beweert achter de aanslagen op het energienet te zitten van afgelopen week. Inmiddels heeft de politie ook twee foto's van de man gedeeld. Zijn camper werd vrijdag gevonden in een bos in Noord-Rijn-Westfalen. De verdachte schreef in een brief dat hij de sabotagepogingen heeft gepleegd uit protest. Een kandidaat van de Griekse editie van Expeditie Robinson klaagt de producenten van het programma aan nadat hij zijn been verloor bij de opnames. Het ging in mei mis toen de 22-jarige Stavros Floros ging speervissen. Hij werd overvaren door een toeristenboot en moest zijn onderbeen laten amputeren. Hij zegt nu dat de producenten nalatig waren als het om de veiligheid op het water ging en dat de begeleiding van de zender en de Turkse producent te wensen overliet. Stavros Floros eist $100 miljoen schadevergoeding. Botik van de Zandschulp is door naar de volgende ronde op de US Open. Na een strijd van bijna 4,5 uur versloeg Van de Zandschulp de nummer 37 op de ATP-ranking. Sisu Bergs, de Nederlander, won de tweede en vierde set met 7-6. De vijfde set was overtuigender, die eindigde in 6-3 voor Van de Zandschulp. Hij neemt het in de volgende ronde op tegen de Fransman Arthur Géa. Het weer, het is droog en flink opgeklaard. Het is 7 tot 11 graden momenteel. Vanaf de ochtend een mix van zon en wolken. Het wordt dan uiteindelijk 21 tot maximaal 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel. 6 uur.
1: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. De Russische president Poetin heeft met de twee Amerikaanse onderhandelaars Witkoff en Kushner gesproken in Moskou. Rusland zegt dat ze constructieve gesprekken hebben gevoerd over een mogelijk einde aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Later vandaag gaan de twee Amerikaanse gezanten voor het eerst naar Kiev om daar te praten met de Oekraïnse president Zelensky. In Duitsland wordt volop gezocht naar de klimaatactivist die beweert achter de aanslagen op het energienet te zitten van afgelopen week. Inmiddels heeft de politie ook twee foto's van de man gedeeld. Zijn camper werd vrijdag gevonden in een bos in Noord-Rijn-Westfalen. De verdachte schreef in een brief dat hij de sabotagepogingen heeft gepleegd bij uit protest. Een kandidaat van de Griekse editie van Expeditie Robinson klaagt de producenten van het programma aan nadat hij zijn been verloor bij de opnames. Het ging in mei mis toen de 22-jarige Stavros Floros ging speervissen. Hij werd overvaren door een toeristenboot en moest zijn onderbeen laten amputeren. Hij zegt nu dat de producenten nalatig waren als het om de veiligheid op het water ging en dat de begeleiding van de zender en de Turkse producent te wensen overliet. Stavros Floros eist $100 miljoen schadevergoeding. Botik van de Zandschulp is door naar de volgende ronde op de US Open. Na een strijd van bijna 4,5 uur versloeg Van de Zandschulp de nummer 37 op de ATP-ranking. Sisu Bergs, de Nederlander, won de tweede en vierde set met 7-6. De vijfde set was overtuigender, die eindigde in 6-3 voor Van de Zandschulp. Hij neemt het in de volgende ronde op tegen de Fransman Arthur Gea. Het weer, het is droog en flink opgeklaard. Het is 7 tot 11 graden momenteel. Vanaf de ochtend een mix van zon en wolken. Het wordt dan uiteindelijk 21 tot maximaal 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel. 7 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De Russische president Poetin heeft met de twee Amerikaanse onderhandelaars Witkoff en Kushner gesproken in Moskou. Rusland zegt dat ze constructieve gesprekken hebben gevoerd over een mogelijk einde aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Later vandaag gaan de twee Amerikaanse gezanten voor het eerst naar Kiev om daar te praten met de Oekraïnse president Zelensky. Door een uitbarsting van de Anak Krakatau-vulkaan heeft een groot deel van Jakarta last van vulkanische as. Inwoners worden opgeroepen om mondkapjes en oogbescherming te dragen. 209 vluchten van en naar de luchthaven van Jakarta werden vanwege de uitbarsting uitgesteld. Niemand raakte gewond door de vulkaanuitbarsting. Een man van 22 die gewond raakte tijdens de opnames van de Griekse versie van Expeditie Robinson eist een schadevergoeding van $100 miljoen. De Griek zegt dat de producenten zijn veiligheid niet genoeg hebben gewaarborgd toen hij ging speervissen ten tijde van de tv-opnames. Zijn been moest geamputeerd worden nadat hij werd overvaren door een toeristenboot. In de Eredivisie bleek PSV te sterk voor Ajax. De ploeg uit Eindhoven won met 3-1. Na een flinke beuk van PSV-aanvaller Van Bommel ontstond een opstootje. Er werden meerdere spelers met een gele kaart bestraft. In Tilburg heeft Excelsior gewonnen van Willem II. Het werd 3-0. De wedstrijd tussen SC Utrecht en Go Ahead Eagles werd twee keer stilgelegd. Eerst vanwege vuurwerk, daarna omdat er bekers op het veld werden gegooid door de thuissupporters. De scheidsrechter besloot vervolgens na ruim een uur spelen om de wedstrijd definitief te staken. En Feyenoord heeft met 3-1 gewonnen van NEC. Een van de doelpunten van Feyenoord kwam van de 17-jarige Schaken. En hij is daarmee de jongste scorende debutant in de Eredivisie aller tijden. Het weer, de dag begint koel met tussen de 7 tot 11 graden. Later vandaag komt vanuit het zuidoosten warme lucht richting Nederland, waardoor het 21 tot maximaal 24 graden wordt, met af en toe zon. Dit was het NOS Journaal.
2: Zoveel studies, zoveel keuzes. Organiseert jouw opleiding binnenkort een open dag? Bereik je toekomstige studenten en hun ouders via een online en radiocampagne bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
3: Ontdek de Achterhoek tijdens een kampeervakantie. Pure natuur, historische stadjes en bijzondere musea. Vraag de campingcard Achterhoek aan en profiteer van leuke extra's. Laat je inspireren op kamperenindeachterhoek.nl.
4: Wie ben je nog in 2026 zonder passief inkomen? Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
7: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
8: Ach, verzekeraars, die komen altijd kleine lettertjes.
7: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
9: Of je nu kiest voor het rijplezier van de Peugeot 2008 om weer naar je werk te rijden, of voor de 3008 om de kinderen veilig naar school te brengen, of voor de 7 zitplaatsen van de 5008 om ook de kids van de buren een lift te geven, op elke Peugeot profiteer je nu van €20 korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.
0: Radio Oost.

0: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Ontdek de Achterhoek tijdens een kampeervakantie. Pure natuur, historische stadjes en bijzondere musea. Vraag de campingkaart Achterhoek aan en profiteer van leuke extra's. Laat je inspireren op kamperenindeachterhoek.nl.
2: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
3: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee. Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
4: Phew, we kunnen weer.
3: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
5: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
6: Camperliefhebber, Camperbeurs Hardenberg. Het grootste camper-event van Nederland. 18, 19 en 20 september. Tickets via camper-beurs.nl.
7: Ontdek het geheel vernieuwde, door Koningin Maxima heropende Tapijtmuseum in Genemuiden. Een interactieve belevenis voor jong en oud. Kijk voor meer informatie op tapijtmuseum.nl.
6: Camperbeurs Hardenberg, 18 tot en met 20 september.
8: Radio Oost. Thuis in Overijssel. 8 uur.
9: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. In Moskou zijn gisteravond gesprekken gevoerd tussen de Russische president Poetin en de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner. In het Kremlin werd gesproken over een akkoord om een einde te maken aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Rusland zegt dat het constructieve gesprekken waren. De Amerikaanse gezanten gaan later vandaag voor het eerst naar Kiev om te praten met de Oekraïnse president Zelensky. In Egypte zijn 11 mensen ter dood veroordeeld voor drugshandel. Een van hen is een televisiepresentatrice die een misdaadprogramma presenteerde. Daarin interviewde ze onder andere criminelen. Volgens Egyptische media hoorden ze bij een criminele bende die drugs maakten en verkochten. Er is meer dan 750 kilo aan verdovende middelen en grondstoffen gevonden bij de bende. Ook zijn er vuurwapens in beslag genomen. De presentatrice ontkent dat ze bij de bende hoort. Ze gaat in beroep tegen de doodstraf. Door een uitbarsting van de Anak Krakatau heeft een groot deel van Jakarta last van vulkanische as. Inwoners worden opgeroepen om mondkapjes en oogbescherming te dragen. 209 vluchten van en naar de luchthaven van Jakarta werden vanwege de uitbarsting uitgesteld. Niemand raakte gewond door de vulkaanuitbarsting. En Botik van de Zandschulp is door naar de volgende ronde van de US Open. Na een strijd van bijna 4,5 uur versloeg Van de Zandschulp de nummer 37 op de ATP-ranking, Sisu Bergs. De Nederlander won de tweede en vierde set met 7-6. De vijfde set was overtuigender. Die eindigde in 6-3 voor Van de Zandschulp. Het weer. De dag begint koel met tussen de 7 en 11 graden. Later vandaag komt vanuit het zuidoosten warme lucht richting Nederland, waardoor het 21 tot maximaal 24 graden wordt, met ook af en toe zon. Dit was het NOS Journaal.
10: Beleef het verhaal van Hermanna Molkenboer. Met film en theater op de plek van de vroegere textielfabriek. 18, 19, 20 september. Kaarten via museumoldenzaal.nl.
11: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
12: Woonwinkels opgelet! Oktober is dé woonmaand. Zet jouw bedrijf in de spotlights met een commercial op Radio Oost. Kijk op oostadverteren.nl.
4: Oost Adverteren. Sterk voor jouw merk.
13: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
14: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
13: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
14: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
15: Vlieg met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heitzer en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over 3 generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
16: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
17: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde fly and cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
18: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen, de technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt Computrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. Computrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op computrain.nl.
8: Radio Oost. Thuis op zondag.

0: Bruce Springsteen en I'm on fire.
1: Thuis op zondag. Tanja Reinders.
0: Ja, goedemorgen. We hoorden het net in het nieuws. Het is buiten best nog een beetje frisjes, maar daar trekken wij ons hier helemaal niets van aan. Gewoon lekker de radio aan, een warm bakje koffie of thee erbij. En tegen de tijd dat je dat op hebt, dan zijn de temperaturen buiten ook alweer een stukje omhoog gegaan, denk ik. We maken er samen gewoon een lekkere start van de dag van met mooie muziek. Het laatste nieuws uit Overijssel, de leukste uittips en natuurlijk ook verhalen van mensen uit de provincie. Dus schuif lekker aan en laat die zondag maar beginnen. Bijvoorbeeld met Elvis Presley en Good Luck Charm.
1: Thuis op zondag.

Elvis Presley op deze vroege zondagochtend. Mooi dat je zo lekker vroeg uit de veren bent. Want dan heb je ook nog wat aan je zondag. Want wij hebben ook weer genoeg voor je in petto. Natuurlijk de leukste uittips uit de Overijssel. Ik hou je op de hoogte van het laatste nieuws. En we bellen straks ook met weerman Hans. Want is het vandaag een mooie dag om erop uit te gaan? En straks spreek ik ook Lisette Dallinga. Zij is betrokken bij een inzameling van babykleding in een Zwolse kerk voor Stichting Babyspullen. Daar kun je vandaag nog spullen inleveren. En in het tweede uur dan schuiven we weer aan bij de leestafel. Geen roman of een puzzelboek of een kinderboek dit keer, maar een kookboek vol lekkers uit onze eigen provincie, Smaken van Overijssel. En daarover bellen we straks met een van de makers, Nino Brouwers. Kortom, koffie erbij, ontbijtje, radio aan en dan kan jouw zondag beginnen. En wij draaien gewoon lekkere muziek, onder andere deze van Luke Combs, Fast Car. Hij maakte in 2023 een country pop versie van Tracy Chapman's klassieker uit 1988.

Luke Combs dus en Fast Car. De hoogste tijd voor de uittips van vandaag. Want er is weer van alles te doen in de provincie. Heb je bijvoorbeeld, laten we lekker de ochtend goed beginnen, zin in een wijntje uit de eigen streek? In Bentelo kun je vanmiddag terecht bij Wijngaard Hof van Twente voor de Open Twente Wijndag. Je kunt er rondkijken, meer horen over het maken van wijn en natuurlijk ook verschillende Twentse wijnen proeven. Er is live muziek en er zijn hapjes en de toegang is gratis. De Wijngaard is vanmiddag geopend van 2 tot 7. Een hele leuke manier dus om kennis te maken met wijn van eigen bodem. Ben je meer een kunstliefhebber? Dan wil je misschien even naar Goor. Want daar verandert het park tussen de Diepenheimseweg en de Waterstraat vandaag in een Twentse versie van de Montmartre. Zo'n 30 kunstenaars laten hun werk zien. Je kunt met de makers in gesprek, er is live muziek en de toegang is gratis. Dus lekker struinen, kijken en misschien wel naar huis met een uniek kunstwerk. Dat is dus het Goors Montmartre van 11 tot 5 uur vandaag. Meer zin in een sportieve uitdaging, waarbij schoonblijven eigenlijk helemaal geen optie is. Nou, ook dan heb ik een leuke uittip voor je. Want in Nijverdal is zondag de U-Man Race. Dwars door de bosrijke omgeving van de Sallandse Heuvelrug. Deelnemers klimmen over muren, gaan door modder en water en krijgen flink wat obstakels voor hun kiezen. Je kunt kiezen uit 5, 10 of zelfs 21 kilometer. Daardoor is de run geschikt voor zowel beginnende als ervarende obstacle runners. De eerste deelnemers voor de langste afstand die starten om 11:30. En natuurlijk is het ook gewoon leuk om te gaan kijken en de deelnemers aan te moedigen. Liefhebbers van alles wat oud is en nog steeds rijdt, die kunnen vandaag hun hart ophalen in Tillichten. Want daar is het Twents Oldtimer Festival met zo'n 160 klassieke voertuigen. Van tractoren en auto's tot vrachtwagens. Je kunt er bijzondere exemplaren bewonderen, zoals Deutsch tractoren, een Lance Bulldog, een klassieke Cadillac en zelfs verschillende Rolls Royces. Maar er is meer, want ook oude ambachten worden gedemonstreerd. Er zijn marktkramen en lokale artiesten zorgen voor live muziek. Voor kinderen zijn er spelletjes, een zandbak en een springkussen. En in de vintage tent, daar kun je terecht voor iets te eten en te drinken. En vanmiddag wordt de Formule 1 op een groot scherm uitgezonden. Dus dat hoef je als liefhebber in ieder geval niet te missen. Het festival is van 10 tot 5 uur en de toegang is gratis. En wat staat er eigenlijk allemaal voor lekkers langs het wandelpad? En dan bedoel ik letterlijk lekkers, dus iets om te eten. Dat ontdek je vandaag tijdens een wandeling van IVN Hellendoorn-Nijverdal. Dat ligt bij Haarlem. In het najaar hangen er weer allerlei vruchten, bessen en zaden aan de planten. Maar welke kun je eigenlijk eten en welke kun je beter laten staan? Een natuurgids vertelt er onderweg alles over. De wandeling duurt van 10:30 tot 12:30 en deelname is gratis. En na afloop is er een lekker bak kruidenthee of koffie. En voor de kinderen bloemensiroop. Een hele leuke tip dus voor wie graag wandelt en met andere ogen naar de natuur kijkt. De wandeling start bij Recreatie de Heidebloem in Haarlem. En als je van eten houdt, blijf dan vooral luisteren. Want in het tweede uur gaan we het hebben over allerlei Overijsselse gerechten in de leestafel.

0: Michael Jackson, tezamen met Paul McCartney en The Girl Is Mine. Daarvoor de Rob Jansen en Ter Schelling. En daarvoor alweer de Bee Gees en How Deep Is Your Love. Nou, als je nu niet wakker bent... Ik heb het laatste nieuws voor je. Bij een grote verkeerscontrole op de A1 tussen Badmen en Holte zijn afgelopen week tientallen bekeuringen uitgedeeld. De politie, de Belastingdienst en de Financiële Recherche controleren automobilisten. 43 bestuurders kregen een boete omdat ze hun telefoon in de hand hadden. En dat is een dure. Twee mensen werden aangehouden op verdenking van rijden onder invloed. En de Belastingdienst nam daarnaast 18 auto's in beslag. 7 daarvan zijn direct afgevoerd. Ook werd een openstaande belastingschuld van €344.000 geïnd. Nederland haalt de stikstof- en natuurdoelen voorlopig nog niet. Dat concludeerde het Planbureau voor de Leefomgeving afgelopen week. De doelen zijn volgens het PBL wel binnen bereik, maar met de huidige plannen worden ze in 2035 nog niet gehaald. Landbouwminister Jamie van Essen blijft desondanks optimistisch. Tijdens het Twentebal zei hij dat het glas voor hem half vol is. Volgens de minister zijn extra maatregelen in de maak die ervoor moeten zorgen dat de doelen alsnog worden gehaald. Hij zegt daarover ook met boeren in Twente in gesprek te blijven. En de wedstrijd tussen FC Utrecht en Go Ahead Eagles is gisteravond definitief gestaakt. Het duel in de Galgenwaard werd eerder al stilgelegd vanwege zwaar vuurwerk vanuit het thuisvak. Nadat de wedstrijd was hervat, werden er opnieuw drinkbekers op het veld gegooid. En daarop besloot de scheidsrechter het duel definitief te beëindigen. Go Ahead Eagles stond op dat moment met 3-1 voor. De resterende 25 minuten worden dinsdag uitgespeeld vanaf 2 uur 's middags. En dat gebeurt zonder publiek. En dat was even het nieuws van dit moment. Straks, het volgende uur, dan hebben we opnieuw een nieuwsblokje voor je. Dus wellicht is er meer nieuws. Maar we gaan even over naar het weer. Want Hans, goedemorgen.
1: Dag Tanja, goedemorgen.
0: Goedemorgen. Officieel zitten we volgens mij in de meteorologische herfst.
1: En dat zitten we al 6 dagen.
0: Al 6 dagen. Nou, vandaag lijkt de zomer daar nog niet helemaal van op de hoogte.
1: Ja, nee, vandaag en morgen krijgen we nog even een zomerse vlaag. Vandaag ga je dat de temperatuur nog niet echt merken, want het wordt een graad of 21, 22. Maar morgen komt er echt even een stoot warme lucht over vanaf Frankrijk over ons heen. En dan wordt het zomer 27 graden in Twente. Dus inderdaad, het is nog even zomer in de herfst.
0: En wanneer merk jij nou als weerman dat die herfst echt begonnen is?
1: Ja, eigenlijk wanneer de zee warmer is dan het land. Dus dat wil zeggen dat er te weinig energie binnenkomt om het land nog op temperatuur te houden. Dat is puur astronomisch. En wanneer het dus echt begint af te koelen. Op het moment is de zee nog heel warm. Die is een graad of 17 tot 18, komt veel warmte uit. Als de wind westelijk is, geeft dat veel regens aan de kust. En bij ons ook vrij veel bewolking. Maar ja, het land dat koelt 's nachts behoorlijk af. En dat zag je nu afgelopen nacht ook. Het was een graad of 6. Nou, nu krijgen we dus wat warme lucht met hoge druk vanuit Frankrijk. Maar als dat niet het geval is, dan zijn rond deze tijd van het jaar, nou, de dag en nacht ongeveer even lang. En we zien ook dat het, de opwarming houdt op.
0: Ja.
1: Dat wil zeggen, het kan nog 30 graden worden, maar dan moet je echt warme lucht gaan aanvoeren. De zon die kan het al niet meer doen.
0: Dat is best een beetje gek weer, hè?
1: Ja, het is niet echt te zeggen wanneer je echt een grens moet trekken tussen de zomer en de herfst. Dus nee. Het is altijd maar gewoon een datum. En je moet afwachten wanneer de herfst al begonnen lijkt.
0: Nou, dat is eigenlijk best gek, die datum, want we hebben ook nog eens 2 data. We hebben een meteorologische herfst en we hebben dus een astronomische, volgens mij, toch? Want
1: ja,
0: die is 23 september, als ik het goed heb.
1: Soms is dat op 22, soms op 21 en heel soms nog net op een randje van 23 inderdaad. En dat heeft dan te maken met de omloopbaan van de aarde om de zon heen. Die is ook niet keurig rond, die is ook een klein beetje ovaal en dan kan het soms net wat variëren. En ook onze datumtelling die loopt net niet lekker synchroon met de lengte van het jaar. Dat zie je aan het bestaan van schrikkeljaren wel. Dus af en toe moet er even een correctie worden doorgevoerd en dan blijkt het op 22 te vallen.
0: Ah, oké. Okay. Maar goed, de afgelopen weken regen, kou, zon, nu weer warm. Is dat typisch september?
1: Het was lekker wisselvallig inderdaad. En ik heb ook wel wat neerslaggetallen binnengekregen en die zijn behoorlijk gevarieerd over de provincie. Zwolle Tolhuislanden had bijvoorbeeld 41 mm afgelopen week. Twente was wat droger. Er waren plekken bij met 10 mm en andere met 25 en alles zat er een beetje tussenin. Buiige verschillen dus en het was best dynamisch afgelopen week met af en toe ook wat meer wind. Ja, dat hoort wel bij de herfst, maar ja, je kunt het ook in het voorjaar wel hebben. Dus wat dat betreft hebben we in Nederland een niet hele scherpe aftekening. Ook in de zomer kan het regenen, maar het kan dan niet sneeuwen. Maar in de winter kan het wel gewoon regenen. Dus ja, een zeeklimaat heeft wat dat betreft niet van die hele scherpe accenten.
0: Ik hoorde jouw collega weerman onlangs op de radio zeggen dat het heel interessant weer is voor een weerdeskundige. Zie jij dat ook zo?
1: Ja, wat dat betreft wordt deze herfst zeker interessant, omdat het water zo warm is voor de kust. Dan zijn er verhalen over dat het heel veel regen kan gaan geven. Dat zou inderdaad best eens kunnen, dat is zeer aannemelijk. Maar het is nog geen bewijs van tevoren, dus we moeten nog maar afwachten of het echt gaat gebeuren.
0: Okay.
1: Ik zou verrast zijn als de herfst te droog gaat verlopen, laat ik het zo uitdrukken. Ja, maar het is geen garantie.
0: Nou, we gaan het afwachten, maar voorlopig nog eerst een lekkere dag. Hè? Hoe ziet het eruit voor vandaag? Kunnen we er lekker op uit?
1: Ja, vandaag zitten we gewoon goed. Alleen die temperatuur is nog een klein beetje aan het achterblijven, want de warme lucht moet echt nog aangevoerd worden. Maar 21 tot 22 graden is ook niks om over te klagen. Veel zon deze morgen. Er kan een enkel stapelwolkje ontstaan en vanmiddag komt de zon er ook weer gewoon goed bij. We zien wel dat in de namiddag de hoge bewolking wat dominanter wordt en dan kruipt de zon een beetje weg in een nest. Maar die wind die is vandaag zwak uit het zuiden. Die gaat geen roet in het eten gooien. Veel rustiger dan gisteren, laat staan eergisteren. Dus het is gewoon een mooie zomerse dag. Met een nacht die lang niet zo koud wordt als afgelopen nacht. Dat blijft vannacht een graad of 10 tot 11. En dan is dat hoge drukgebied dat vandaag over ons heen trekt morgen ten oosten van ons aangekomen. De zuidenwind steekt dan opnieuw op en een beetje steviger. Windkracht 3 ongeveer morgen. En dan wordt dus die vlaag hele hete lucht aangevoerd. Mag ik niet zeggen, warme lucht moet ik zeggen. Heel heet is natuurlijk niet. Maar het wordt een graad of 26 tot 27 in onze provincie.
0: Nou, best warm.
1: Ja, zelfs de kop gaat gewoon goed meedoen. Omdat het zuidenwind is, heeft de zee geen invloed. Zomaar plotseling dus een warme dag tussendoor. En die duurt, ja, helaas voor de liefhebbers, maar één dag. Dat hoge drukgebied trekt verder. En dan krijgen depressies weer grip op ons weer. De wind gaat naar het zuidwesten toe in de nacht naar dinsdag. En dinsdag overdag is het 19 tot 20 graden bewolkt. En er zou eens een spatje regen vallen, een lichte regen. Ik stel allemaal niet zo heel veel voor. Maar het lijkt in niets op de dag van morgen. Dus twee heel verschillende gezichten. Woensdag, daar zitten we nog steeds onder depressie-invloed. 18 graden, buiig. Die buien kunnen ook weer wat pittiger zijn. Het kan zelfs zijn dat we woensdagmiddag hier en daar een slag onweer bij de buien kunnen gaan horen. Dus ook dat zit deze week weer in het keuzemenu. En dan lijkt donderdag weer wat op te knappen, zitten we aan de achterkant van een depressie. Temperatuur gaat dan weer naar een graad of 19 tot 20, wisseling van zon en bewolking. Waarschijnlijk droog. En dan richting het weekend nadert er weer een nieuwe depressie. Dus het is echt een spelletje deze week. Wanneer zit je onder een front, wanneer zit je net in het windveld. En wanneer heb je een halve dag dat er een klein ruggetje van hoge druk even wat zon kon brengen. Als het 's nachts valt, ja, dan merk je niks van die zon. Dus het wordt in die zin heel interessant om dit goed te hebben in de verwachtingen.
0: En jij gaat het voor ons allemaal weer in de gaten houden, zodat je ons volgende week weer helemaal bij kunt praten.
1: Wij houden dit haar fijn in de gaten.
0: Fantastisch. Nou, Hans, we zijn weer op de hoogte. Ik ga mijn kledingkast even door van wat gaan we nou eigenlijk aandoen? Warm, koud, nat, droog?
1: Ja, dat wordt ingewikkeld van de week.
0: Het wordt ingewikkeld, maar dat gaat weer goed komen. Dank je wel voor het bijpraten voor wat betreft het weer. Vanmiddag gaan we er lekker op uit, want jouw weersvoorspellingen zijn goed. En ik spreek jou heel graag volgende week weer.
1: Uitstekend, fijne morgen.
0: Fijne dag. Thuis op zondag.

naar de jaren 80. De tijd van cassettebandjes, neonkleuren en getoupeerd haar. Je hoort dan de mooiste hits uit de jaren 80. We trappen de Back to the 80s week af met de grote 80s bingo in de Bas en Bert ochtendshow. Download nu gratis je bingokaart via oost.nl/80. Speel mee en maak kans op mooie prijzen. Back to the 80s, vanaf zaterdag op Radio Oost.

0: Yves, maar vandaag heb ik een uittip voor je waarbij je met je uitstapje ook een ander helpt. Want achter deze activiteit zit namelijk een mooi doel. Dus als je toch de deur uit wilt vandaag, waarom dan niet meteen voor het goede doel? Ik ga even bellen met Lisette Dallinga. Want ja, een rompertje, een warme babytrui of een zacht dekentje. Spullen die je misschien gewoon in de kast hebt liggen, maar die voor een gezin dat financieel moeilijk rondkomt ontzettend waardevol kunnen zijn. Op heel veel plekken in ons land is daarom dit weekend een grote inzamelactie aan de gang, waaronder ook in Zwolle. En alles dat binnenkomt gaat naar de stichting Babyspullen, die er weer babystartpakketten van samenstelt voor ouders die wel wat extra hulp kunnen gebruiken. Nou, ik zei het al, we bellen met Lisette Dallinga, initiatiefnemer. Goedemorgen, Lisette.
1: Goedemorgen.
0: Heb ik het een beetje goed verwoord?
1: Ja, zeker, zeker.
0: Gelukkig, want heb jij zelf ook al een stapeltje kleren en babyspulletjes klaar liggen om in te leveren?
1: Ja, zeker, zeker. En er zijn al heel veel spulletjes ook al binnengekomen, dus daar zijn we super blij mee. Maar inderdaad, we zijn inderdaad babyspulletjes aan het inzamelen voor ouders die gewoon het niet financieel breed hebben. En wij vinden dat baby's allemaal een eerlijke start kunnen verdienen. En dat helpt ook ouders emotioneel en minder stress te hebben. En daardoor helpen we de moeder, zeg maar, de negatieve gevolgen te verminderen, zeg maar, van die stress. Dus het is een heel mooi doel. En ja. Ook echt heel goed om te weten is dat het echt elke dag in Nederland, het gaat om Nederlandse baby's.
0: Ja, wou ik net zeggen, want vaak denk je van, hé, die spullen die gaan toch de grens over naar oorlogsgebieden of naar rampensituaties. Ja. Maar ja, ook in Zwolle of ja, eigenlijk in heel Nederland zijn deze spullen dus hard nodig.
1: Ja, om je een beetje een beeld te geven, elke dag worden 35 baby's in armoede geboren. 1 op de 13 in Nederland. En het is ook in onze stad Zwolle, maar door heel Nederland worden deze starterspakketten uitgegeven. Dus het is echt iets wat je misschien wel voor je buurman of buurvrouw doet zonder dat je het weet dat zij het nodig hebben. Want vaak vindt armoede ook plaats in stilte. En ja, dat vind ik dus daarom een heel mooi initiatief om deze ouders te kunnen helpen.
0: En Stichting Babyspullen heeft het al eerder gedaan, hè? In 2024, als ik het goed lees op jullie website.
1: Ja, nou, Stichting Babyspullen bestaat natuurlijk al wat langer, maar vanuit de Kerk van Jezus Christus van Heilig de laatste dagen hebben wij vanuit onze vrouwencommunity hebben in 2024 een heel mooi initiatief opgezet. Het heet For the Strength of Women. En dat was een heel groot event en daarmee wilden we eigenlijk iets doen voor onze vrouwencommunity om die te versterken. Maar niet alleen ons, hè, ook de vrouwen gewoon in onze gemeenschap. En toen hebben we de samenwerking gekregen met Stichting Babyspullen naast 4 andere hele mooie organisaties in Nederland. En we zijn met hen blijven samenwerken en we hebben gezien hoe hoog de nood is. En elk jaar worden er weer meer aanvragen. Dus we hebben de hulp van de Nederlanders gewoon heel hard nodig. Ook om dat voor hun naasten in Nederland te doen.
0: Je noemde het al een beetje, dit gaat dan allemaal vanuit de Zwolse kerk. Of ja, in ons geval, omdat wij natuurlijk voor Overijssel het radiostation zijn. Pak ik Zwolle er even bij. Maar ja, Zwolle is een van de inzamelpunten vanuit de kerk dus.
1: Ja, vanuit de kerk is dat, ja. En het is, we zitten aan de Mozartlaan 8 in Zwolle. Dus mocht je vandaag nog in de buurt zijn, of je hebt al kleding uitgezocht, want dat doen de meeste moeders, hè. Na de zomervakantie gaan we de kast even door en dan gaan we kijken wat is te klein, wat is te groot, klaarmaken voor het najaar. Dus heb je wat staan, ik zou zeggen, kom gezellig langs. We zijn vanaf 10 uur open tot 1 uur of 2.
0: Welke spullen zijn dan het hardst nodig?
1: Eigenlijk de maatjes 74 en 80. Want dat zijn vaak de maatjes waarin de baby's al een beetje gaan kruipen en doen. En daar hebben de minste maatjes voor omdat dat heel lastig is. Omdat ze dan al versleten zijn. En we willen juist hele mooie, kwalitatief hoge kleding binnenkrijgen. Waardoor moeder echt denkt, hé, dit is echt iets voor mij. Weet je, omdat het niet helemaal afgedragen is. Maar dat je echt ziet van, oh, ze hebben echt iets speciaals voor mij gemaakt. Maar ook prematuurkleding. Dus eigenlijk alle maatjes van maatje 44 tot 80 zijn welkom. En de stapel slinkt heel erg van de dekentjes, de ledikant dekentjes. Dus mocht je die ook nog hebben liggen, die zijn ook zeer welkom.
0: Oké, nou volgens mij gaat iedereen nu de kast induiken om te kijken wat er nog is. Jij noemde het net al eventjes, hè, als het er wel netjes uitziet. Want dat is wel een voorwaarde. Hoe controleren jullie dat?
1: Nou, wij hebben sowieso, nadat het wordt ingezameld, gaan we de hele selecties door. Dus we gaan het ook selecteren. En wees gerust, kleding gaat daarna ook nog gewoon naar andere goede doelen. Maar Stichting Babyspullen heeft gewoon een hele hoge eis, zeg maar, daarin. Van het moet schoon zijn, geen gaten hebben, de drukknopjes moeten werken. Nou, eigenlijk een beetje vanzelfsprekend, ook als je het doorgeeft aan een goede vriendin. En je moet je voorstellen, als je het aan een vriendin zou geven, nou, dan is het bij ons zeer welkom.
0: Helemaal goed. En wat zit er dan straks allemaal in zo'n babystartpakket? Alleen kleding of hebben jullie ook andere zaken die je inzamelt?
1: Nee, dit is wat wij inzamelen, maar voor jouw beeld. Stichting Babyspullen maakt eigenlijk een wiegje klaar. Daar ligt een matrasje in, daar liggen lakentjes in. Lakentjes zijn ook welkom en dekentjes dus. Daar gaan warme kruikjes in.

0: in. Daar gaat een speentje in. Die moet wel trouwens nieuw zijn. Sokjes, kleertjes tot het eerste jaar en luiers. Alle baby essentials die je maar kan verzinnen gaan in het starterspakket, zodat zij zonder zorg het eerste jaar door kunnen komen.
1: En zodat zo'n babytje zich ook echt lekker welkom voelt in de wereld.
0: Zeker, nou, daar gaat het om.
1: Nou, precies. En jij zei het net al, je hebt zelf ook wat babyspulletjes klaar liggen. Maar ja, soms is het ook iets waarvan je denkt, oh, ze was toen zo klein en nu ga ik het wegdoen. Hoe zit dat bij jou?
0: Ik zal heel eerlijk zijn, ik heb een doos staan waarvan ik van mijn kinderen elk een setje heb bewaard.
1: Snap ik.
0: En de rest heb ik toch weggedaan. Ja.
1: Ja,
0: want ik denk dat, wat weet je wat het is? Ik denk, ja, waarom zou ik het allemaal aan iets vasthouden? Herinneringen zitten toch in je hart en niet in de materie. Dat
1: Daarom.
0: Denk ik altijd
1: wel. En iemand anders kan het zo ontzettend goed gebruiken.
0: Ja.
1: Top. Nou, nog heel eventjes de oproep inderdaad. Vandaag wordt er dus nog ingezameld. De laatste dag. Hoe waren het trouwens? Want je hebt al 2 dagen erop zitten. Nog even kort terug naar de afgelopen 2 dagen. Ik ben toch even nieuwsgierig.
0: Ja. Nou, uiteindelijk hebben we 24 mooie volle tassen binnengekregen. Vuilniszak, echt dik gevuld. Dus daar zijn we super blij mee. En als dit door heel Nederland gaat, dan denk ik dat Stichting Babyspullen een hele mooie impuls heeft gekregen dit weekend met onze samenwerking. Ja.
1: Ik vind het een fantastische uittip voor vandaag. Met een goed doel. Waar kunnen de mensen terecht? Doe nog even een oproep. En hoe laat?
0: Nou, ze kunnen terecht aan de Mozartlaan 8 in Zwolle. Dat is in de wijk Holtebroek. Van 10 tot 2 vandaag. Dus we zien jullie graag binnenlopen. De deuren staan wagenwijd open. Dus je ziet de ballonnenboog staan. Daardoor herken je ons. En misschien wel een mooi bord Stichting Babyspullen hier. En wie weet zie ik je wel vandaag.
1: Nou, dat moet goed komen. Lisette, dank je wel. Ik wens jullie heel veel succes met deze mooie actie. En ja, geniet lekker ook een beetje van de zondag.
0: Ga ik zeker doen. En dank je wel voor dit leuke gesprek.
1: Graag gedaan. Dag Lisette.
0: Dag.
1: Dag.
2: Thuis op zondag.

André Hazes en vanavond even uit mijn bol. Nou, ik weet zeker, bij de Schuttersfeest in Delden is dat gelukt. En ja, ze hebben me lekker wakker gehouden. Maar ik moet zeggen dat het vandaag wel weer prima met me gaat. Dus heerlijk nog een uurtje erbij zometeen van thuis op zondag. Want het eerste uur zit er alweer op. Wat vliegt deze dag voorbij? In het tweede uur hebben we onder andere voor je de leestafel. We hebben een interview over de Overijsselse smaken. En we hebben meer uittips en natuurlijk...

0: hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
1: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
2: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach, een nies, een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
1: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
3: Zo, gratis proefverpakking. Dat is Attent.
2: Nee, Attens met ds.nl.
4: Wij zijn Medipoint.
5: Medipoint is er voor Anneke met een comfortbed.
6: Zodat ik hem omhoog en omlaag kan zetten.
5: En voor Harold met een staalopstoel.
7: Zo kan ik zelf makkelijk opstaan.
5: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
4: Medipoint.
5: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Medipoint, met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
9: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
10: Geniet er nog maar even van. Het geluid van het platteland. De landbouwplannen uit Den Haag raken niet alleen boeren en tuinders. Het raakt dorpen, verenigingen en de leefbaarheid in Nederland. Dat mag niet gebeuren. LTO Noord. Achter de boer en tuinder, voor ons allemaal.
11: Radio Oost. Thuis in Overijssel. 9 uur.
12: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Moskou zijn gisteravond gesprekken gevoerd tussen de Russische president Poetin en de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner. In het Kremlin werd gesproken over een akkoord om een einde te maken aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Rusland zegt dat het constructieve gesprekken waren. De Amerikaanse gezanten gaan later vandaag voor het eerst naar Kiev om daar te praten met de Oekraïnse president Zelensky. In Australië zijn 5 kinderen gewond geraakt op springkussens. Dat gebeurde in 1 dag tijd. Toen ze aan het springen waren, werden de luchtkastelen door windvlagen de lucht ingeslingerd. Zo vielen in het zuidoosten van het land een jongen en een meisje op een verjaardagsfeestje uit een springkasteel. Ze werden naar het ziekenhuis gebracht. In het oosten van het land raakten 2 4-jarige kinderen gewond aan hun hoofd. Ook een kind van 18 maanden en 2 volwassenen raakten licht gewond. In de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt zijn de stemlokalen geopend. De deelstaatsverkiezingen worden in heel Duitsland op de voet gevolgd. De rechtsradicale partij AfD gaat ruim aan kop in de peilingen. Verwacht wordt dat de partij de beste uitslag ooit zal boeken. Door het kiesstelsel is een absolute meerderheid denkbaar, waarmee de partij alleen kan gaan regeren. De AfD wordt door de Veiligheidsdienst extremistisch genoemd. De partij wil onder meer asielrechten inperken en inzetten op remigratie, het gedwongen uitzetten van groepen mensen. Een tv-presentatrice in Egypte heeft de doodstraf gekregen omdat ze bij een drugsbende zou horen. De vrouw interviewde criminelen op tv. Volgens het Egyptische OM hoort ze bij een bende die drugs maakt en verkoopt. De vrouw ontkent. In totaal zijn er 11 mensen ter dood veroordeeld in de zaak. Het weer. Vandaag komt vanuit het zuidoosten warme lucht richting Nederland, waardoor het 21 tot maximaal 24 graden wordt met af en toe zon. Dit was het NOS Journaal.
13: Wauw! Trouwringenshow van 123 Gold bij juwelier Robers in Vrede, Duitsland.
14: Wist u al dat u bij 123 Gold waardevollere trouwringen krijgt voor uw geld? Ontwerp nu uw eigen trouwringen met 10% korting bij juwelier Robers in Vrede, Duitsland.
13: www.123gold.de.
15: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
16: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden.
17: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
18: Mike is terug. Mike Baudet gaat doen wat hij bij Podium Klassiek deed, maar dan een avond lang. Met verhalen over Bach, Gershwin, Sinatra, David Bowie, Freddie Mercury en Pharrell Williams. Met heldere uitleg en mooi pianospel. Muziekles zonder lijfstraffen. Vanaf september in het theater. Ga naar mikebaudet.nl voor de speellijst.
17: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
19: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Fishlovers. Verse vis, morgen in huis.
20: Omdat ik weet hoe belangrijk een doorbraak kan zijn als je erop wacht, steun ik medisch onderzoek naar vrouwengezondheid.
21: Iedereen heeft een eigen reden om na te laten aan een universiteitsfonds. Wat is die van jou? Maak essentieel onderzoek, onderwijs en talentontwikkeling mogelijk. Kijk op universiteitsfondsen.nl.
19: Ga voor gezond. Ga voor vis. Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
22: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen. Beter Leven.
11: Radio Oost. Thuis op zondag.

0: Wet and Love is All Around.
1: Thuis op zondag. Tanja Reinders.
0: Het is vandaag zondag 6 september, de dag van Broekrock in Broekland. De Open Twentse Wijndagen, Goors, Montmartre en de Human Race in Nijverdal. En ook Broekant aan de IJssel. Ik ga je er straks meer over vertellen. Maar het is natuurlijk ook de dag van gewoon lekker thuis op zondag. Zoals je inmiddels van ons gewend bent, met heel veel mooie muziek. Met verhalen uit Overijssel, dingen om vandaag te doen. En natuurlijk ook gewoon een beetje gezelligheid op de zondagochtend. En Monique komt net binnen. Ja, Monique, nog een uurtje wachten. Lekker even inwerken.
2: Je koffie?
0: Ja,
2: wil jij koffie?
0: Ik heb koffie net.
2: Oh,
0: ja, we hadden lekker
2: ook
0: de tijd
2: om koffie. Samen.
0: Gaan we lekker zo samen een bakje doen. Terwijl de luisteraars eventjes luisteren naar Paul van Vliet. En veilig achterop.
1: Thuis op

Bruno Mars en On My Soul. Heerlijk, zo'n abrupt eind van zo'n nummer. Goedemorgen, wij zijn wakker. Dit is het tweede uur van Thuis op Zondag. En ik heb zometeen de uittips voor je. Maar wat we ook gaan doen, we gaan straks nog eventjes een belletje doen met Nino Bouwers. Hij gaat ons alles vertellen over smaken van Overijssel. Want vandaag ligt er geen roman, kinderboek of puzzelboek op de leestafel. Nee, deze keer eentje waar je vooral trek van krijgt.

Binnenkort gaan we bij Oost ook back to the 80s. Nou, daar zou deze prima bij passen, want deze komt uit 1982. Alan Parsons Project en Old and Wise. Het is de hoogste tijd voor wat uittips. Want ja, wil je er vandaag nog op uit, dan kan dat. Want op de Brink in Deventer is vandaag de tweede grote zomerbrokante aan de IJssel. Het plein verandert met ruim 50 stands vol brokanten, vintage en curiosa in een soort van Frans boulevardje. Je vindt er van alles, van stoere tuinbanken en Franse stoeltjes tot serviezen, glaswerk, oud speelgoed, vintage kleding en sieraden. En juist dat maakt het leuk, want je kunt er ook gewoon lekker slenteren, snuffelen of kijken. En ja, misschien kom je wel dat ene bijzondere ding tegen waar je al zo lang naar op zoek was. De markt is van 10 tot 5 en de terrassen rondom de Brink maken het plaatje compleet. En ook in Oud-Marsum kun je vandaag terecht voor een heel bijzonder evenement, het Glazen Huis. 5 dagen lang is daar radio gemaakt, muziek gedraaid en geld ingezameld voor 27 goede doelen uit Oud-Marsum en omgeving. Vorig jaar werd er ruim 80.000 euro opgehaald en dit jaar hoopt de organisatie dat bedrag te overtreffen. Op deze laatste dag is er natuurlijk van alles te beleven, met onder meer de Glazen Huis Kids Run, muziek en een veiling. En vanavond om 9 uur dan wordt het eindbedrag bekendgemaakt. De toegang is gratis, dus als je in de buurt bent, loop dan vooral even langs en draag je steentje bij aan die lokale goede doelen. En Monique die gaat er volgens mij straks ook over verder praten. In Hengelo staat vandaag Jeu de Boule centraal, want in de binnenstad wordt het laatste onderdeel van het Jeu de Boule stadstoernooi gespeeld, het horeca- en retail toernooi. Teams spelen namens hun favoriete café of winkel en vanaf 12:30 gaan de wedstrijden van start. Met muziek, tropische aankleding en natuurlijk de terrassen eromheen belooft het een hele gezellige middag te worden in Hengelo. Je kunt zelf meedoen, hartstikke leuk, maar je kunt natuurlijk ook gewoon komen kijken en de teams aanmoedigen. Het hele festijn duurt tot 10 uur vanavond, zo lezen we op de website. Ronkende gitaren, ska, harp, yoga en zelfs een menselijke Merlin Bird ID. Waar kom je dat nog tegen? Nou, vandaag op Broekrock in Broekland. Het festival is er voor jong en oud. Het draait daarom muziek, maar ook om bijzondere acts. En vooral kun je er veel ontdekken. Je hoort de bands met eigen werk, dus geen covers of tributes. En op het terrein is verder van alles te beleven. Van een absurde bingo tot verrassende acts op onverwachte plekken. Broekrock begint om 11:30. En wie wil kan ook blijven kamperen. En de entree die is net als de afgelopen 28 jaar helemaal gratis.

Christina Aguilera en Beautiful in Thuis op Zondag. Het is bijna 9:30, de hoogste tijd om je even bij te praten voor wat betreft het nieuws. Nederland haalt de stikstof- en natuurdoelen voorlopig nog niet. Dat concludeerde het Planbureau voor de Leefomgeving afgelopen week. De doelen zijn volgens het PBL wel binnen bereik, maar met de huidige plannen worden ze in 2035 nog niet gehaald. Landbouwminister Jamie van Essen blijft desondanks optimistisch. Tijdens het Twentebal zei hij dat het glas voor hem halfvol is. Volgens de minister zijn extra maatregelen in de maak die ervoor moeten zorgen dat de doelen alsnog worden gehaald. Hij zegt daarover ook met boeren in Twente in gesprek te blijven. De A35 richting Enschede is ook vandaag nog afgesloten bij Hengelo. Rijkswaterstaat maakt het onderhoud aan de Loofrietbrug over het Twentekanaal af. Dat onderhoud is nodig om de brug veilig te houden en de levensduur te verlengen. Een deel van het werk aan de voegen kon eerder niet doorgaan vanwege het warme weer. De snelweg is dicht tussen Hengelo-West en Hengelo-Zuid tot morgenochtend 5 uur. Het verkeer wordt omgeleid en moet rekening houden met extra reistijd. En de wedstrijd tussen FC Utrecht en Go Ahead Eagles is gisteravond definitief gestaakt. Het duel in de Galgenwaard werd eerder al stilgelegd vanwege zwaar vuurwerk vanuit het thuisvak. Nadat de wedstrijd was hervat, werden er opnieuw drinkbekers op het veld gegooid en daarop besloot de scheidsrechter het duel definitief te beëindigen. Go Ahead Eagles stond op dat moment met 3-1 voor. De resterende 25 minuten worden dinsdag uitgespeeld vanaf 2 uur 's middags. En dat gebeurt zonder publiek. Dat was het nieuws. Meer nieuws lees je op oost.nl of in onze Oost-app.

Nou, daar word je toch vrolijk van. Amsterdam, Amsterdam. Maggie McNeil was dat. En zij vertegenwoordigde Nederland op het Eurovisie Songfestival van 1980 met dit liedje. Ze eindigde toen als vijfde. Ja, en dat hoor je dan toch zomaar voorbij komen in Thuis op Zondag. We hadden in het vorige uur een interview met Lisette. En dat ging over het inzamelen van babykleertjes. Dat kan vandaag in Zwolle. Allemaal voor dat goede doel. Gezinnen die het wat minder hebben in Nederland. Daar gaan de babykleertjes naartoe. En ik zie zojuist een appje van Leo en Marijke. Zij geven aan dat je ook bij de vestiging in Hengelo kleertjes kunt inleveren. Aan de JP Heijerstraat nummer 14. Nou, dat wilden we toch eventjes ook genoemd hebben. Dus dat kan echt op meerdere plekken in Nederland. In Zwolle dus, maar dus ook in Hengelo. Dankjewel voor het berichtje, Leo en Marijke. We gaan door met Jimmy Cliff. Hier is Wild World.

0: Louis Capaldi en Someone You Loved. Nou, zoals je inmiddels misschien een klein beetje gewend bent, hebben we in het tweede uur van Thuis Overijssel, Thuis op Zondag moeten we natuurlijk zeggen, hebben we altijd een leuk item. Dat gaat een beetje over de leestafel, zo noem ik hem maar eventjes. Want ik ben altijd benieuwd, wat ligt er bij jou op de leestafel? Nou, vandaag hebben wij hier op de leestafel een kookboek liggen. Want Overijssel heeft behoorlijk wat in huis als het om eten gaat. Van echt chique sterrenzaken tot kleine restaurants, van Twente tot de Kop van Overijssel. Nou, Nino Bouwers en Xander Bauma die gingen voor hun kookboek Smaken van Overijssel op pad. En zij spraken met de mensen achter al die keukens. Aan de telefoon hebben wij Nino. Goedemorgen Nino. Leuk dat je er bent.
1: Goedemorgen, leuk dat ik er mag zijn.
0: Top. Nou, jullie zijn ooit begonnen met een schoolopdracht. Een kookboek met recepten van restaurants in Groningen, als ik het goed heb. En inmiddels ligt er een boek over Overijssel. En jullie hebben ook meerdere provincies al gehad. Wat was het moment waarop je dacht, hé, dat is niet meer alleen een schoolproject?
1: Ja, eigenlijk na het schoolproject dus, dachten we in eerste instantie van nou, dit is leuk en er is baat bij en iedereen reageert enthousiast, dus dat vinden we tof. We gaan door. En ik denk na Friesland, dus dat was het derde boek toen iedereen een beetje klaar was met de studie, dat we toen echt dachten van hey, maar het begint toch wel aanzienlijke vormen aan te nemen. En toen we naar Overijssel zijn gegaan, is er ook heel veel veranderd. En toen dachten we echt van we doen wel iets, zeg maar.
0: Ja. En toen lag hij er, het boek over Overijssel.
1: Ja.
0: En die is al een tijdje nu op de markt, zeg maar. Of een halfjaartje? Drie kwart jaar?
1: Ja, zoiets.
0: Ja. En voor dat boek zijn jullie langs tientallen restaurants gegaan. Van hele bekende zaken tot restaurants die misschien wat minder mensen kennen. Waar let jij dan op als je zo'n restaurant binnenstapt? Wanneer denk je nou, hier moet ik echt een verhaal van gaan maken?
1: Nou, wij hebben eigenlijk altijd drie pijlers. En dat is passie, ambacht, kwaliteit. En ik denk dat alle restaurants die dat ook voelen, allemaal wel een verhaal te vertellen hebben.
0: Het gaat niet alleen maar over recepten, wil je zeggen. Er zit ook echt een verhaal bij. Het gaat ook over de mensen achter de restaurants.
1: Ja, zeker. Ja. Dus we maken kennis met de chefs en het team en hun denkwijze, visie. Altijd wel een stukje geschiedenis, dus waar die chef ook vandaan komt, waarom hij kookt, waarom hij zo kookt, hoe die kookt. En daarbij dus leveren ze een recept aan die dichtbij hun ligt of die het heel goed doet op een kaart. Nou ja, zodoende zeg maar.
0: En wat ontdek je dan, hè, tijdens zo'n bezoekje aan zo'n restaurant? Wat zie je als gewone gast eigenlijk niet wat jullie wel hebben gezien?
1: Dat alle chefs gek zijn.
0: Dat alle chefs gek zijn? Dat moet je even uitleggen, Nino.
1: Nee. Op een goede manier, hoor. Maar ik denk dat elke chef die zo goed wil zijn in... Ik denk dat iedereen die echt goed wil zijn in iets geks heeft.
0: En die chef die denkt waarschijnlijk, die Nino en Xander die komen bij ons en die schrijven er een boek over. Die zijn ook best een beetje gek. Die denken waarschijnlijk hetzelfde over jullie.
1: Nou ja, misschien wel. En, misschien klikt het daarom ook wel zo goed tussen de horeca en ons.
0: Geweldig. Jij fotografeert en jij filmt veel voor jullie boeken. Dus jij komt ook letterlijk in die keukens van al die restaurants.
1: Ja, klopt.
0: Is er een moment, een gerecht of misschien wel een ontmoeting tijdens het maken van het boek dat jou echt is bijgebleven in Overijssel?
1: Dat vind ik een hele goede en tegelijkertijd ook een hele moeilijke vraag. Omdat ik zo ontzettend veel leuke momenten heb meegemaakt met die chefs. Ik zou denk ik niet één restaurant kunnen noemen die er voor mij echt uitspringt. Omdat ik ze allemaal zo waardeer, zeg maar. Ik heb het echt, denk ik, met 90% zo ontzettend gezellig gehad. Ja, ik kan er niet één moment uitkiezen die het dan topt, zeg maar.
0: Nee, dus eigenlijk alles wat in het boek staat is gewoon de moeite van het lezen waard.
1: Dat sowieso, 100%. Ik zou zelf het boek, dat doe ik zelf ook, uiteraard, het boek gewoon gebruiken als checklist. Dus waar ben ik nog niet geweest en waar moet ik naartoe?
0: En ik zei net al, jij fotografeert en filmt. En wat doet Xander dan voor het boek?
1: Xander zette toen vooral het boek in elkaar.
0: De vormgeving.
1: Wat randzaken, social media, boekhouding en zo, dat was vooral Xander's taak.
0: Maar wel een gouden team, want jullie hebben inmiddels meerdere boeken. En er staan er nog weer wat in de planning, heb ik begrepen.
1: Ja, klopt. Gelderland is onderweg. Met weer ongeveer evenveel restaurants Overijssel. Ja, dat wordt beloofd ook weer een feestje te worden.
0: In het boek grote namen zoals de Libreye en de Lindenhof, maar ook heel veel kleinere en minder bekende zaken. Wat vind jij persoonlijk interessant? Binnenkomen bij een restaurant waarvan iedereen de naam kent en waar misschien zelfs wel een grote ster aan hangt, of juist dat hele kleine zaakje?

0: groot team, als ik zeg, een geoliede machine. En de wat kleinere zaken zitten toch de ambitieuze chefs op. Die klimmen of die het bewust klein houden. Omdat dat is hoe ze de kwaliteit juist hoog houden. Iedereen heeft weer een ander verhaal. Ik denk dat juist die balans zo ontzettend gaaf is.
1: Top. En na al die restaurants en al die gerechten en de keukens die jij ziet, wat eet jij zelf gewoon lekker op zo'n zondag als je thuis bent?
0: Op een zondag maak ik vaak mijn eigen deeg voor een Napolitaanse pizza.
1: Dus je bent zelf ook best wel een beetje een goede kok?
0: Nou, ik zou mezelf geen goede kok noemen, maar ik zou zeggen, ik ben een fanproever. Dus ik ben liefhebber van goed eten. En ik ben een liefhebber van goed koken. En ik doe mijn best om als thuiskok mee te draaien, zeg maar.
1: Nou, dat klinkt in ieder geval heel goed. Toch fijn dat er ook een man in de keuken staat. Tenminste, dat vind ik dan wel weer. Altijd lekker. Hoop je dat iemand doet als hij dit boek heeft dichtgeslagen? Wat hopen jullie te bereiken met dit boek?
0: Wij hopen dat mensen op een fijne manier kennis maken met een bepaalde laag van de horeca. Laten we wel wezen, er is vaak een bepaalde drempel wat voor fine dining restaurants. En naar onze mening hoeft dat helemaal niet. En wij proberen die drempel te verlagen en we willen dat mensen kennis maken met de restaurants en met de mensen daarachter. En gewoon op ontdekking gaan. Dat hopen we dat mensen doen en proberen te begrijpen wat de chefs doen, zeg maar. En dat ook voelen.
1: En wellicht zo'n lekker recept wat ook genoemd wordt in het boek maken op zo'n zondag, waar jij het net over had.
0: Zeker, het leukste is natuurlijk om het te proeven in het restaurant en thuis na te maken. Dat is natuurlijk het allerleukste.
1: Nou, top. Hey, dankjewel Nino. Het water loopt me wel een klein beetje in de mond op deze vroege zondagochtend.
0: Goed zo.
1: We gaan jouw tips te harte nemen. Dankjewel dat je even tijd voor ons vrij wilde maken. En heel veel succes met je Gelderland uitgave, want die gaat er aankomen.
0: Yes. Dankjewel.
1: En de groeten aan Xander.
0: Komt goed.
1: Okay. Dankjewel Nino. En smaken van Overijssel.

0: Marco en Walking in Memphis. En daarmee zit mijn zondagochtend er alweer op. De afgelopen 2 uur hebben we je hopelijk op ideeën gebracht met de leukste tips om erop uit te gaan. We spraken met Lisette over de inzameling van babykleertjes. Niet vergeten, voor het goede doel. En we hoorden van Nino het verhaal achter zijn boek Smaken van Overijssel. Dank je wel voor het luisteren en voor het gezelschap deze zondagochtend. Na het nieuws, Monique.
1: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Ontdek welke rol bij jou past en meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
3: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
4: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
5: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals,
6: wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg?
5: Of,
7: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
6: En, hoe werkt digitale zorg voor mij?
5: Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
4: Ga voor een gratis installatie naar licentie2go.com/radio.
8: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
9: Bij Galerie en Beeldentuin Mariënheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Mariënheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
10: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
11: Zo, jij hebt flink uitgepakt. Mooi hoor.
12: Ja, allemaal van Wagemans Wonen en Slapen. Van meubels en ons nieuwe bed tot de PVC-vloer. En ze geven supergoed interieuradvies.
11: Klinkt goed. Ik ga snel eens langs in Lemelerveld.
10: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
12: Nu verbouwingsopruiming in Lemelerveld. Bij Wagemans Wonen en Slapen.
13: Pam pa pa da pa. Pa pa pa da pa.
14: Ontsnap even aan de dagelijkse hectiek. Met een concert van Orkest Fion. Orkest Fion. Blijft je bij.
15: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
14: Kijk voor een concert bij jou in de buurt op fion.nl/agenda.
16: Radio Oost. Thuis in Overijssel. 10 uur.
17: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De Russische president Poetin heeft met de 2 Amerikaanse onderhandelaars Witkoff en Kushner gesproken in Moskou. Rusland zegt dat ze constructieve gesprekken hebben gevoerd over een mogelijk einde aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Later vandaag gaan de 2 Amerikaanse gezanten voor het eerst naar Kiev om daar te praten met de Oekraïnse president Zelensky. In Amsterdam is vannacht geschoten op een feest. Een man is daarbij gewond geraakt. Hij is met een schotwond naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie is er tenminste 1 keer geschoten in het pand waar het feest was. Wat de aanleiding van het schietincident was, is nog niet duidelijk. Er is nog niemand opgepakt. In de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt zijn de stemlokalen geopend. De deelstaatverkiezingen worden in heel Duitsland op de voet gevolgd. De rechtsradicale partij AfD gaat ruim aan kop in de peilingen. En verwacht wordt dat de partij de beste uitslag ooit zal boeken. Door het kiesstelsel is een absolute meerderheid denkbaar, waarbij de partij alleen kan gaan regeren. De AfD wordt door de Veiligheidsdienst extremistisch genoemd. De partij wil onder meer asielrechten inperken en inzetten op remigratie, het gedwongen uitzetten van groepen mensen. In Egypte zijn 12 mensen ter dood veroordeeld voor drugshandel. Een van hen is een televisiepresentatrice die een misdaadprogramma presenteerde. Daarin interviewde ze onder andere criminelen. Volgens Egyptische media hoorden ze bij een criminele bende die drugs maakten en verkochten. Er is meer dan 750 kilo aan verdovende middelen en grondstoffen gevonden bij de bende. Ook zijn er vuurwapens in beslag genomen. De presentatrice ontkent dat ze bij de bende hoort. Ze gaat in beroep tegen de doodstraf. Het weer. Vandaag komt vanuit het zuidoosten warme lucht richting Nederland, waardoor het 21 tot maximaal 24 graden wordt met af en toe zon. Dit was het NOS Journaal.
18: Camperliefhebber, Camperbeurs Hardenberg. Het grootste camper-event van Nederland. 18, 19 en 20 september. Tickets via camper-beurs.nl.
19: Ontdek het geheel vernieuwde, door Koningin Maxima heropende Tapijtmuseum in Genemuiden. Een interactieve belevenis voor jong en oud. Kijk voor meer informatie op tapijtmuseum.nl.
18: Camperbeurs Hardenberg. 18 tot en met 20 september.
20: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
21: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
22: Mama!
23: Bij Transavia weten we, aan boord moet je kinderen een beetje bezighouden. Daar hebben wij iets op bedacht. Alsjeblieft.
22: Mama, een kleurplaat!
23: Gewoon vliegen, een beetje bijzonder maken. Niet normaal, gewoon Transavia.
24: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
22: Mama!
25: Kijk nou, je zit naast papa.
23: Boek je vlucht en reserveer je stoel tijdelijk voor maar 1 euro op transavia.com. Niet normaal, gewoon Transavia.
8: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren. Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
16: Radio Oost. Thuis op zondag.

0: Owen Paul met My Favorite Waste of Time.
1: Thuis op zondag. Monique Sleijdering.
0: Hele goedemorgen, welkom bij het derde uur alweer Thuis op zondag. En dankjewel Tanja voor de heerlijke afgelopen uurtjes. Ja, de zomer die is er min of meer voorbij. We kunnen nog even genieten vandaag en morgen van wat hogere temperaturen. Maar hier bij RTV Oost zijn we toch echt inmiddels al bezig met de najaarsprogrammering. En dat betekent tussen 11 en 12 de terugkeer van onze quiz Wet I Dat. En je kan er een lekker streekpakket mee winnen, jawel. Ik ontvang straks tussen 11 en 12 ook weer muzikale gasten. En vandaag zijn dat de heren van Drok, de band die afgelopen donderdag heel succesvol was bij het optreden van voor het Glazenhuis Ootmarsum. Daarover straks ook meer vandaag, de grote dag. Hoeveel gaat dat Glazenhuis dit jaar opbrengen? Elk jaar is het weer meer en wordt het groter en groter. Onze column die komt straks van zangeres Esther Groeneberg uit Zwolle. Verder natuurlijk weer de plaat van Poorthuis, de muzikant en de tekstschrijver die ons elke week weer verblijft met plaatjes die we niet dagelijks meer horen. Blijf lekker bij ons. Dit is jouw heerlijke zondagmorgen. Dit is
1: Thuis.

Ja, de klanken van Bad Moon Rising inderdaad. Bevooi toch vale monen. En daarvoor Shakira en Burna Boy. Dai Dai, wat we allemaal kennen natuurlijk van dat WK-voetbal. Ja, ken je dat? Een middagje samen zijn, dat plotseling die middag heel bijzonder wordt. Nou ja, plotseling. Gisteren had ik zo'n dag vanwege iemand in de familie die ernstig ziek is. En juist om die reden zijn we dan met z'n allen samengekomen. Ondanks verdriet kan er dan ook heel veel warmte zijn. Zo hebben we met elkaar gevoeld. Deze is voor jou, Martin. En voor alle anderen die een moeilijke tijd doormaken. Weet, je staat er nooit alleen voor. Bridge over Troubled Water. Simon & Garfunkel.

0: Speciaal voor Martin Guichelaar en voor alle anderen die kampen met een moeilijke tijd met de ziekte. Een hart onder de riem van mij, naar jullie allemaal. En dan Esther Groeneberg, onze columnist. Ja, die laat ook haar emoties gaan.
1: Column op zondag. Esther Groeneberg. Ik word met de jaren steeds meer een jankert. Of nee, mooier gezegd, ik sta steeds dichter bij mijn gevoel. Ik jank bij films, lieve woorden van vrienden of bij het zien van de ontroerende filmpjes op Instagram. Maar waar ik het allermeest bij huil is natuurlijk muziek. Een mooie melodie, een raakstukje tekst, hop, daar ga ik. Maar nu kwam ik er laatst dus achter dat er één specifiek soort liedje is waar ik sowieso om moet huilen. Liedjes die over muziek gaan. En dan specifiek liedjes die over zingen gaan. Music was my first love and it will be my last. Ja, meteen een brok in mijn keel. Of als Daniel Lohuis zingt, zingen is twee keer bidden, dus zing je hoogste lied. Wie je bent of wat je doet, daaraan ligt het niet. Ja hoor, janken. Hoe vaak ik het ook luister. Of die mooie versie van Stef Bos, van een tekst van Willem Wilmink. Zing het kromme denken recht, zing uit geloof en uit verzet. En zing zolang je adem hebt. Ik kon het lied zelf pas na een keer of 10 zonder huilen uit mijn keel krijgen. En ik zat te denken, hoe komt dat nou toch? En toen dacht ik, ja, omdat music my first love is natuurlijk. Omdat ik verschrikkelijk veel van zingen hou. Ik ben ervan overtuigd dat ik zonder zang en liedjes in mijn leven een stuk minder goed in mijn vel had gezeten. Zonder zingen had ik ongetwijfeld voor van alles bij een psycholoog gelopen. Nu heb ik het er altijd uit kunnen zingen. De laatste jaren heb ik gemerkt dat voor veel mensen zingen belangrijk is. In 2023 begon ik een koor. Een vriendinnengroep wilde een koor opstarten, of ik dat wilde leiden. En zo werd mijn koor, Koor de Sportschool genaamd, die naam leg ik later nog wel een keertje uit, geboren. Wat bleek dat leuk te zijn. Het koor breidde uit, er ontstonden nieuwe vriendschappen. Lief en leed wordt tijdens de repetities gedeeld. En vooral, 30 mensen staan op een dinsdagavond, ondanks drukke levens, moeilijkheden, stress of zorgen, samen met hart en ziel te zingen. Ik knap daar altijd van op en die 30 koorleden zichtbaar ook. Ons koor zit helaas vol, maar ik blijf veel aanmeldingen krijgen. We willen niet verder uitbreiden, maar verzonnen onlangs wel dat een grote meezingdag misschien een leuk idee zou kunnen zijn. Voor één dag werd ons koor dus uitgebreid met 50 extra stemmen. En zo stonden we op een zondagochtend met bijna 80 mensen te zingen. Ik had hard gewerkt aan een mooi arrangement voor Bridge Over Troubled Water. En het was magisch. Zo'n grote groep, zo'n ontiegelijk goed lied zingend. En ook nog eens over troost en vriendschap. En toen gebeurde iets wat misschien niet heel professioneel is, maar wel menselijk. Ik barstte ten overstaan van het koor in janken uit. Ze zongen het zo prachtig. Muziek is een bridge over troubled water. En wat ben ik toch blij dat er muziek bestaat. Dat we over grote dingen kunnen zingen, om ze te doorvoelen of om ze te verwerken. Dat deze kunstvorm er is om het gewone leven met alle gevoelens die daarbij horen beter te begrijpen. En niet dat jullie nou net zulke jankers moeten worden als ik. Maar weet je niet wat je moet? Heb je een uitlaatklep nodig of gewoon een dopamine-shotje? Ga een lied zingen. In een koor, keihard in de auto of desnoods onder de douche. Zingen is altijd een goed idee en een liedje kan je dag maken of misschien wel je leven redden.

0: Heerlijk nummer, Dreams. Mooi voor de zondagmorgen, Fleetwood Mac. Ja, we kennen bijna allemaal, denk ik wel, het glazen huis Serious Request hè, van 3FM. Dat was natuurlijk jarenlang hot. Maar, er zijn heel wat initiatieven die daarop volgden, lokale initiatieven. Maar volgens mij nergens zo succesvol, zeg ik dan een klein beetje chauvinistisch, als in Ootmarsum. De 15e, als ik het goed heb, editie alweer van het glazen huis Ootmarsum. En iemand die daar alles vanaf weet is Niek Herink. Goedemorgen, Niek.
1: Hey Monique, goedemorgen.
0: Hallo.
1: En dat klopt helemaal, de 15e editie.
0: Ja. En eigenlijk had jij helemaal geen tijd vanmorgen om te bellen. Zeg jij van tevoren, ja Monique, ik ben drok. Maar wie hebt drok? Wie hebt van alles vanmorgen ook weer georganiseerd? Ik zeg, Niek, dat kan niet eventjes op Radio Oost.
1: Maar Monique, je weet, van jou maak ik altijd safe.
0: tuurlijk. Hey, even voor wie het niet kent, ik kan me haast niet voorstellen. Maar goed, een enkeling ligt soms onder een steen, je weet het niet. Wat is het glazen huis uit Marsum?
1: Glazen huis op Marsum is een initiatief van een aantal heel fanatieke mensen. Waarbij wij we hebben een glazen huis, een keer zeg maar, waaruit wij muziek draaien op FM en ook op streams. Mm-hmm. En dan kunnen mensen op verzoek kunnen ze muziekplaten aanvragen. En tegen betaling dan. Ja. En dat geld dat wij ophalen, ook met de opbrengst van de bar en alles. En heel veel sponsoren, dat gaat dan naar lokale, regionale goede doelen.
0: Het is zo mooi. Het is van lokaal voor lokaal, hè?
1: Ja, en wat ik daar heel mooi vind, we winnen gewoon, we zien, het geld komt echt goed terecht.
0: Ja, joh, jullie hebben fantastisch. Ik heb dat afgelopen jaar uiteraard van nabij meegemaakt. Maar 15 jaar, Niek, ik weet dat jullie ze doen vanaf woensdag. Gaat dat glazenhuis dan geopend sinds woensdag tot en met zondag? Jullie zijn allemaal jonge jongens, hebben allemaal jonge gezinnen. Hoe houden jullie dat vol om continu door te gaan, 24 uur per dag?
1: Ja, dat is op zich wel een goede vraag. Ik keek vanmorgen ook wel rond. Het is de laatste dag van ons vandaag.
0: Ja.
1: En een enkeling, ik denk die knapt zat de enkels toe af vanavond. Maar je rust pakken kan ik heel makkelijk zeggen. Maar dat is bijna niet te doen. Maar er is altijd wat te doen. Het leeft enorm. Maar ik bedoel, als iedereen is zo enthousiast, dat houd je op de benen. Hè.
0: Ja, en maar jullie hebben een mooie programmering. Want je zegt net, we draaien plaatjes, maar het is zoveel meer dan dat. Hè. Er zijn allerlei activiteiten georganiseerd. Je moet straks mij vertellen wat er vanmorgen nog gebeurd is. Donderdagavond was ik erbij. De band Drok. De heren komen zo dadelijk hier binnen. Staan misschien al wel voor de deur. De Twentse vierkoppige dialect rockband Drok met CK. Die trad donderdagavond op. En de tijden georganiseerd. Je moet straks mij vertellen wat er vanmorgen nog gebeurd is. Donderdagavond was ik erbij. De band Drok. De heren komen zo dadelijk hier binnen. Staan misschien al wel voor de deur. De Twentse vierkoppige dialect rockband Drok met CK. Die trad donderdagavond op. En de tent was te klein, Niek.
1: Ja, en net op donderdagavond. Hè, we hadden nou het idee van Drok. Die jongens zijn echt fantastisch. Ik ben zelf enorm fan. Die maken geweldige muziek. Ook heel veel eigen muziek met fantastische tekst.
0: Ja.
1: Echt hele goede teksten zijn daarin verwerkt. En ik had wel gehoopt dat een beetje volk zou komen, meer dan gemiddeld. Maar

0: Ja, we hadden het centje zo nodig bij ons.
1: Nou. Kijk, en dat is weer goed voor de baromzet. En dat komt ook allemaal weer ten goede aan die goede doelen. Heel even, vanmorgen, wat is er nu eigenlijk op programma?
0: Ik heb vanmorgen was de Klaassen Lus, die heb ik uitgezwaaid. Die zijn nu met een wielerronde bezig. Mm-hmm. En die eindigen dan ook bij ons in de tent. En ik ben net bezig geweest met de jongens van de OLC, de Lopersclub. Die hebben zometeen de kidsrun om 11 uur. Ah. En in allerlei verschillende leeftijdscategorieën gaan ze of een rondje om de kerk of tot aan de kerk en terug.
1: Zelfs kinderen betrekken jullie erbij, hè? Ja, mooi.
0: Jong en oud, want ja. Op de donderdag gaan we bijvoorbeeld de seniorenbingo, waar ook 60 man aan meedeed.
1: Vindt wel weer een beetje stigma, die seniorenbingo en kidsrun.
0: Nou ja, we hadden het ooit een andere naam gegeven. En daar kwam het woordje ouderen in voor. En dat vonden de deelnemers niet terecht. En mocht daar senioren, mocht nog wel.
1: Oh, dat mocht nog het?
0: Ja, ouderen bingo mocht niet, dus hebben we gewoon die naam aangepast.
1: Ach Niek, wat maakt het als ze de knip me trekt, hè?
0: Ja, dat gaat wel. Het is ook blij wat we willen organiseren voor de mensen hier, hè, dat ze het leuk hebben.
1: Ja, en leuk is het vanavond tegen de avond weer dat hoogtepunt, die veiling. Waarbij alles, heel veel mooie veiling items, noem er eens Niek 1 of 2 of 3, waardoor mensen denken, ik moet naar Oud-Marsum. Jullie zitten in het hartje, Oud-Marsum is niet te missen. Maar waar kun je op bieden?
0: Je kunt bieden op een bierspa bij de plaatselijke bierbrouwer, ja, wel bekend. Ja. Je kunt, het varieert heel erg, hè, van een dagje meelopen met kost 6, dat is zeg maar een kelderklasse team. Maar daar wordt enorm op geboren door mensen. Je kunt pupil van de week zijn bij dames van Setup. Je kunt een half jaar lang 50 glazen bier per week drinken bij een lokale horecagelegenheid.
1: Ik hoor heel veel bier.
0: Maar ik zou zeggen, mensen, kijk op glaasneuzenmarsum.nl op de veilingsite. Er staan echt meer dan 160 items op. En het varieert van sportspel noem het maar op. Er staat echt van alles op.
1: Hoe laat begint de veiling?
0: Om 5 uur begint de veiling. En dan om 6 uur komt er een tussenstukje met Denny Panadero.
1: Ah, altijd gezellig ook. Ja, ja. En dan gaat die veiling door. Elk jaar haal je meer op. Ik dacht vorig jaar, het kan niet nog hoger. Vertel even, wat was de opbrengst ook alweer vorig jaar?
0: Ruim 80.000 euro.
1: Onvoorstelbaar. En dat in een paar dagen tijd. Waar gok je vanavond op?
0: Ja, dit is onmogelijk, Monique. Maar we hebben natuurlijk wel wat meer onkosten. Ik heb wel het gevoel dat het lekker loopt. Als we 70.000 halen, ben ik echt meer en meer dan tevreden.
1: Fantastisch. Zou mooi zijn, toch?
0: Ja. En ik op alle geld komt goed terecht. Dan is elk doel, al die 27 doelen, die krijgen wat ze willen graag. En dan is iedereen helemaal tevreden.
1: De wereld wordt weer een stukje mooier. Hey.
0: Nou, precies.
1: Ga gauw terug naar alle bezigheden. Iedereen, het is hartje. Oud-Marsum. Noem nog even Ties. Hoe heet het ook alweer? Gerard
0: Hulsingplein.
1: Ja, vroeger was het dan. Gerard Hulsingplein.
0: Iedereen is welkom.
1: Iedereen is welkom. Of je nou uit Oud-Marsum komt of niet. Gewoon allemaal naar Oud-Marsum heen. Voor iedereen is het dan, zeg ik, coming home. Dotan. Dankjewel, Niek.
0: Ja, Monique.

Kom Mola, wie bent uit in huis. Alleen zondags koning, dat is Monique Sleidering te ver. Met Thuis op zondag.

0: plaat van Poorthuis.
1: Ik ben een liefhebber van de Duitse televisie. Vooral de grote schlagershows van Florian Silbereisen vind ik prachtig mooi. Een van die schlagerartiesten is Kerstin Ott. In Nederland niet zo bekend als Helene Fischer, maar in Duitsland een superstar. Wij gaan luisteren naar een van haar grootste hits die ze samen met Helene Fischer zingt. Regenbogenfarben. Hier is Kerstin Ott samen met Helene Fischer.

Ja, regenbogenfarben, de plaat van Poorthuis. En ik weet het, Wilfried Iholt, een meurig van Duitse muziek, ik ook. Dus dit nummer was natuurlijk weer een echte hit en ook goed gekozen. Kerstin Ott, en die kennen wij natuurlijk van dat nummer. Evenoring, ja ja, in me lacht, die in me lacht, die in me lacht. Duitse muziek, heerlijk. Straks natuurlijk nog veel meer muziek. En straks, het volgende uur, ook de heren van Drok. Ze zitten inmiddels hier in de foyer, in onze hal. En ik heb al heel even gezellig met zijn kopje koffie drunk tussen de bedriemde. En dan Provi natuurlijk in het plat, want zij brengt dialect rock in het dialect. En in het streektaal van, nou, in dit geval het Twents, want ze komt uit Amdelden en Umstreek, Benterlo en zo. En nou, we hadden het heel helemaal over afgelopen donderdag het glazen huis. En dan is het zo mooi te zien dat die jongelui, en dat vind ik dat me echt heel erg goed, dat die jongelui gewoon alle nummers van Drok metzingt. En dat is allemaal in het plat. En ze kent het feilloos. Dus ik zei, ja, waar haalt jullie al uw supporters vandaan? Ze zegt, nou ja, we hebben een hele trouwe supportersclub die overal vandaan komt, doet Vassen en Umstreek. En als hij ergens in de regio optreedt, dan komt hij door allemaal. Straks meer van Drok. Hun jubileum, 5-jarig bestaan, 26 september in, dat wel in Amdelden. En wij gaan verder met een heerlijk nummer met heerlijke muziek. Tot zo dadelijk. Blijf even lekker luisteren.

0: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Ontdek de Achterhoek tijdens een kampeervakantie. Pure natuur, historische stadjes en bijzondere musea. Vraag de campingkaart Achterhoek aan en profiteer van leuke extra's. Laat je inspireren op kampereninachterhoek.nl.
2: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
3: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
2: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
3: Ontdek welke rol bij jou past en meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
4: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
5: Zoveel studies, zoveel keuzes. Organiseert jouw opleiding binnenkort een open dag? Bereik je toekomstige studenten en hun ouders via een online en radiocampagne bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
6: 18 en 19 september is hij er weer. Misschien wel de mooiste rally van Nederland. De Eurol Hellendoorn Rally. Ben jij erbij? Check eurolhellendoornrally.com voor meer info.
7: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
6: De Eurol Hellendoorn Rally wordt mede mogelijk gemaakt door Porcentrum Twente.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel. 11 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt zijn de stemlokalen geopend. De deelstaatsverkiezingen worden in heel Duitsland op de voet gevolgd. De rechtsradicale partij AfD gaat ruim aan kop in de peilingen. Verwacht wordt dat de partij de beste uitslag ooit zal boeken. Door het kiesstelsel is een absolute meerderheid denkbaar, waarmee de partij alleen kan gaan regeren. De AfD wordt door de Veiligheidsdienst extremistisch genoemd. De partij wil onder meer asielrechten inperken en inzetten op remigratie, dus het gedwongen uitzetten van groepen mensen. In Amsterdam is vannacht geschoten op een feest. Een man is daarbij gewond geraakt. Hij is met een schotwond naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie is er tenminste één keer geschoten in het pand waar het feest was. Wat de aanleiding van het schietincident was, is nog niet duidelijk. Er is ook nog niemand opgepakt. Het Amerikaanse vliegdekschip USS Abraham Lincoln heeft Thailand verlaten. Het schip met aan boord 5000 bemanningsleden is na 9 maanden onderweg naar de VS. De afgelopen dagen lag het in een Thaise haven die tijdens de Vietnamoorlog bekend werd als vakantieplek voor militairen. Lokale media zeggen dat het bezoek relatief soepel is verlopen. Het vliegdekschip zou eigenlijk maar een paar maanden wegblijven, maar dat werd veel langer vanwege de oorlog met Iran. Militairen aan boord klaagden over slechte hygiëne en zeiden dat ze uitgeput waren. Bij een tankstation langs de A58 tussen Breda en Etten-Leur is gisteravond een automobilist op de pomp geknald. Iemand die stond te tanken kon net op tijd wegspringen. De automobilist die de macht over het stuur verloor was dronken. Hij ging er vandoor, maar een agent kon hem oppakken. Het weer. Vandaag komt er warme lucht vanuit het zuiden het land binnen. Het wordt 21 graden in het noorden tot 24 graden in het zuiden. Op de meeste plaatsen blijft het droog met een afwisseling van zon en wolken. Dit was het NOS Journaal.
2: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Omdat kritisch denken mij veel heeft gebracht, steun ik onderzoek naar democratische samenlevingen.
4: Iedereen heeft een eigen reden om na te laten aan een universiteitsfonds. Wat is die van jou? Maak essentieel onderzoek, onderwijs en talentontwikkeling mogelijk. Kijk op universiteitsfondsen.nl.
5: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
6: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
5: Ga voor persoonlijk advies naar licentie2go.com/radio.
6: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
7: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.

0: LibriVuurwerken.nl.
1: Nu bij Dirk, Nutrilon opvolg, dreumes of peutermelk, €12,99.
2: Radio Oost, thuis op zondag.

0: En ik zei het net al tegen de heren hier in de studio, de heren van Drock. Ver voor jullie tijd, Sacramento, middle of the road.
1: Thuis op zondag. Monique Sleijdering.
0: Goedemorgen als je net inschakelt en anders welkom terug bij dit laatste uur van Thuis op Zondag op Radio Oost. Met dit uur natuurlijk weer de quiz Wet Idat, waarbij je een heerlijk streekpakket kunt winnen. En we hebben een hoog bezoek van de heren van Drock met R-O-C-K, hè, officieel wijze. En donderdag traden zij op bij het Glazenhuizen Marsum, daar gaan we het nog even over hebben. Vrijdag stonden ze in Doetinchem op het Grote Plein en dat was een groot succes. Gisteravond was het even rustig. Dus kerels, jullie zitten hier enorm fit, hè?
2: Ja, heerlijk. Echt.
0: Fitter dan ooit.
2: Nou, goedemorgen.
0: Goedemorgen. Straks ga ik kletsen met Mar die al even horen. En met Robin. En dan gaan we ze hebben over dat jubileum 26 september in Amdelden. Van het vijfjarig bestaan van Drock. En verder vooral heerlijke muziek zoals Teddy Swims. Yes.
1: Thuis op zondag.

0: tribune.
1: Vanmiddag om 11:45. FC Groningen, FC Twente. Volg deze wedstrijd uit de Eredivisie op de Oosttribune bij Radio Oost.

0: Because I gotta have faith. George Michael met Faith, ja. In juni had ik hier al eerder de bandleden van Drok op bezoek. Jonne Poelman, zanggitaar, Robin Schutte, basgitaar, Sam Vossenbelt gitaar en Mart Brummeluis drums. Nou, Robin en Mart, die durven het aan om nog een keer weer te komen. De rest dacht, bekiek het. Ja. Wie praat in het plat, want jullie bent een dialect rockband uit Twente, uit Bentelo en omgeving. Bestaat sinds 2021 en dat betekent dit jaar het vijfjarig jubileum, kerels.
1: Zo is dat.
0: Straks goed door of hem. Allereerst, hoe drok met CK bent jullie? Robin.
1: Ja.
0: Met de band dan, hè?
1: Ja, met de band ook drok. Het wordt ook alleen maar drokker, moet ik zeggen. En dat is positief. Dat we steeds verder komen. Ook Nederland in. En we vinden het allemaal machtig mooi om te doen. Dus ja, als je iets mooi vindt, dan wil je dat natuurlijk steeds meer gaan doen. Ja. En dat is zeker gaande.
0: Toen jullie in juni hier waren, zag ik vier bescheiden kerels binnenkomen. Mooi heinig. Ik weet niet waar de oom te ver aan doen trouwens. Maar heel heinig. Mart was zelfs nog een beetje widdenes. Komt straks nog wel de uitleg nog wel, denk ik. Maar ik had jullie nog niet zien optreden. En dat heb ik afgelopen donderdag wel zien. En ik dacht, man, dat had ik jullie eerlijk gezegd niet oer de mouw schud. Ongelooflijk veel jonge fans die jullie hebben, die alle teksten met zingt. Mart, hoe is dat dan?
2: Ja, dat blijft bijzonder. Dat zal het ook altijd wat blijven. Maar nee, dat is fantastisch. Dat is echt, dat is ook niet te beschrijven hoe dat vult hij aan het spelen moet.
0: In één keer dacht ik van, ik vind dat wel eens jammer dat je moe en ook gehoord van, ja, jongeren doen niet meer wat met dialect, heb geen aandacht meer voor het streekeigenen. Nou, niets is minder waar bij de groep die ik zijn heb.
2: Nee, dat klopt. En dat geeft ook alleen maar onmiddellijk veel energie om ermee vooruit te gaan. Ja. En om te doen wat je mooi vindt en anderen vindt dat blijkbaar ook mooi. Ja, dat is gewoon geweldig.
0: Jullie brengt nummers van Bukkers, Normaal, Joving, maar ook, en voor mijn gevoel steeds meer, eigen nummers, Robin.

0: Ja, zeker weer. Dat is uiteindelijk wel waar met vandaan wilt. Mm-hmm. Uiteindelijk toch wel een doel van ooit optreden met alleen maar eigen werk. Mm-hmm. Maar op dit moment is er gewoon nog vraag naar langere optredens. En dan vullen wij dat op met koffers van onze helden.
1: Ja.
0: En dat past gewoon heel goed.
1: Maar ook jullie eigen nummers ligt wel in het verlengde door van. Hè? De toch wel heel erg ook wel teksten als opkom voor uzelf, wil met elkaar, de eigen streek, wie doet het samen. Dat is, voel ik heel erg in alle nummers, toch Mart?
2: Ja, zeker weten. En dat is ook gewoon zo oud zelf vult.
1: Mm-hmm. Hebben jullie dan ook een boschop die Oet wil dreigen? Ik bedoel, jullie bent ook een boerenrockband, dialectrockband. Maar ik associeer jullie ook wel heel veel met platteland.
0: Ja, het platteland vinden wij natuurlijk super belangrijk. We komen er eigenlijk alle vier vandaan. Mm-hmm. De een van de boer, maar de ander de woont Boetenhof, zeg maar. Ja,
1: allemaal Bentelo omstreek, een beetje toch?
0: Ja, de plattelandsdorpjes, daar komen wij vandaan. Dus platteland staat bij ons hoog in het vaandel. Mm-hmm. Maar het is niet per se dat wij voor de boeren staan. Mm-hmm. Al hebben we er wel heel veel mee. Maar iedereen die het mooi vindt, die mag aansluiten.
1: Ja, van politiek blijf je voort.
0: Ja, zeker.
1: Toch, ja.
0: Ik heb wel verstand.
1: Iedereen mag aansluiten. Ik zag, Lotoris over hem dan. Ik zag heel veel jonge grieten helemaal in goed Nederlands katzwijm. Ja, daar hebben jullie toch wel even iets... ik weet niet, hoe zit het met de verkering?
0: Ja.
1: Ja?
2: Ik ben benieuwd, trouwens.
1: Of snijd ik nou een gevoelig
0: onderwerp? Ik denk dat die voor de drummer kwamen.
1: Nee, Robin. Nee.
2: Heb je meer zin
1: dan zonder gekheid. Ik had tien, hè, donderdag. Jullie niet, jullie waren nul drank. Maar hoe zit het met de verkeer, Robin?
0: Ja, bij mij is het rustig.
1: Rustig?
0: Ja.
1: Niet lang meer, kan ik u vertellen. Hoe zit het bij jou, Mart?
2: Bij mij is het net zo rustig, ja.
1: Allebei? Zie, dan heb ik dat goed zien. Dan roep ik bij deze de dames op die mij aan hebben spraken dat ze knettergek bent van de bandleden van Drok. Bel nu maar gewoon live hier in de uitzending. Dan kun je een aanzoek doen, want dit is uw kans. Ik, die beide good-looking gentlemen, ben gewoon nog vrijgezel.
2: Zonder meer, ja.
1: Ja, maar dat voelt jullie, hè, in de zaal. Komt ze na afloop ook, want zo heb ik het niet op let. Komt ze na afloop ook naar jullie, hè?
2: Nee, nooit eigenlijk.
1: Ah, op.
0: Nee, ja. Dat, gewoon een praatje maken, maar...
1: Een praatje maken. Accepteer het gewoon. Jullie bent de sterren. Als je er op het podium zit. Ik heb die weg te zien. Die bent echt knettertje gek. Dus nou ja, goed. Aan jullie of je er wat mee doet. Maar geef de hint maar. En zoek het ook vooral in de hoek vassen.
0: Ja. Nee, nou, bedankt.
1: Ik zal de bewuste dame in speer niet in een... leuke meid trouwens. Ik zal haar niet in verlegenheid brengen. Maar door haar naam te noemen, dat wil ik gewoon niet. Maar ik zal bij deze ook de hint aan dit vrouwenspersoon. Ze zijn allebei vrijgezel, dus ga erop af. Oké, dan nieuwe single, heren.
2: Klopt, ja, die komt eraan.
1: Die komt eraan?
2: En zeer snel ook.
1: Nou, en waarom drijven jullie dan hier nog niet? Want...
2: Omdat het misschien een klein beetje kort dag is, maar hij is nog niet helemaal klaar. Dus wel op en om trouwens, dus maak me niet na.
1: Nou,
2: maar
1: dan ga je toch gewoon even een tipje van een sluier kunnen opleggen. Hoe ging de herten dan?
2: Ja.
0: Gaat hij dat zeggen?
2: Gaat hij dat zeggen? Nee, dat ga ik zeker zeggen. Vullen willen.
1: Ja. Kijk, dat klinkt me goed in de oren. En nou, vlak voor dat jubileum komt helemaal goed. Wie gaat op jullie verzoek het allereerste nummer van jullie trainen? Wat die bitmeroep bij is. Dus met Sivern hier in de studio live optreden. Dat wilden we onze technicus ook niet aandoen. Een nummer moet nog introduceren? Boetenhof, heeft het nog introductie nodig?
2: Ik denk, hij goed luistert niet.
1: Spreek het wel voor zich. Hier is Drok met Boetenhof.

0: schiet aan nog een heel set deur. All You Need Is Love. Jawel, de Beatles.
1: Weet u dat?
0: Onze quiz die wij weer gaan spelen. De quiz Weddy Dat. Terug van weg geweest na de zomer. Toen hadden we het weekend het monument. Nu gaan we weer verder met mooie vragen over de streek. Gesteld door de medewerkers van de Overijssel Academie. En vandaag is dat dialectdeskundige Harry Scholtmeijer. Goedemorgen, Harry.
2: Goedemorgen, Monique.
0: Heb je een mooie zomer uit?
2: Ja, geweldig mooie zomer gehad. Ja. Geniet er nog een beetje van aan, ja.
0: Ja, cool nog, ja. Hè? Vandaag, morgen ook nog heerlijk weer. Ben je nog voor het westen dan, Harry?
2: Ja, ik ben uit het hoge noorden west naar Zweden. Ik ben gewoon elk jaar naar Zweden toe. En een mooi land, mooie natuur.
0: Verdiep je door dan ook een beetje in het Zweeds en de dialecten?
2: Jawel. Ja? We komen al zoveel jaar, daar kun je ook een beetje in Zweeds praten. Het is ook een Germaanse taal. Ja. Als je een beetje je best doet, dan kun je er wel wat van metkrijgen. En af en toe komt een bekend woord tegen. Dat geeft wel, ja.
0: Hef toch wel enige verwantschap weer met onze dialecten?
2: Ja hoor, ja zeker.
0: Mooi,
2: ja.
0: Mooi. Ja. Maar door geen niet goed vraag, ouwe. Ik ga het voor de vraag stellen. En Harry, wie wilt even de luisteraars wat kans geven met rustig Noorderdijn? Wie draait dan eerst een plaat en blijft dan vooral hangen.
2: Ja.
0: Maar dan komt hij voort, hopelijk op de winnaar, die u daar gewoon belt. Ik denk wel dat, ik heb hem hier voor me staan. Ik denk wel dat een lastige vraag is, Harry, toch?
2: Ja, nou ja. Met een beetje gokken kunt misschien ook wel een goede antwoord komen. Maar
0: gokken kan
2: de vraag is, hoeveel verschillende klinkers even dialect van Steenwijk?
0: Die heeft dat een apart dialect, Harry.
2: Ja, zeker. Als ik zeg Steenwijk, dan hoor je al de eerste i is toch wat anders dan de tweede i. Maar ja, dat zijn er maar twee. Er zijn er vast meer dan twee. Dus,
0: hoe zijn die nog een keer Steenwijk? Steenwijk. De eerste klinkt langer. Oké. En zo wil je dus eigenlijk weten hoeveel verschillende klinkers...
2: Hoeveel verschillende klinkers zijn er in het dialect van Steenwijk.
0: Dus de A, O, E, dat soort dingen allemaal, zeg maar.
2: Ja, maar ik ga het niet allemaal nodig hebben.
0: Nee.
2: Het antwoord
0: dat bleef echt wel een beetje een gokmoek. Maar goed, ik heb toch heel even de tijd. Ik kijk de heren van Drok hier aan bij me in de studio. Ja, die komt niet uit Steenwijk.
3: Nee,
0: maar,
3: zeker niet.
0: Moeilijke vraag, hè?
3: Ja, zou het ook niet weer.
0: Zou je niet weer? Nou, denk je hem nou. Wie geeft de luisteraar ook even een kans? Dus het gaat om een aantal, hè? Ergens. Ergens tussen.
2: Ja, nu, niet van Steenwijk weet. Dan ga ik bij je eigen dialect in Telmen.
0: Oh ja.
2: Dan kom je vast in de buurt.
0: Oh, dat is wel een tip. En is het ergens tussen de 0 en de 24?
2: Dan? Ja, zoiets. Ja.
0: Oké. Okay. Wie draait even lekker muziek, Harry? Blief vooral hangen. Voortgoverdaan met de dialecten en de klinkers, met name uit het Steenwijks. Jo.

0: is zo simpel, maar ontzettend leuk nummer, vind ik. Viltje, hart en 10. Even appen, even bellen. Nou, dat is volop gedaan. Naar aanleiding van de vraag van de Overijssel Academie over de hoeveelheid klinkers in het Steenwieks. Harry hangt nog steeds, denk ik, Harry?
1: Ja hoor, ja, ja. Zeker.
0: Nou, er wordt volop gereageerd, Harry. Ik dacht eerst, er gaat niemand bellen of appen. Maar dat gebeurde toch wel. Ja, ik weet van jou dan wel wat het antwoord moet zijn. Er kwamen ook heel wat foute antwoorden binnen. Maar ik denk dat we wel een goeie hier nu aan de telefoon hebben. En dat is volgens mij Wim. Goedemorgen, Wim.
2: Goedemorgen, Monique.
0: Ja, en met welke Wim heb ik het genoegen?
2: Vinke.
0: Vinke, uit?
2: Enschede.
0: Uit Enschede, Wim. Vertel het maar, hoeveel klinkers telt dat Steenwieks dan?
2: 20 stuks.
0: Je zei het ook heel bedaard en heel vol overtuiging, Harry.
1: Ja, dat klopt hoor, dat het is goed.
0: En is dat dan bijzonder dat het 20 klinkers heeft, Harry?
1: Gek genoeg voor Overijssel niet. Ik noem nog wat getal. Oldenzaal heeft er 18. Helmdoorn 19. Raalte iets meer, 22. Vernol, Vollenhoven 24. Dat wel een bult hoor. Maar veel meer als het Nederlands. Het Nederlands heeft er maar 12 of 13. Dat hangt er nog vanaf of er nog eigenlijk twee verschillende os hoort in het Nederlands. Maar ik denk de meeste Nederlandstalig niet meer. Maar ik ben in ieder geval in dialect. Opvallend in dialecten is dat de enorme hoeveelheid verschillende klinkers.
0: Ja.
1: Veel meer als in het Nederlands. Twee keer zoveel als in het Nederlands.
0: Ja, omdat er combinaties veel meer mogelijk zijn. Met o-umlaut, met o-a, met noem maar op.
1: Alles, ja.
0: Ergens is dan het dialect gewoon veel rieker dan het Nederlands.
1: Op dat punt zeker, ja. En niet alleen nog op dat punt hoor. Maar dat maakt het ook zo interessant, vind ik, ja.
0: Ja, zeker maakt dat interessant. Daarom heb je er ook zoveel onderzoek naar gedaan. Wim, ja. Wim, is het iets waar je snel hebt opgezocht of wist je dat?
2: Snel opgezocht.
0: Kijk! Nou, mag is daar rust geen vloek op, Wim. Dat, alles is te vinden tegenwoordig. Maar was je nog verrast door het aantal dan?
2: Nee.
0: Niet? Nee. Jij dacht, nee. Daar had ik wel gedacht. Nou, goed. Wim, hou je een beetje van lekker eten?
2: Ja.
0: Nou, dan zorg ik dat als jij in de lijn blijft, dat jouw naam, adres en alles genoteerd wordt. En dan sturen we je een lekker streekpakket op.
2: Lekker.
0: Nou, en daar zitten vast ook 20 verschillende smaken in, denk ik dan zo. Dat past dan wel weer mooi bij. Harry, dank je wel wederom. En tegenmorgen, vanaf nu zal ik heel anders denken weer over dat Steenwieks.
1: Goed zo.
0: 20,
1: ja? Alle dialecten.
0: Ik gooi stellen hoeveel Twents. Ja, dat is natuurlijk ook wel verschillend wat voor Twents je spreekt.
1: Ja, zeker.
0: Kunnen jullie wel een liedje over maken, heren van Drok? Over de klinkers in de teksten?
3: Dat kan worden.
4: Ja, dat kan.
0: Dat kan, zegt ze. Zucht. Bent ze nog niet aan het horen, volgens mij. Wij draaien even een heerlijke andere muziek. En ik zeg dankjewel, Wim, voor het metspel. En smakelijk eten met de prijs.
5: Weet u dat?
6: Meer weten over je eigen streek? Onze taal, cultuur of geschiedenis? Kijk op overijsselacademie.nl.

0: That don't impress me much. Shania Twain en daarvoor The Lion Sleeps Tonight, Tight Fit. Ja, heren, toch maar eens even richting dat jubileum. 26 september in Amdelden, vijfjarig bestaan van de rock. Vorige keer vertelden jullie dat het in een manege is, klopt het?
1: Het is nog steeds in een manege.
0: Ja?
1: Zeker weer.
0: En dan gaat voor het dak erof?
1: Dan gaat het dak erof en dan gaan we onmiddellijk donderjagen.
0: Oh, dat is de titel van jullie jubileum optreden?
1: Zeker weer.
0: En wat houdt dat donderjagen in dan?
1: Donderjang is vis maken, gek doen, zonder geweld te gebruiken. Zeg maar.
0: Oh, oké, ja.
1: Dus gewoon ja, een beetje, ja, normaal had natuurlijk een creëren te hurken. Nou, ik wil niet zeggen dat dat is, maar gewoon met een lach op gezicht.
0: En jullie zei donderjang.
1: Dat is geen donderjang, skik maken.
0: Of een normaal gesprek trouwens. Verklaart er ook een beetje jullie succes wel, los van dat je natuurlijk goed speelt. Maar dat het een soort gat in de markt in Twente is. Want zo'n band, zoals Normaal en Jovinken, ja, dat hou je hier in Twente eigenlijk nog nooit, hè? En met Drok, nu waar.
1: Ja.
2: Ja, wie doet ons best.
0: Ja, maar ik denk wel, het leek wel alsof de jeugd, zeg maar, door wel op wacht heeft.
1: Ja, het is, ik moet zeggen, bij mij voelt het wel alsof je hier in, ook in Noord-Zuid-Twente bijvoorbeeld, of hier vandaan komen op Massum, ja. Of Tillicht, Saarsveld, ja. Ja. Denenkamp, Vassen. Net of ze al.
0: Vooral Vassen.
1: Ik denk, laat ik het lokt even neuren. Speciaal voor u. Maar net of ze door al Jan wacht op een Twentse dialect bent.
0: Ja.
1: En nu boer hier, Drok, en wie doet ons best om dat gat op te vullen. En voor mij hebben ze allemaal zoiets van, nu bunt ze er, nu gaan we de volgas voor.
0: En nu heb wie in Twente, ik vertaal even dat gevoel van de Twentse jongeren, ook onze eigen band, zeg maar. Hoe trots op bent met identiteit en alles. Want het was niet bepaald fris in de tent, in de zin van koud. En volgens mij heb je wel een kilo vocht verloren, of niet?
2: Ja, alles wat erin gaat, zeg ik, dat gaat erop goed. Nee, gekheid, maar nee, dat klopt, ja.
0: En vorige keer waren hier met een heel wit snoetje, zaten hier Janine gaat naar de camera heel dicht op hoesten.
2: Nee.
0: Nu ben je strategisch gezin met de rug naar de camera, Bino. Maar pas op,
2: anders gewoon zitten.
0: Ook nu hij een camera op richt, kan ik ook vertellen.
2: Ja, zolang hij het niet weet, is het altijd gewoon.
0: Maar vraag het zonder gein. Gisteren had hij geen optreden, maar vraag het veel van hoe? Ben je de dag erna, merk je het, dat je zo'n optreden bent? Ja, ik ben een jonge kerel, hè, kom op.
2: Ja, je kunt er wel wat van hebben, ja. Maar ja, daar ben je ook zo van een beetje voorbij natuurlijk. Maar nou, als je zeg maar twee achter elkaar hebt, dan kun je de volgende dag wel iets van hem dat je wat gedaan hebt.
0: Want fysiek doe je het meest volgens mij.
2: Op het podium, ja, misschien wel, ja.
0: Ja,
2: en ik moet elk zeggen, oude Inke staat en gooi er ook vol gas vuur. Dus dan holt wie ons ook niet in. Dan gaat het gewoon.
0: Verander je soms de playlist nog al naar gelang de

0: reacties uit de zaal. Dan vraag ik me dan altijd of hij denkt van, oh, ze wil dit of dat. Ben je er heel flexibel in of god jullie gewoon op programma doen?
1: Ja, op zich maakt ze de pas wie dat wel aan. Dan kijken we elkaar vanavond van, oh, laat dit even doen in plaats van die. Of wanneer de, nou,

0: van de Twentse band The Rock. Ja, dat jubileumprogramma op 26 september in Amdelden. Bent er nog kaarten, Ver? Hoe steed het?
1: Er bent nog kaarten, maar niet veel. Hmm. Ik denk, ik nu, we hebben net nog gekeken, maar een kleine 200 bunten nog.
0: Zo.
1: En ja. Actieve kochbunt aan heel 2000 man in de manege.
0: Onvoorstelbaar, onvoorstelbaar. Ja. Dus wel geïnteresseerd, dus gauw even naar de site van jullie. En de, hoe heet de site nummer het even?
1: Donderjagen.nl.
0: Donderjagen.nl. Daar niet kijkt jou op drok, zul je er ook wel komen, maar donderjagen.nl. Dan is er nog iets anders wat ik ook heel graag even nog van wil weten. Jullie gaan samen met Bevoy toch wat doen?
2: Klopt, wie gaat... Ook voor de eerste keer met Drokke Theater in. Mm-hmm. Even kijken, 16 oktober.
1: Juist,
0: geloof dat ik. Is de datum.
2: Dat is de datum.
0: Helaas, ik kan het niet. Ah.
2: Nee, daar gaan we de regel af in Goa. Met Bevoy toch. Dus ja, dat is wel iets anders.
0: Maar, prachtig, hè? Je zijn net cultenhelden.
2: Ja, zonder meer. Ja. Zonder meer, ja. Echt.
0: Dat bindt het voor jullie.
2: Ja, zeker weten. Ja. Dus nee, daar gaan we onmiddellijk zin aan.
0: Prachtig.
2: Ja.
0: Ik heb gevoeld, jullie zitten echt in de lift, hè? Het ging echt groter.
1: Ja, dat ging mooi.
0: Het ging mooi. Ja. Jullie bidden allebei nog aan het werken, want Robin, hier werkt bij For Farmers en Mart steed in de bouw.
2: Ja, hè?
0: Ook drok met het hoes van pa en ma, heb ik net al gehoord. Maar wanneer houdt dit op en wordt het alleen maar muziekcarrière?
1: Ja, ik moet zeggen dat we toevallig vorige week heel met elkaar zitten van we willen nog meer... tijd gaan stoppen in de muziek, investeren. Dus vond ik jou gewoon allemaal minder werk. Bij onze huidige baas.
0: Hmm, wet ze om, dat of bij deze hij dat zegt?
1: Bij deze wet ze dat.
2: Voor ons het
0: aan, kan wetten worden aan toys.
1: Ik wil dat mijn baas meer luisteren, dan weet hij dat.
2: Dan wet ze dat.
1: Nee, dus ja, je merkt nu wel dat het super gaaf is. Hmm. Maar je investeert er heel veel tijd in.
2: Ja.
1: En dat moet wel kunnen. En je moest soms ook je rust pakken om je het weer vol te houden.
0: Cursus maken, heren.
1: Cursus maken.
0: Ik weet er alles van. Het is niet lastig, zo makkelijk. Maar. Ja, nou goed. Nee. Dankjewel alvast. Misschien daarvoor allemaal even nog wat dingen hoort van hoe maar... voor ik het vergeet, wil ik eerst dit nummer 3.

0: De Coffee Lab, dat lijkt me een hele mooie afsluiten. Voor ik het vergeet, dankjewel heren van Drock, Mart en Robin, dat jullie hier vanmorgen bij mij te gast waren. Nog één keer, 26 september, Amt Delden, 5-jarig bestaan, jubileum, donderjagen, zo het jubileumprogramma. En 16 oktober in de Reggehof in Goor, dat hou ik nog niet zegt, samen met Bovoitog, jullie culthelden, treed jullie samen op. En alles is na te lezen op donderjagen.nl. NL.
1: Zo is dat.
2: Zeker weten.
0: Ai, maar weet. Dank, heren. Wie bent er al zo'n beetje deur? Ik zeg ook dankjewel tegen Erik Punt, onze technicus. Ik zeg tegen Skip Workel, dankjewel voor je aanwezigheid en je hulp achter de schermen. Ik kan u nu aan niet meer kwijtwerken. En straks José met Weekend Overijssel. Maakt er een fantastische zondag van. Ik meld mij volgende week weer. Hier is Lionel Richie. Tot volgende week.

0: de lekkerste vis. Bestel je op fishlovers.nl, recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Fishlovers. Verse vis, morgen in huis.
1: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen, kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
0: Ga voor gezond. Ga voor vis. Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
1: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
2: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte oortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
3: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren. Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
4: Omdat ik weet hoe belangrijk een doorbraak kan zijn als je erop wacht, steun ik medisch onderzoek naar vrouwengezondheid.
5: Iedereen heeft een eigen reden om na te laten aan een universiteitsfonds. Wat is die van jou? Maak essentieel onderzoek, onderwijs en talentontwikkeling mogelijk. Kijk op universiteitsfondsen.nl.
6: Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitepro. Het bevat namelijk mangaan, want dat is goed voor je kraakbeen en het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitepro vandaag nog voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
7: Camperliefhebber, Camperbeurs Hardenberg. Het grootste camper-event van Nederland. 18, 19 en 20 september. Tickets via camper-beurs.nl.
8: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
7: Camperbeurs Hardenberg. 18 tot en met 20 september.
9: Radio Oost. Thuis in Overijssel. 12 uur.
10: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In de zaak rond het geweld in Overasselt heeft de politie weer iemand aangehouden. Het gaat om een 26-jarige Belg die vrijdag is opgepakt in Amsterdam. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de gebeurtenissen in Overasselt. Inmiddels zitten er 33 mensen vast. Ondertussen is de herdenking voor de beveiliger die werd doodgeschoten afgelast. Die zal vandaag plaatsvinden bij een Nijmeegse studentenvereniging waar hij regelmatig werkte. Naar de herdenking zouden veel mensen komen. Dat waren er te veel om het allemaal in goede banen te kunnen leiden. In Zuid-Libanon zijn zeker 4 mensen omgekomen bij Israëlische luchtaanvallen. Het gebeurde op 2 verschillende plekken. Bij de aanvallen raakten zeker 20 mensen gewond, zegt het Libanese ministerie van Volksgezondheid. Het Israëlische leger zegt dat de aanvallen een reactie waren op drone-aanvallen van Hezbollah. Israëlische militairen zouden vanochtend in het zuiden van Libanon met 2 drones zijn aangevallen. Ook op andere plekken in Zuid-Libanon zijn aanvallen geweest. Daarbij is onder meer een leegstaand pand verwoest. In Kaapverdië zijn bij een busongeluk gisteravond meerdere doden gevallen. Het zouden er zeker 18 zijn, maar sommige media spreken over meer slachtoffers. De bus raakte door een nog onbekende reden van de weg en stortte in een ravijn. In Sachsen-Anhalt in Duitsland zijn vandaag de deelstaatverkiezingen. De rechtsradicale partij AfD gaat aan kop in de peilingen. De kans bestaat dat de partij alleen kan gaan regeren bij winst. De Veiligheidsdienst noemt AfD extremistisch. Het weer. Vanuit het zuiden komt er warme lucht het land binnen. Op de meeste plaatsen blijft het droog met een afwisseling van zon en wolken. Het wordt 21 graden in het noorden tot 24 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
11: Dankjewel. Gaan we gauw naar de weg. Het is echt tandjesdruk, maar echt niet te doen. De A1 staat helemaal vast. Dat is Hengelo richting Apeldoorn tussen Afrit Rijs en Badmen. Ik reed de andere kant op. Ik zag echt alles echt katsvast staan. Er zijn namelijk 2 rijstroken dicht. Er zijn naar wegwerkzaamheden. Het zorgt voor echt een fikse vertraging. 10 kilometer file en dat op een zondagmiddag. 21 minuten vertraging. Dan sta je ook nog eens vast op de A50, Zwolle richting Apeldoorn, tussen knooppunt Hattemerbroek en Heerden. 10 minuten, 2 kilometer lang. Let op, hè, als je over de A35 wil, Almelo richting Enschede, tussen Delden en Hengelo-Zuid. Ook daar zijn ze met de weg bezig. De weg is daar helemaal dicht. Je moet omrijden en het duurt nog tot morgenochtend 5 uur.
12: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
13: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
14: Ontdek het geheel vernieuwde, door Koningin Maxima heropende Tapijtmuseum in Genemuiden. Een interactieve belevenis voor jong en oud. Kijk voor meer informatie op tapijtmuseum.nl.
15: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
16: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals,
17: wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg?
16: Of,
18: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
16: En, hoe werkt digitale zorg voor mij? Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
19: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
20: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
21: Get ready for the OG.
22: All y'all bitches wanna look like me.
23: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
24: With the OG's.
25: Ontdek welke rol bij jou past. En meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
9: Radio Oost. Weekend Overijssel.
26: Thuis in Overijssel. Radio Oost.
27: Can't touch this. Can't touch this. Can't touch this. Can't touch this.

0: Mijn beste MC Hammer Moves op You Can Touch This. Dit is Radio Oost op je zondagmiddag. Gezellig dat je er weer bij bent. Er wordt veel gereageerd al. Weekend Overijssel. Altijd leuk om wat van je te horen via de Oost-app.
1: José de Bruin.
0: 06-4567-1331 staat wagenwijd voor je open. Natuurlijk spelen we zometeen het 12-letterwoord. Ik krijg al een appje. Het appje is van Herman. Hey José, welkom terug. We wachten alweer met pen en papier. Ja, ik heb meteen wat aan je beloofd, Herman. Want we hebben echt een drukke zondagmiddag. Het is namelijk ook
1: Sporten met Tijmen.
0: Hartstikke druk op de velden. De eerste wedstrijd staat op het punt van beginnen. Tijmen, je bent in Groningen, geloof ik.
2: Ja, dat klopt helemaal. En het is echt heerlijk hier.
0: Heerlijk.
2: Normaal gesproken is het altijd koud en winderig in de Euroborg. Maar nu zitten we heerlijk in het zomerse zonnetje. Het nazomerse zonnetje hier in Groningen. Iedereen zit hier in een t-shirt. Het is echt, ja, echt een unicum. Dat hebben we nog nooit meegemaakt. Want de schaduw is er nog niet op de perstribune. En normaal gesproken is het altijd een beetje kil hier. Want het ligt aan het begin van Groningen. Maar hier zitten we nu lekker te kijken. En in afwachting van de opkomst van de spelers van FC Twente. Op bezoek dus bij FC Groningen. Wat dat betreft een heerlijke aftrap ook van deze zondagmiddag met het voetbal van FC Twente op bezoek bij Groningen. Altijd ook een interessante wedstrijd tussen twee ploegen die toch altijd wel redelijk veel rivaliteit hebben met elkaar. Mm-hmm. En Twente heeft het hier niet echt gemakkelijk de laatste jaren. 4 keer op een rij gelijk gespeeld hier. Dus wat dat betreft denk ik ook dat beide ploegen aan elkaar gewaagd zullen zijn. Ook vandaag hier in het heerlijke zonnetje.
0: Heb jij gisteren eigenlijk al dat vuurwerk overleefd?
2: Ja, ik was gisteren in Utrecht bij die wedstrijd Utrecht Go Eagles. Nou, het was geen wedstrijd over 90 minuten, want uiteindelijk is die na 65 minuten gestaakt nadat er met vuurwerk werd gegooid. Later werd er ook nog weer met bekertjes gegooid, dus er werd 2 keer stilgelegd door scheidsrechter Van der Kerkhof. Uiteindelijk definitief gestaakt. Burgermoeder Dijksma, die was er klaar mee, die heeft ook gezegd van nou, nu gaan we maar definitief naar binnen. En komende dinsdag wordt de wedstrijd uitgespeeld. Om 2 uur dan voor lege tribunes. Dus dat was gisteravond. Maar ik ben er ongeschonden uitgekomen.
0: Gelukkig.
2: Maar het is wel weer een zwarte dag voor het voetbal.
0: Nou,
2: het is zo vervelend.
0: Dus
2: ik was wat later ook weer terug. En ik moest alweer in allerijl hier naar Groningen. Dus het was het was een kort nachtje.
0: Het was een heel kort nachtje. We horen zo meteen nog even van je. Hey, Tijmen, heb jij trouwens pen en papier bij de hand?
2: Zeer zeker.
0: Oh ja, nee, maar dan kan jij ook meespelen.

kan me niet voorstellen hoor dat FC Groningen, FC Twente dusdanig saai is dat je mee moet spelen met het 12-letterwoord. Maar het is wel lekker thuis, hè. Je wordt op de hoogte gehouden van al het voetbal door Tijmen. En ondertussen een beetje meepuzzelen met het 12-letterwoord. Een prijzenpakket winnen. Lijkt mij niks mis mee. Het 12-letterwoord heeft te maken met iets wat ik aan heb. Als je nou niet kijkt, maar luistert. Ik heb een shirtje aan van Alpine. En als je nou denkt, Alpine. Ja, kijk, voetbal vind ik hartstikke leuk. Formule 1 vind ik fantastisch. Ik kijk alles rondom de Formule 1. En gisteren hadden we echt een unicum. Niet Max Verstappen, niet Lewis Hamilton, niet George Russell, niet Kimi Antonelli stond op de eerste startrij. Nee, gewoon Pierre Gasly. Nog nooit stond hij op de eerste rij. Ja, ik vind dit zo'n fantastisch verhaal. Hij is helemaal emotioneel. Betekent strakjes om 3 uur de Formule 1-wedstrijd in Monza, Italië. Met op plek nummer 1 Pierre Gasly. Ik ben heel benieuwd. Kijk, ik heb er echt heel erg veel zin in. Het 12-letterwoord heeft daarvan alles mee te maken. Ik zie op mijn beeldscherm verschijnen de cryptische omschrijving shirt. Ja, we maken het meteen makkelijk. Cryptische omschrijving is shirt. Op plek nummer 2 staat een W. Op plek nummer 4 staat de L. Dan hebben we op plek nummer 7 de I. En op plek nummer 10 staat de T.

0: De Oosttribune.
1: Vanmiddag om 11:45. FC Groningen, FC Twente. Volg deze wedstrijd uit de Eredivisie op de Oosttribune bij Radio Oost.

0: Ja, misschien een beetje een vreemd verhaal. Maar deze meneer, Frans Bakker, dat is de voorman van Cadans. Ja, daar heb ik dus echt heel lang mee gewerkt. Hij woonde op Curaçao, ik woonde op Curaçao en hij was gewoon de nieuwslezer in mijn programma. Dat was heel leuk. Sindsdien weet ik alles over Frans Bakker, maar echt alles. Kijk, vergeet Yvonne Koldewijer, voor de roddels over Frans Bakker moet je bij mij zijn. En nou las ik dus op zijn Facebookpagina dat hij weer gaat optreden. Met dit nummer.
1: In het donker zien zie je niet. Als je zwijgt.
0: En dat doet hij dus echt helemaal nooit. Nee, dus hij schrijft, ik wil wel een keertje meedoen. En het wordt één nummer, in het donker zien ze je niet. En dan staat hij gewoon in de AFAS live. Ja, dat vind ik dus echt heel grappig. Dat er dan dus een nieuwslezer waar ik jarenlang mee heb gewerkt, gewoon in de AFAS staat. Ja, de man die ook prima een AFAS live zou kunnen vullen is onze Tijmen van Wissing. Hey Tijmen.
2: Ja, dat ga ik voorlopig even niet doen. Oh. Maar hier is Wout Weghorst. Oh, die moet toch de score openen. Hij mist die kans nadat hij wordt vrijgespeeld door Sundre Urjasetter. Wout Weghorst, ja, dit keer laat hij het dus achterwege om een doelpunt te maken. En ja, iemand die wel in het AFAS zou kunnen staan en daar zeker niet meer staat, is Wout Weghorst. Goed voor veel theater, maar het is ook gewoon een goede voetballer. Hij zit op doelpunt te maken, zeker de laatste weken. Maar deze had hij moeten maken, zeg. Kleine 6 minuten gespeeld. Grote kans voor Wout Weghorst. Hier krijgt hij opnieuw de kans. Legt hem klaar voor Piazza en dan is het alsnog 1-0. Wat maakt Twente hier een fout? Marco Piazza maakt hem op aangeven van Wout Weghorst. Wat een onwaarschijnlijke fout in de achterhoede bij FC Groningen. In Chen fase maakt al geen sterke indruk. En zo komt Twente alsnog op een voorsprong. Wat is dit? Groningen mag een doel erop nemen. En maakt dan een onwaarschijnlijke fout. Wout Weghorst legt hem klaar op Marco Piazza. En zo Twente alsnog op voorsprong.
0: Heerlijk. Zullen we afspreken, Tijmen? Elke keer als ik bij je terugkom dat Twente dan gewoon scoort?
2: Helemaal goed.
0: Heel goed. Spreken we dat af. Gaan wij zo verder met het 12-letterwoord. Na Tino Martini.

0: zet nieuwe muziek uit Overijssel in de spotlight.
1: Deze week Ruben Hillen, A Higher Love.
0: Dit is De Nieuwe Oogst. It's my

0: De nieuwe oost voor deze week is van Ruben Hillen. A Higher Love. Gewoon uit onze eigen Hengelo. En volgens mij neemt hij echt de boel compleet over. Hey, zullen we nog heel even kijken naar dat 12-letterwoord voordat ik naar serieuze zaken ga, namelijk het nieuws. Ja, eerst maar eventjes kijken naar de reacties die binnenkomen. En het zijn er een hele hoop. Het heeft van alles te maken met het shirt wat ik draag. Tijmen zei net alpine. Ik moest denken aan een bergbeklimming. Ja, dat is het misschien wel een beetje voor Pierre Gasly. Formule 1. Formule 1 gaat vanmiddag weer beginnen. Wordt geraced in Monza in Italië. En hetgene waar ik het 12-letterwoord van zoek, was echt spectaculair gisteren. Ik heb echt staan juichen. Ooit dit shirtje gekocht in Silverstone. Omdat ik dacht, ja, iedereen loopt in een Max Verstappen shirt. En iedereen loopt in een Norris shirt. En iedereen loopt in een Lewis Hamilton shirt. Heb ik geen zin in. Ik wil graag de underdog supporten. Nou, dat shirtje is van Pierre Gasly. Draag ik vandaag en gaat ons 12-letterwoord ook over. We hebben een W op plek nummer 2. De L op plek nummer 4. Op plek nummer 7 de I. En op plek nummer 10 de T van dus 10. Zal ik je nog een paar letters erbij geven? Volgens mij is die heel erg makkelijk. En zeker als je nu ziet wat erbij is gekomen. Op plek 2 natuurlijk nog altijd de W. Op plek 4 staat de L. En dan hebben we op plek nummer 6. Nu moet je, ik denk dat je hem nu gewoon echt meteen weet. Op plek nummer 6 staat de F. Op plek nummer 7 de I. Die stond daar al. Op plek nummer 8 de C. Op plek nummer 10 de T natuurlijk. Hè. Die stond daar ook. En op plek nummer 11 de I. Ja, het woord staat er bijna al. Ik dacht, ik kom terug op de zondag met het 12-letterwoord. En dan maken we het meteen een beetje makkelijk. Heb jij enig idee? Je kunt nog, nou wat zullen we doen? 8 minuten meedoen aan het 12-letterwoord. Eerst maar even naar het laatste nieuws uit Overijssel. Ja, en dan moet ik toch een heel klein beetje denken, zonder dan meteen heel naar te doen, aan dit. Heeft van alles te maken met een scooterrijder. Die is vanochtend zwaar gewond geraakt bij een ongeluk in Enschede. Volgens getuigen reed hij meerdere keren op zijn achterwiel. Op een kruising botste hij tegen een middengeleider. De bestuurder is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Tot 6 uur vandaag kan in het Duitse Sachsen-Anhalt gestemd worden voor de deelstaatverkiezingen. Wordt met spanning gekeken naar de uitslag, maar de kans is groot dat de radicaal-rechtse Alternatieven voor Deutschland de absolute overwinning behaalt. Een vijfde van de inwoners heeft al gestemd en ze deden dat eerder per post. Ik had het er net al eventjes over met Tijmen. FC Utrecht Go Ahead Eagles is gisteravond gestaakt nadat fans vuurwerk en bekers op het veld hadden gegooid. Directeur Jan-Willem van Dop van Go Ahead Eagles heeft er voor onze microfoon echt geen goed woord voor over.
1: Dood en doodzonde. Ik zit ook in de kleedkamer, spreek met de technische mensen. En die zien het uiteraard vanuit sportief oogpunt. Maar negativiteit wordt dus beloond. Dat is de enige conclusie die je kan trekken.
2: Want jullie hebben hier absoluut geen baat bij?
1: Nee, uiteraard niet. En volgens mij speel je een prima wedstrijd. En dan komt er uiteindelijk een actie. En dan weet je ook, als er een tweede actie komt, dan zijn de regels van de KNVB definitief staken. Als de burgemeester dat ook akkoord vindt vanwege openbaar orde en veiligheid. Maar het is gewoon te triest voor woorden. En geen goed woord voor over.
0: Dinsdag wordt er verder gespeeld zonder publiek. Vanmiddag op dit moment wordt er ook gewoon volop gevoetbald. FC Groningen, FC Twente is in volle gang. Tijmen nog altijd 0-1 hè, voor Twente.
3: Zeker, 17 minuten op de klok. Wel een hoekschop nu voor FC Groningen. Maar FC Twente doet het goed in deze wedstrijd. Heeft nog niet heel veel te duchten van FC Groningen. Maar nu is even uitkijken bij die hoekschop van de Werf. Die heeft de bal klaargelegd. Dan gaan de lange mannen mee naar voren bij FC Groningen. Hier komt die hoekschop bij de tweede paal. Daar komt uiteindelijk geen kopkans, want die gaat over iedereen heen. Bij onder andere Tika de Jonge. Dan moet dit allemaal even goed lopen voor FC Twente. En dan kan het maar zo 0-2 worden. Wat een fout daar van Tika de Jonge. Maakt de Haan hem. En de Haan maakt hem niet. Hij stift hem naast. Wat ongelofelijk bitter voor Younes Taha. Die wil hem te mooi afronden. Je denkt, hij maakt hem. Oh, Twente had de wedstrijd al in de tas kunnen hebben. Maar hij mist oog in oog met Etienne Fase. En zo laat hij een kans onbenut. Groningen probeert het meteen aan de andere kant. Want hier is Tika de Jonge. Het ligt helemaal open nu. Van Bergen. En die maakt hem wel. Het is 1-1. Wat een onwaarschijnlijke fout van Younes Taha.
4: Het moet 0-2 worden. En het is luttele seconden later is het 1-1 na een lange bal van Etienne Vaassen. Maakt Tom van Bergen hem wel oog in oog met Lars Oenerstal. Wat is hier aan de hand in 30 seconden van de hemel naar de hel? Want dat is het voor Younes Taha. Hij denkt hier de 0-2 te maken op weergaloze wijze met een lopje over zijn oud doelman. Want vorig jaar werd hij verhuurd aan FC Groningen. Ja, en dan doe je het op die wijze. En dan ben je even ja, echt in zak en as. Onwaarschijnlijk. Je kunt wel door de grond zakken. Younes Taha die wordt nu even aangemoedigd door Wout Weghorst. Maar dit is heel pijnlijk voor Younes Taha en ook voor Twente. Wel schitterend afgerond door Tom van Bergen. Het leek zo dat FC Twente op rozen zat. Die goal van Marco Piazza, die ook al zo heel belangrijk was in de kwalificatie. Jawel, voor Europees voetbal.
5: Wat doe je nou?
4: Ja, ja nee, maar die was zo belangrijk in die route naar de groepsfase van de Conference League. Je verraadt het nu zelf. Maar Twente, die verslikt zich ook in zichzelf. Wat een fout van Younes Taha. En het is hier dus gewoon 1-1, José.
5: Oh nee, we hadden afgesproken elke keer als ik bij je kom, wordt er gescoord. Maar dit was niet de bedoeling.
4: Nee, dit was zeker niet de bedoeling. Ik denk, daar komt die goal weer aan. Ik denk, je hebt voorspellende gaven.
5: Ja.
4: Je hebt net zoiets als Wout Weghorst iets van boven meegekregen.
5: Ja, precies.
4: Maar in dit geval niet. Nee, ja. In dit geval is het een doelpunt van Groningen.
5: Jammer, jammer.
4: De wedstrijd op zijn kop.
5: Ja, dat is op de hoogte. Heerlijke wedstrijd wel om te zien. Dankjewel, Tijmen. Voor nu nog heel even naar het weer. Vandaag flink wat zon en droog met zo'n 22 graden. Morgen wordt het zomers warm, 26 graden. Vanaf dinsdag wordt het wisselvalliger met dan ook geregeld een bui. Het 12 letterwoord. Je hebt van mij nog 8 minuten. José de Bruin.

0: op de album en zing halleluja op Radio Oost. De tijd is wel voorbij, toch? Ja, de 12-letterwoord is echt heel erg goed te doen. Zeker als je een beetje goede verstaande bent, dan hebben we het ongeveer 36 keer al gezegd. Maar even kijken of ook iemand de telefoon oppakt. Dat zou ik wel leuk vinden. Ik ben wel van het werk als je de telefoon niet oppakt. Oh, shit, verkeerd nummer. Dan win je ook niks. Sorry hoor, ik moet 58 dingen tegelijk doen. Daar ben ik niet goed in. Zo, ja, nou, het moeilijkste gedeelte van het programma zit er ook weer op. Ik heb het telefoonnummer ingedrukt, dat is fijn. Ondertussen staat het op het veld bij FC Groningen nog altijd 1-1 voor Twente.
1: Goedemorgen, met
0: Hetty. Hey Hetty, goedemorgen, goedemiddag, met José.
1: Ja, goedemiddag.
0: Goedemiddag, Hetty. Ik zie dat jij heel vaak meespeelt met het 12-letterwoord.
1: Ja, dat klopt.
0: Ja, vind je het moeilijk of vind je het makkelijk deze keer?
1: Nee, ik vind hem lastig.
0: Vond je hem lastig?
1: Ja.
0: Ja, maar dat komt misschien ook door die C die erin zit en die T die erin zit en die F die erin zit.
1: Nee, toen ik die twee andere letters erbij kreeg, toen wist ik hem.
0: Toen wist jij het. Ben jij iemand die dit kijkt? Of heb je echt hier helemaal dat je echt denkt, nou, kan mij verkeren. Ik heb hier helemaal niks aan.
1: Nee, ik kijk dit elke zondag.
0: Oh, Hetty, ik ook. Wat denk jij dan? Wat gaat er gebeuren?
1: Hoe zeg je?
0: Wat gaat er gebeuren dan vandaag? Wat is jouw voorspelling?
1: Wat ik ga doen vandaag?
0: Nee, voor de wedstrijd. Voor de Formule 1-wedstrijd. Wat denk jij?
1: Groningen. Ik hoop 2-1 voor Twente. Maar...
0: Nou, we gaan even naar Tijmen. 2-1 voor Twente, denkt Hetty. Dat is niet gebeurd, hè?
2: Hetty, ik moet je teleurstellen. Het is 2-1 voor Groningen geworden. Na een goede actie van Tigo Land, dat moet gezegd. De middenvelder van Groningen draait handig weg bij Piazza. Schiet dan, heeft wat geluk. Via het been van de verdediger van FC Twente. De wereld echt totaal op zijn kop. Twente speelt misschien wel haar beste wedstrijd tot dusver dit seizoen. Maar staat gewoon met 2-1 achter. Ja, ik kan het niet anders maken, Hetty.
0: Jammer, Hetty. Ja, jammer. Maar Tijmen heeft je wel een beetje geholpen toch ook met het 12-letterwoord?
1: Ja.
0: Ja. Precies. Wil je ons verlossen? Wat denk jij dat het 12-letterwoord moet zijn, Hetty?
1: Kwalificatie.
0: Kwalificatie. We gaan naar Tijmen van Wissing. Is dat goed, kwalificatie?
2: Helemaal goed, Hetty. Helemaal goed.
0: Gefeliciteerd, Hetty.
1: Fijn.
0: Jij krijgt van ons een prijzenpakket.
1: Oké, leuk.
0: Ja, hoop ik ook. Ik hoop ook voor jou dat jij nog gelijk krijgt en dat Twente gaat winnen. Dat zou ook nog een mooie bijkomstigheid zijn.
1: Juist.
0: Precies. Blijf nog even aan de lijn. Dan noteer ik nog eventjes je gegevens. En een fijne dag vandaag, hè?
1: Eens gelijk.
0: Doei, Hetty.
1: Doei.
0: Wil je ook nog doei zeggen, Tijmen?
1: Doei,
0: Tijmen. Ja, oh ja, Tijmen zegt dat gewoon. Netjes hoor. Doei, Hetty, doei. Doei.

0: 11 november, dan staan ze in Hedon in Zwolle. Bluff hoor je en niets dan dit op Radio Oost. Ja, de man die zeker niet in Zwolle is, maar wel in Groningen is onze eigen Tijmen van Wissing, waar 2-1 staat. Ja, ik vind het pijnlijk om te zeggen, Tijmen.
1: Ja, en het is ook onverdiend. Maar goed, daar koop je niets voor. Het staat gewoon echt 2-1 voor Groningen. En FC Twente speelt eigenlijk gewoon een prima wedstrijd. Maar staat dus wel achter hier in de Euroborg. Met nu wel eventjes applaus voor Groningen speler Tom van Bergen. Die op mooie wijze de bal verovert en zo de bal in de ploeg houdt. En ja, Twente is eigenlijk het vaakst aan de bal. Heeft het beste spel, heeft de meeste kansen. Maar het gaat om het maken van doelpunten. Het aloude spelletje voetbal draait ja, simpelweg alleen om het maken van doelpunten. En zo staat Groningen dus aan de goede kant van de score. Maar goed nieuws voor Twente. Ze hebben nog ruim 50 minuten te gaan. Nog een minuut of 6-7 in de eerste helft. En we hebben straks ook nog een tweede helft hier in Groningen. Waar de stand dus nog altijd 2-1 is in het voordeel van de thuisploeg.
0: En over die tweede helft gesproken, Tijmen. Ik heb besloten dan ook maar gewoon een tweede 12-letterwoord te spelen.
1: Ah, daar heb ik zin in. Nu al. Hattie mag niet meer meedoen, hè?
0: Nee, Hattie is uitgesloten. Dave Berry nu op Radio Oost.

0: moet heel even wachten. Doelpunten, Tijmen.
1: Wout Weghorst brengt de stand weer gelijk. Het is 2-2 op aangeven van Younes Taha. De slimiel van deze wedstrijd tot dusver. Maar nu is hij scherp in de voorzet. En staat Wout Weghorst op de juiste plek. 2-2 hier in Groningen.

0: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
1: Vlieg met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heitzer en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over drie generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
0: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
2: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
3: En hoe was het bij het ING Servicepunt?
4: Goed, het is gelukt.
3: Wat is er gelukt?
4: Die rekening betalen in de app. Veel makkelijker dan ik dacht.
3: Fluitje van een cent dus?
4: Nou, het was wel wat meer dan dat.
5: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
2: Ga voor een gratis installatie naar licentie2go.com/radio.
6: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
7: Beleef het verhaal van Hermanna Molkenboer. Met film en theater op de plek van de vroegere textielfabriek. 18, 19, 20 september. Kaarten via museumoldenzaal.nl.
8: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
9: Zoveel studies, zoveel keuzes. Organiseert jouw opleiding binnenkort een open dag? Bereik je toekomstige studenten en hun ouders via een online en radiocampagne bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
10: Radio Oost. Thuis in Overijssel. 1 uur.
11: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Opnieuw is er iemand aangehouden in de zaak rond het geweld in Overasselt. Het is een 26-jarige Belg. Hij wordt verdacht van betrokkenheid. De herdenking voor de beveiliger vandaag, die werd doodgeschoten, is afgelast. Er zouden te veel mensen op afkomen. Het kabinet denkt aan het verlagen van de gasvoorraad. Het vuldoel is nu 80%. Minister Van Veldhoven van Klimaat en Groene Groei denkt dat dat naar 65% kan. In het tv-programma WNL op zondag zei ze dat de Europese Commissie aan de lidstaten gevraagd heeft om niet meer gas te kopen dan strikt noodzakelijk. Dat moet voorkomen dat de prijs omhoog gaat. Van Veldhoven zegt dat niemand zich zorgen hoeft te maken over minder reserves, omdat Nederland altijd meer gas opslaat dan er wordt gebruikt. De Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner zijn aangekomen in Kiev. Ze zullen met de Oekraïense president Zelensky praten over een Amerikaans plan voor vrede tussen Rusland en Oekraïne. Gisteren spraken de Amerikanen in Moskou 3 uur lang met onder meer president Poetin over het plan. Inhoudelijk is daar niets over naar buiten gebracht, maar een hoge adviseur van Poetin noemde de gesprekken constructief, openhartig en nuttig. Poetin en Zelensky hebben toegezegd elkaars hoofdsteden niet aan te vallen zolang de besprekingen gaande zijn. Afgelopen nacht is bij een rijtjeshuis in Zaandam een ontploffing geweest. Er is een jongen gezien die wegrende en een eindje verderop op een bromfiets is gestapt en toen is weggereden. De politie is naar hem op zoek. Zaandam en omgeving hebben de laatste tijd vaker te maken met explosies, brandstichtingen en beschietingen. Volgens de politie spelen er meerdere conflicten. Het weer, wolkenvelden en zon wisselen elkaar af. Vooral in het westen en noorden is de bewolking soms hardnekkig. Het wordt 21 tot 24 graden. Vanavond en vannacht bewolkt en in het noorden kans op wat regen. Dit was het NOS Journaal.
12: Suzanne, dankjewel.
13: Sporten met Tijmen.
12: Nog even snel naar de Euroborg Tour, waar onze eigen Tijmen van Wissing zit. 1 minuutje extra speeltijd, hè, voor de rust.
13: Ja, nog 30 seconden te gaan. Maar er gebeurt veel in die slotfase van de eerste helft. Groningen had er gewoon nog 1 of 2 bij kunnen maken. Het staat 2-2 door die treffer van Wout Weghorst. Zojuist. Twente zeer verdiend op 2-2. Maar de laatste 3-4 minuten heeft Groningen ineens de geest gekregen. En komt het tot 2 grote kansen. Van Bergen had misschien wel zelf moeten gaan. Van Bergen wordt nu weer aangespeeld in de 16 meter. Komt hij nog met de voorzet? Nee, kan hij er nog een hoekschop uitslepen? Hij heeft daar nog wel de bal. Krijgt hij de combinatie nu niet helemaal lekker uit de verf bij Pelle Clement. En dan zal de rust worden... in gang gezet door scheidsrechter Makkely. Nu fluit hij voor het laatst. Inderdaad, we gaan aan de T. Halverwege stelt deze wedstrijd zeker niet teleur. 2-2.
14: Zometeen houdt Tijmen je natuurlijk op de hoogte van de tweede helft in de Euroborg. Groningen-Twente 2-2. Dus eerst nog even naar de weg. Nou, je hebt in elk geval alle tijd om naar Radio Oost te luisteren. Het is namelijk druk. Bijvoorbeeld op de A1 Hengelo richting Apeldoorn tussen afrit Rijssen en Badmen. Er zijn daar wegwerkzaamheden. 2 rijstroken zijn er dicht. Hou rekening met flinke vertraging. Dat gaat nog duren tot vanmiddag 6 uur. Ja, 9 kilometer file staat er nu achter. Dat is echt ongewoon voor een zondagmiddag. 21 minuten is je vertraging. Helemaal dicht is de A35 Almelo richting Enschede tussen Delden en Hengelo-Zuid. Aangekondigde wegwerkzaamheden. Dat duurt nog tot morgenochtend 5 uur. Pam pa parappa. Pa
15: parappa. Ontsnap even aan de dagelijkse hectiek met een concert van Orkest Fion. Orkest Fion blijft je bij.
16: Camperliefhebber, Camperbeurs Hardenberg. Het grootste camper-event van Nederland. 18, 19 en 20 september. Tickets via camper-beurs.nl.
15: Kijk voor een concert bij jou in de buurt op fion.nl/agenda.
16: Camperbeurs Hardenberg. 18 tot en met 20 september.
17: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
18: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
19: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
18: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
19: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
15: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach. Een nies. Een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
20: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
21: Zo, gratis proefverpakking. Dat is Attent.
15: Nee, Attens met ds.nl.
22: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren. Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
10: Radio Oost. Weekend Overijssel.

The Police op Radio Oost en Message in a Bottle. Weekend Overijssel. Hey, hallo, goedemiddag. 10 minuten over 1. José de Bruin. Gezellig dat je erbij bent op je zondagmiddag. Ik vind het echt altijd heel leuk om wat van je te horen. 06-45-67-13-31. Staat wagenwijd voor je open. Hij dacht, ik noem het nog maar eens een keertje langzaam. Want je hebt het zometeen nodig. We spelen namelijk weer een nieuwe ronde...

We wachten namelijk op de tweede helft van FC Groningen, FC Twente. Op dit moment staat het 2-2. Nou ja, en als wij dan toch wachten, kunnen we net zo goed een spelletje doen, toch? Ja, een nieuw 12-letterwoord. Op het spel staat een prijzenpakket van RTV Oost die jij kan verdienen door mee te spelen aan het 12-letterwoord. Schakel je net in. Hallo, welkom. Ik ben José. Je luistert naar het allerleukste radiostation. In elk geval op de zondag, ook op de maandag, en de dinsdag en de woensdag en de donderdag en de vrijdag en de zaterdag. Welkom, want dit is het jouw kans om meteen goed kennis te maken en mee te spelen aan het 12-letterwoord. Je krijgt zometeen van mij een aantal letters en aan jou is dan de taak om daar een 12-letterwoord van te puzzelen. Je kunt meespelen, ouderwets pen en papier pakken, dan zet je 12 streepjes op het papier en dan geef ik jou de letters en die zet jij op de plek die ik zeg. Of je speelt mee door naar TV Oost te kijken. Dan zie je op dit moment het 12-letterwoord in beeld. En dan zie je ook dat de cryptische omschrijving Otto is. Otto is de cryptische omschrijving. We hebben op plek nummer 2 de U. Op plek nummer 4 de L. En moet ik even tellen, 5, 6, 7. Op plek nummer 8 de W. Er staan nog maar 3 letters. Op plek nummer 2 de U. Op plek nummer 4 de L. En op plek nummer 8 de W. W van Willem dus. De W van Willem. Heb jij enig idee of wil je nu al een gokje wagen? 0645671331. Heb je nou heel veel moeite met dat nummer, wat ik me best wel kan voorstellen? Download dan even de RTV Oost app. Ben je meteen op de hoogte van het laatste nieuws, maar kan je ook rechtsbovenin op het tekstballonnetje klikken en dan kom je zomaar onze studio in gewandeld. Vind ik heel gezellig. Even kijken hoor. Oh ja, dat is leuk. Ja, ik krijg een verzoekje of ik iets van Bukkers wil draaien. Nou zag ik dat Hendrik Jan Bukkers gewoon heel druk bezig is op deze zondag. Hij is banden aan het plakken.

0: gebeuren, hè?
1: Zondag.
0: Langs Jan Willem.
1: Zondag.
0: En Hendrik Jan. En mijn vader. Ja, ik dacht even, dit wordt een heel raar verhaal. Mijn vader is op dit moment ook een band aan het plakken. Ja, nou goed, ben je ook weer op de hoogte.

0: Nou, zo'n 40 minuten en dan is het maandag. Het is dus nog lang geen maandag. Zou je kunnen zeggen, Bukkers op de Radio Oost. We gaan zo weer verder met het 12-letterwoord. Ik kan je er dit bij vertellen. Voor mij is die heel ingewikkeld. Voor jou misschien niet. Tenminste, als ik na de reacties krijg. Het 12-letterwoord, de cryptische omschrijving is Otto. Op plek nummer 2 staat de U. Op plek nummer 4 staat de L. En op plek nummer 8 staat de W. Ik hoop niet dat hij het gaat verklappen. Onze eigen Tijmen. Tijmen, hoi.
1: Ja, ik heb nog niet echt meegeschreven. Ik ga zo weer meeturven. Ik ben vooral even benieuwd naar het veld op dit moment. Want er is een vrije trap voor FC Groningen. We zijn begonnen aan de tweede helft. De eerste helft is met 2-2 geëindigd. Spektakelstuk. Dus hopen we natuurlijk op heel veel doelpunten in de tweede helft. En ja, we kijken natuurlijk met een chauvinistische blik vanuit Overijssel. En dus hopen we natuurlijk op een zegen voor FC Twente. Hier gaat Van der Werf namens Groningen wel een vrije trap nemen. Op een interessante positie. Meter of anderhalf uit het strafschopgebied. En die komt gevaarlijk voor. En die gaat in het zijnet. Oeh, scheelt niet veel hoor. En dat is een moment waarbij Lars Oenestal, de doelman van Twente, even goed wegkomt. En dus kan ik mij nu bij deze doeltrap van FC Twente volledig focussen op het 12-letterwoord. Ik heb alleen bij de nummer 8 nu de W neergezet.
0: Ja, heel goed. Op plek nummer 2 moet je de U. En op plek nummer 4 staat de L. En de cryptische omschrijving is Otto. Kijk, Gelinda die stuurt al een berichtje. Die zegt...
2: Ik denk dat ik het woord weet.
0: Die denkt dat ze het woord weet, maar stuurt vervolgens het woord niet. Ja, dan kan je natuurlijk ook niet winnen. 12-letterwoord.
1: Ja, maar het zijn wel de gedachten van haar.
0: Ja, dat is ook zo. En ik vind het fijn dat ze me even laat weten.
1: Maar wel fijn dat ze... Want ze luistert nu mee. Dus gewoon even insturen met een nieuw voiceberichtje. En dan komt het vast helemaal goed.
0: Jij zegt het. Ja, moet ze wel het goede antwoord insturen. Anders wordt het alsnog niks. Nee. Goed.
1: Otto.
0: Ja, voor mij is het dus heel... Ik gebruik dit woord nooit. Jij ook niet, denk ik.
1: Het is inderdaad wel heel Twents, inderdaad. Otto.
0: Otto.
1: De Otto-bak.
0: De Otto. Nou goed, focus jij maar weer op de wedstrijd. Ja. Kom ik zo meteen bij je terug, Tijmen. Tot zo. De Otto. Ik hoop niet dat de wedstrijd de Otto ingaat. Zou wel niet, toch? Alex Ward.

Radio Oost gaat vanaf zaterdag terug naar de jaren 80. De tijd van cassettebandjes, neonkleuren en getoupeerd haar. Je hoort dan de mooiste hits uit de jaren 80. We trappen de Back to the 80s week af met de grote 80s bingo in de Bas en Bert ochtendshow. Download nu gratis je bingokaart via oost.nl/80. Speel mee en maak kans op mooie prijzen. Back to the 80s, vanaf zaterdag op Radio Oost.

0: In 2024 stond deze op nummer 1 in onze top 80 van de jaren 80. 99 Luftballons van Nena. Stemmen kan vanaf zaterdag. Het is bijna 1:30. Het laatste nieuws vlak buiten IJsselmuiden zijn aan het einde van de ochtend een motor en een auto frontaal op elkaar gebotst. Het ongeluk gebeurde in een bocht op de Veilingweg. De motorrijder raakte gewond en is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De ernst van de verwondingen zijn nog niet bekend. De oorzaak van het ongeluk wordt ook nog onderzocht. Bij een gezamenlijke verkeerscontrole op de A1 tussen Badmen en Holten zijn tientallen boetes uitgedeeld. De politie bekeurde 43 bestuurders voor het vasthouden van hun telefoon tijdens het rijden. Twee bestuurders werden verdacht van rijden onder invloed en kregen een rijontzegging van 24 uur. De Belastingdienst nam 18 auto's in beslag vanwege openstaande schulden, waaronder een schuld van 344.000 euro. Ruim 3 ton dus. Controle leverde daarnaast nog tientallen andere verkeersboetes op. Een scooterrijder is vanochtend zwaar gewond geraakt bij een ongeluk in Enschede. Volgens getuigen reed hij meerdere keren op zijn achterwiel. Hij deed dus een wheelie. Op een kruising ging het mis en botste hij tegen een middengeleider. De bestuurder is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. En de supportersvereniging van FC Utrecht keurt het gooien van het vuurwerk en bekers tijdens de wedstrijd tegen Go Ahead Eagles af. Daardoor werd de wedstrijd 2 keer stilgelegd en uiteindelijk gestaakt bij een stand van 1-3. Supportersvereniging vindt dat iedereen zich veilig en welkom moet kunnen voelen bij FC Utrecht. Directeur Jan-Willem van Dop van Go Ahead die heeft er geen goed woord voor over.
1: Dood en doodzonde. Ik zit ook in de kleedkamer, spreek met de technische mensen. En die zien het uiteraard vanuit sportief oogpunt. Maar negativiteit wordt dus beloond. Dat is de enige conclusie die je kan trekken.
2: Want jullie hebben hier absoluut geen baat bij?
1: Nee, uiteraard niet. En volgens mij speel je een prima wedstrijd. En dan komt er uiteindelijk een actie. En dan weet je ook, als er een tweede actie komt, dan zijn de regels van de KNVB definitief staken. Als de burgemeester dat ook akkoord vindt vanwege openbaar orde en veiligheid. Maar het is gewoon te triest voor woorden. En geen goed woord voor over.
0: Dinsdag wordt er weer verder gespeeld zonder publiek. Vanmiddag wordt er ook gewoon gevoetbald. Op dit moment bijna 58 minuten gespeeld. En het staat 2-2 in de Euroborgtijmen.
3: Ja, dat is nog altijd de tussenstand. Klein uurtje gespeeld hier in Groningen. Heerlijke omstandigheden. Het zonnetje. Inmiddels zit ik zelf wel in de schaduw. Maar de mensen die nu zitten te kijken daar aan de overzijde zitten wel lekker in het zonnetje. En die zien dat Groningen balbezit heeft op de helft van Twente. Daar komt wellicht een kans aan voor Groningen. Groningen is beter gaan voetballen aan het begin van de tweede helft. Heeft iets meer grip en Twente heeft het lastig in deze fase. En dus moet de ploeg van John van der Brom even in de achteruit. Nu ook met Schreuders aan de rechterkant van het veld. Legt de bal nu terug. Komt daar de voorzet richting de eerste paal. Maar is het Prupper die kan opruimen. Kan Twente dan toeslaan in de omschakeling? Ja, dat zou moeten kunnen nu. Ja, Younes de Haan is er helemaal vandoor. De weg ligt open richting de goal van Fase. Kan Younes de Haan zijn fout goed maken? Younes de Haan maakt hem niet. Oh, wat een goede redding van de doelman van Groningen. En zo blijft het op en neer golven deze wedstrijd. En is er eigenlijk niets van te zeggen. Wie deze wedstrijd gaat winnen, kan natuurlijk ook gelijk eindigen. Want dat is voorlopig ook de tussenstand. 2-2.
0: Gaan we nog even naar het weer. Vandaag flink wat zon. Het is droog. 22 graden. Morgen wordt het zomers warm met zelfs 26 graden. En vanaf dinsdag wordt het wel weer wat wisselvalliger. Met geregeld ook een bui. Maar hey, voor nu is het echt heel lekker. Iets minder lekker is het op de weg, want het is aansluiten. Vooral op de A1 Hengelo richting Apeldoorn. Tussen afrit Rijssen en Badmen. Ze zijn daar bezig met de weg. 2 rijstroken zijn daardoor dicht. Betekent op dit moment een file van 6 kilometer lang. 15 minuten is je vertraging. Ook de A35 Almelo richting Enschede. Tussen Delden en Hengelo-Zuid is de weg dicht. Dat is nog zo tot morgenochtend 5 uur. Sterkte als je in een van de files staat.

0: een beetje terug naar vakantie, toch? Heerlijk, vind ik dit. Hé, ik krijg echt heel veel appjes. Niet alleen over het 12-letterwoord waar we zo meteen meer mee doorgaan. Maar ook omdat er iemand jarig is. Ja, en als er iemand jarig is, dan vind ik ook altijd dat je dat goed moet vieren. Dus nou, daar gaan we dan.
1: Van harte gefeliciteerd. Omdat jij jarig bent.
0: Zo stuurt Jan een appje. Uit Delden. En ik kreeg eerder vandaag ook al een berichtje. Hey José, zou jij iets van normaal willen draaien in verband met de 80ste verjaardag van Benny Olink?

0: krijg een appje van Hans uit Heemskerk. Oh, sorry José, ik ben een beetje bezopen. Ja, dat gaat waarschijnlijk over het 12-letterwoord en iets verkeerd hebben ingetoetst in het 12-letterwoord. Zometeen spelen we weer verder. Maar ja, het spel is ook nog altijd in volle gang in Euroborg.
1: Sporten met Tijmen.
0: Alhoewel, het is iets minder spectaculair dan in de eerste helft, hè, Tijmen?
2: Ja, maar daar was de amusementswaarde misschien wel ook rond de 8-9. En ja, die is een beetje afgeroomd naar een 7'tje. Het is nog steeds wel alle aardigst om naar te kijken. De beide ploegen houden elkaar lekker in evenwicht. Echte grote kansen hebben we nog niet gezien in de tweede helft. Maar we hebben nog een minuut of 20 te gaan. Stand voorlopig dus nog 2-2.
0: Met nog een minuut of 20 te gaan. Nou, ik vrees dat je het staartje daarvan moet meepakken. Nou ja, het klinkt heel onaardig. Ik denk, hè, wat leuk. Paul Schapping is er zometeen met de Oosttribune. En houdt je natuurlijk ook op de hoogte. Dat wilde ik zeggen. In plaats van, ik vrees, dat klinkt meteen weer onaardig. Hey, ondertussen zijn we nog altijd bezig met het 12-letterwoord. En er worden veel antwoorden ingestuurd. Heel veel goede antwoorden. Maar ook heel veel foute antwoorden. En ik snap het, want als jij, net als ik, niet uit Twente komt, dan is het ingewikkeld. Het 12-letterwoord, de cryptische omschrijving, is namelijk Otto. We hebben 3 letters op het bord en er wordt aan mij gevraagd of ik wat meer letters erbij kan geven. Nou, vooruit. Je krijgt van mij nog de S erbij en de G erbij. En daar moet je het dan ook wel mee doen. Op plek nummer 2 staat nu de U. Op plek nummer 4 mag je zetten op je blaadje de L. Op plek nummer 7, de S. Op plek nummer 8, de W van Willem. En op plek nummer 10, de G. Wat zullen we doen? Ja, weet je, ik geef je nog precies 5 minuten de tijd. Hierna, na het liedje van Clouseau. Je weet wel, die nu ook meedoen aan Beste Zangers. Ja, sorry Paul, ik zal het lief voor je doen, appt u nu. Passie, krijg je het antwoord.

0: Volgens mij het meest gecoverde liedje van Clouseau. Ik zie dat Nick en Simon Passie hebben gecoverd. Maar bijvoorbeeld ook Suzanne en Freak. Snel door naar het 12-letterwoord. De cryptische omschrijving is Otto. Nou, heel eerlijk gezegd, ik krijg op dit moment alleen maar goede antwoorden binnen. Zullen we maar even kijken of we iemand aan de telefoon kunnen krijgen? Je weet het ondertussen. Als ik bel en op dit moment gaat je telefoon over, dan is wel de bedoeling dat je telefoon ook opneemt. Niet opnemen is ook echt niet winnen. Er zijn zoveel mensen die meespelen aan het spelletje. Ja, dan vind ik ook dat je moet opnemen. Bellen met iemand die een microfoon in zijn hand heeft, zie ik.
1: Goedemiddag, Koen Geerts.
0: Hey Koen, met José van Radio Oost.
1: Hoi.
0: Hey Koen, waarom heb jij een microfoon in je hand? Ik zie op je profielfoto dat jij staat met een mic.
1: Ik zit bij de muziek, bij het orkest en daar moet ik ook wel eens wat voor presenteren.
0: Oh, ik dacht zingen misschien.
1: Nee, dat niet.
0: Oh, dat niet. Welk orkest zit je dan, Koen?
1: Ik zit bij de Remigius Harmonie in Weerslo.
0: Is leuk?
1: Hartstikke leuk.
0: Wat speel je dan?
1: Ik speel trompet.
0: Trompet? Oh, dat lijkt me heel tof. Maar ik zag laatst een filmpje dat er allemaal slijm uit de trompet komt als je daar heel vies in spuugt.
1: Ja, dan doen we er een handdoekje onder en dan gaat het weer goed.
0: Oh, gadverdari, Koen. Maar ondertussen ben je ook supergoed aan het puzzelen. Ja, ik denk dat jij dit woord misschien wel gebruikt voor de kliko, toch?
1: Dat denken we wel.
0: Ja, want ja, de cryptische omschrijving was Otto. Kijk, ik kom uit Zwolle, dus ik zeg niet ik doe de Otto even naar buiten. Maar dat zeg jij dus wel.
1: Ja, meestal wel kliko, maar wij kennen Otto goed genoeg.
0: Je kent Otto goed genoeg. Nou, vertel Koen, wat moet het juiste antwoord zijn?
1: Een vuilniswagen.
0: Een vuilniswagen, dat lijkt mij helemaal goed. Gefeliciteerd.
1: Ja, bedankt.
0: Je wint een RTV Oost prijzenpakket. Ik heb daar volgens mij geen toeter in, maar ik kan even kijken of ik hier nog wat voor je kan vinden.
1: Helemaal goed.
0: Dankjewel hè, voor het meespelen. Ja, heel leuk. En veel plezier nog bij het orkest natuurlijk.
1: Ja, komt helemaal goed.
0: Doei Koen, fijne zondag.

0: ook vuilniswagen, Tijmen?
1: Ja, zeker. Ja, nee, ik had hem ook goed. Ik had hem jou al stiekem doorgefluisterd.
0: Ja, en, dat had je heel goed gedaan, ja.
1: Ja, nee, maar ik vind het voor herhaling vatbaar. Ik vind het erg leuk, 12-letterwoord.
0: Goed zo, want we spelen het ook elke zondag. Leuk dat je ook elke zondag luistert.
1: Ja, nee, ik luister ook geregeld, maar ik doe niet altijd mee.
0: Ja, oh, nee, precies. Dat je dan gewoon tijdens de wedstrijd iets te puzzelen hebt. Maar dat is niet meer nodig, toch, nu? Want het gaat best wel heen en weer.
1: Ja, nee, zeker. De laatste fase is weer erg leuk. Stand nog altijd 2-2 bij Groningen FC Twente. De laatste 4 edities eindigden ook al onbeslist hier in de Euroborg. En daar lijkt het nu vandaag ook op. Oh, daar komt een schot vanuit de tweede lijn van FC Groningen, van de Werf. Oenerstal heeft wat moeite. Ja, er is nog 10 minuten te spelen. Ik denk nog wel dat er wat kansen komen. Maar je kunt er eigenlijk geen pijl op trekken wie deze wedstrijd nog eventueel zou kunnen gaan winnen. Want beide ploegen hebben kansen. Weghorst kreeg ze juist een kans namens FC Twente. Maar ook FC Groningen heeft dus haar mogelijkheden gehad. Wat dat betreft is het een hele interessante fase ook weer in de wedstrijd. De eerste helft was al smullen en nu in de eindfase ook. Je hoort het ook aan het publiek. Dus wat dat betreft is het toch echt wel weer een gezegend vak als je de lunchwedstrijd mag doen. En zo vermaakt kunt worden bij Groningen Twente. En we hebben dus nog 10 minuten te gaan. Straks het staartje van deze wedstrijd op de Oosttribune. De onvolprezen radioshow op de zondagmiddag.
0: Juist, met de onvolprezen Paul Schabbink. Tijmen, dankjewel, hè. Ik vond het heel gezellig.
1: Tot de volgende.

0: Volgend jaar stemmen we voor de Provinciale Staten. Wat heeft de provinciale politiek de afgelopen jaren bereikt? Wat beloven politici ons en wat merken we ervan? In het programma Oost in alle Staten spreken Bastiaan Kleinjan en Arno de Vries hierover met Overijsselse politici. Geen saaie politiek, maar gesprekken over onderwerpen die ons direct raken. Oost in alle Staten, elke dinsdag op TV Oost.
1: Stap in bij Koninklijke Klasse in het Spoorwegmuseum en ontdek hoe de Oranjes 150 jaar lang per trein reisden in hun eigen rijdende paleizen. Van daten tot staatsbezoeken, alles gebeurde in de Koninklijke Trein. Beleef het zelf in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Kaartjes boek je via spoorwegmuseum.nl.
2: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
3: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
4: DJ'en op een festival, skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
3: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
5: Mike is terug. Mike Baudet gaat doen wat hij bij Podium Klassiek deed, maar dan een avond lang. Met verhalen over Bach, Gershwin, Sinatra, David Bowie, Freddie Mercury en Pharrell Williams. Met heldere uitleg en mooi pianospel. Muziekles zonder lijfstraffen. Vanaf september in het theater. Ga naar mikebaudet.nl voor de speellijst.
6: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
7: Tennissen, Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding, Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
9: Woonwinkels opgelet. Oktober is de woonmaand. Zet jouw bedrijf in de spotlights met een commercial op Radio Oost. Kijk op oostadverteren.nl. Oost Adverteren. Sterk voor jouw merk.
10: Radio Oost. Thuis in Overijssel. 2 uur.
11: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. Voetbalverenigingen in de Randstad starten aparte competities voor veteranen vanwege agressie op de velden. Steeds meer teams sluiten zich daarbij aan. De competities zeggen dat zij in tegenstelling tot de KNVB ploegen kunnen uitsluiten. Ze zeggen te selecteren op teams die zich hebben bewezen als sportief. Het afgelopen seizoen liepen 1200 amateurwedstrijden van de KNVB zo uit de hand dat er mensen geschorst moesten worden. Dat is 0,14% van het totale aantal wedstrijden. De KNVB zegt het jammer te vinden als spelers zich terugtrekken in een soort eigen bubbel. In de zaak rond het geweld in Overasselt heeft de politie weer iemand aangehouden. Het gaat om een 26-jarige Belg die vrijdag is opgepakt in Amsterdam. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de gebeurtenissen in Overasselt. Inmiddels zitten er 33 mensen vast. Ondertussen is de herdenking voor de beveiliger die werd doodgeschoten afgelast. Die zal vandaag plaatsvinden bij een Nijmeegse studentenvereniging waar de man regelmatig werkte. Naar de herdenking zouden veel mensen komen. Dat waren er te veel om het allemaal in goede banen te kunnen leiden. In Kiev gaan vandaag de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner praten met president Zelensky. Gisteren spraken de gezanten in Moskou al met president Poetin over een plan voor het einde van de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Poetin noemde die gesprekken constructief. En Nederland zou minder gasreserves kunnen opslaan. Dat zegt minister Van Veldhoven in het tv-programma WNL op zondag. De Europese Commissie had gevraagd aan de lidstaten om het vuldoel naar beneden bij te stellen. Zo moet worden voorkomen dat de prijs van gas omhoog gaat. De minister zegt dat Nederland altijd meer gas opslaat dan er wordt gebruikt. Het weer, wolkenvelden en zon wisselen elkaar af. Vooral in het westen en noorden is de bewolking soms hardnekkig. Het wordt 21 tot 24 graden. Vanavond en vannacht bewolkt en in het noorden kans op wat regen. Dit was het NOS Journaal.
12: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
13: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
12: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
14: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuisbezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
15: Wie was je aan de beurt?
16: Mag ik voor 2 euro kibbeling, alsjeblieft?

0: Jackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
2: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
3: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Radio Oost.
4: De Oosttribune. Paul Schabbing.
5: 4:02. Allereerst dank aan de onvolprezen José de Bruin voor de afgelopen uren in Weekend Overijssel. Zij gaat voor de buis zitten om de Formule 1 in Monza te kijken, dat weet ik zeker. Wij gaan gauw naar de Groningse Euroborg, waar het staartje van de wedstrijd tussen FC Groningen en FC Twente bezig is. Tijmen van Wissing.
6: De officiële speeltijd zit er nu op. Er komen slechts 2 minuten bij bij deze wedstrijd. Waarbij we zijn vermaakt deze middag in Groningen. Alle 4 goals vielen in de eerste helft met een goed FC Twente. Daarna werd Groningen veel sterker. In de tweede helft moet ik eerlijk zeggen dat Groningen misschien wel een toefje beter is dan FC Twente. Maar de beste kansen waren weer voor de bezoekers uit Enschede. Met name Tahali, 2 kansen onbenut. Weghorst kreeg nog een mogelijkheid. Zojuist nog een schot van Zerouki. Maar Groningen heeft ook haar mogelijkheden gehad. Is nu ook in de aanval. Het Groningen publiek gaat er nog maar eens achter staan. Zij hebben nog vertrouwen in de volle buit. Na 2 nederlagen op een rij pakken ze nu misschien een puntje. Twente vorige week natuurlijk goed gespeeld in Leeuwarden tegen Cambuur. Ruim gewonnen. Maar laten ze hier dus weer punten liggen. Nadat het ook al misging uit bij Heerenveen. Het Hoge Noorden is dus afgelegd met wisselend succes voor FC Twente. Zeker als hier nog muziek in zit voor Groningen. Maar dan loopt Van der Werf zich vast op Bart van Rooij. En dan gaat de bal terug naar Oenderstal. Oenderstal nog een keer met de lange bal richting Weghorst. Weghorst, kan hij die bal nog controleren? Ja, dan kan Twente misschien nog gevaarlijk worden. Nee, want de tweede bal is voor Groningen. In dit geval voor Travis Hernes. Een van de middenvelders die in de ploeg is gekomen bij Dick Lukien. Die toch echt heel veel jonge spelers heeft. Lekker energieke elftal. Wat dat betreft kunnen de supporters van FC Groningen dit jaar hun hart ophalen. Het is zeker niet saai om naar te kijken. Ook niet alles is goed. Dat bleek ook in de eerste helft toen Twente de wedstrijd misschien wel had moeten beslissen. En met name dat moment van Younes Taha die oog in oog kwam met Fase. Een lopje probeerde. De bal ging naast. En daarna nog geen 5 seconden later lag hij er aan de andere kant in. Twente nog een keer over seconden gesproken. Het is nog maar een paar seconden te gaan in deze wedstrijd. Weghorst kan niet meer. Die heeft kramp in beide tenen. Die loopt echt vol in het rood, om het maar zo te zeggen. Maar Groningen mag nog 1 keer aanval opzetten met Tijmen Blokzijl. Blokzijl, de aanvoerder van Groningen, die chipt hem richting Van Bergen. Tom Van Bergen die weet dan niet die bal te controleren. En dan fluit Makkeli voor het laatst. Een terecht applaus van zowel de supporters uit Enschede als die van FC Groningen. Want beide ploegen hebben er een spektakelstuk van gemaakt hier in de Euroborg. En ze houden elkaar in bedwang. 2-2. Net als de vorige 4 keer gelijk. Ook het 5e duel. 5 op een rij. Dus een punt voor FC Twente in de Euroborg.
5: Met dank aan Tijmen van Wissing vanuit die Groningse Euroborg. Daar gaan we straks natuurlijk ook nog weer naartoe voor de nabeschouwingen van die wedstrijd tussen FC Twente en natuurlijk FC Groningen. 2-2 daar. Vanmiddag nog meer wedstrijden in de Eredivisie van het betaalde voetbal. Telstar speelt dan tegen Cambuur. Dat is een wedstrijd die om 2:30 begint. En we hebben dan Heerenveen tegen AZ. ADO Den Haag tegen Fortuna Sittard is ook nog in de keukenkampioendivisie. MVV Maastricht tegen Roda JC Kerkrade. Gisteren NEC Feyenoord 1-3. Ajax PSV 1-3. Willem II Excelsior 0-3. En FC Utrecht Go Eagles 1-3. Maar gestaakt. Gaan we het straks ook over hebben. Vuurwerk en bekers op het veld van de Utrecht aanhang. En dus moet die wedstrijd dinsdag worden uitgespeeld. Ongeveer 1:30 nog. Met dus die 1-3 voorstel van Go Ahead Eagles uit Deventer, daar in Utrecht. Vrijdag was er de 5-klapper van Heracles Almelo in de keukenkampioendivisie tegen de Graafschap. 3 keer en Jolie. Ook daar hebben we nog aandacht voor. Natuurlijk hebben we de mooiste muziek. U kunt het ook aanvragen. Ik wilde een tune onder zetten, maar dat lukt even niet. Die kunt u aanvragen via de WhatsApp natuurlijk. En dat kunt u doen via het bekende nummertje 06-4567-1331. 06-4567-1331. Ik zou maar niet meer vragen of het 12-letterspel al gespeeld is. Want dat hebben we al gehad. De vuilniswagen is er al uit, laat ik het zomaar zeggen. En u kunt ook bellen voor verzoekjes. Naar 074-2456-665. 074-2456-665. Dit is de Oosttribune. We zijn er tot 6 uur.
4: De Oosttribune.
5: Met natuurlijk ook het voetbal bij de amateurs, tweede, derde en vierde divisie. Aandacht daarvoor.

0: 11 Spoonful en Summer in the City. Nou, vandaag in ieder geval wel wat meer zon dan in de afgelopen dagen, dat moet gezegd. Wij gaan even terug naar een minder zonnig moment gisteren in de Utrechtse Galgenwaard. Want de wedstrijd tussen FC Utrecht en Go Eagles werd gisteravond uiteindelijk definitief gestaakt. Na een eerder oponthoud vanwege het afsteken van vuurwerk werd het duel in de tweede helft opnieuw stilgelegd nadat er drinkbekers vanuit het thuisvak van FC Utrecht dus op het veld werden gegooid. En voor alle verantwoordelijke beleidsbepalers de reden om het duel daarna niet meer in gang te zetten. Go Eagles leiden in de Galgenwaard met 1-3. En komende dinsdag worden de resterende 25 minuten, want zoveel staat er nog op de klok, uitgespeeld zonder publiek. En dat vanaf 2:00. En dus moet Go Eagles daarvoor nog naar Utrecht om die voorsprong te verdedigen. Ja, na de tijd ga je natuurlijk ook hebben over het hoe en het waarom. En ja, wat je er dan van vindt, dat kun je met spelers en trainers doen, maar zeker ook met de algemeen directeur van Go Eagles. En die spraken we dan ook na afloop van de wedstrijd, mag ik niet zeggen, want er moet nog gespeeld worden. Maar in ieder geval toen bekend werd dat de wedstrijd definitief gestaakt werd. Jan Willem van Dop.
1: Nu heb je volgens mij alles meegemaakt in het voetbal. Dit nog niet, denk ik.
2: Nee. Nee, dat klopt. En dat is dood en doodzonde. Ik zit ook in de kleedkamer, spreek met de technische mensen. En die zien het uiteraard vanuit sportief oogpunt. Maar negativiteit wordt dus beloond. Dat is de enige conclusie die je kan trekken.
1: Want jullie hebben hier absoluut geen baat bij?
2: Nee, uiteraard niet. En volgens mij speel je een prima wedstrijd. En dan komt er uiteindelijk een actie. En dan weet je ook, als er een tweede actie komt, dan zijn de regels van de KNVB definitief staken. Als de burgemeester dat ook akkoord vindt vanwege openbaar orde en veiligheid. Maar het is gewoon te triest voor woorden. En geen goed woord voor over.
1: Ja, want wie neemt nou dit besluit? Is dat Dijksma?
2: Uiteindelijk is het Dijksma die akkoord moet gaan met de KNVB heeft aangegeven. Hè, dat zijn de regels. Als er één keer vuurwerk of voorwerpen naar spelers of wat dan ook, dan even tijdelijk staken. Tweede keer definitief staken. Dat zijn de regels. En dan is het uiteindelijk aan de burgemeester. Die moet gaan kijken wat voor effecten heeft dat voor de openbare orde en veiligheid. En zij heeft uiteindelijk dan besloten dat dat de beslissing is.
1: Waar was de burgemoeder? Want het heeft wel heel lang geduurd.
2: Nee, dat kan ook natuurlijk online.
1: Ja, maar het heeft wel heel lang geduurd.
2: Ja, maar goed, dus is op dat moment denk ik ook altijd op basis van openbare orde en veiligheid moet je echt alles wel even meenemen. Wat voor effecten gaat het krijgen? Je zit hier wel met meer dan 20.000 man in een stadion.
1: Ja, dat is ook geen gemakkelijk besluit. Je hebt er wel behoorlijk de P in, merk ik. Want ja, jullie kwamen na die eerste keer al niet heel lekker weer in de wedstrijd. Want dan krijg je die 3-1 om de oren. Omdat het ook wel wat doet met spelers.
2: Ja, tuurlijk doet het wat. Je zit in een wedstrijd en in die wedstrijd gaat heel goed. Je ziet dat het uiteindelijk, dat je, misschien ook moet ik zeggen dat de tegenstander, daar had je misschien ook meer van verwacht. Zo reëel moet je dan ook zijn. Maar wij zaten gewoon goed in de wedstrijd. Dan moet je alweer naar binnen. Nou, uiteindelijk dan ontstaat iets. Dus het is gewoon, wat dat betreft, is het gewoon ontzettend balen.
1: Ja, vind je dan ook dat er bijvoorbeeld ook wel regels aangepast moeten worden? Dat je gewoon zegt van ja, reglementeer gewoon 0-3 aan de broek?
2: Nou ja, eigenlijk dat soort dingen spelen dan wel een keer door je hoofd, ja. He, want nu moeten wij moeten weer naar alle waarschijnlijkheid dinsdag. He, dan zegt de KNVB eerst nog maandag. We hebben ook te maken met de inspanning van mensen, hè? Los wie het was, Utrecht of Go Ahead Eagles. Nou, dan kom je in de kleedkamer, dan vanuit performance wordt er al gelijk gezegd wat er al, want we hebben metingen gelijk, wat er al geleverd is. Dat je gewoon rust nodig hebt. Je hebt morgen een normale uitlooptraining. Dan heb je rust nodig. Dus willen wij dinsdag. Ja, liever maandag. Nee, dinsdag. Nou, gelukkig wordt het dinsdag.
1: Ja, ik wou zeggen, ik neem aan dat je nog wel iets te vertellen hebt hier, toch?
2: Nee, daar heb je niks. Natuurlijk heb je niks over te vertellen. Je mag alleen een mening hebben.
1: Ja, maar die heb je wel geventileerd.
2: Die heb ik geventileerd.
1: Ja, want, ja, maar vind je dan niet, als je er eens een keer boven gaat hangen, jij bent een van de meest ervaren bestuurders in het voetbal, vind je het ook niet een keer logisch dat er dit besluit wordt genomen, definitief staken? Want het houdt maar niet op.
2: Nou, kijk, wij hebben het één keer meegemaakt in ons stadion met een uitvak wat leeggeruimd moest worden. Ja, je kan dat bijna niet kopiëren op zo'n Bunnik-site. Want er zitten, wat is het, 5000 man? Misschien iets meer?
1: Nee, die heb je niet zomaar leeg, hoor.
2: Die heb je niet zomaar leeg. Dus dat is dan op dat moment helaas geen optie. Dus als je een keer zo'n situatie meemaakt, dan is het logisch dat je op dat moment ook wel eens denkt aan de oplossing. Dan is deze stand maar de eindstand.
1: Ja, dat lijkt me ook. Maar goed, ja. Jij zit bij die vergadering, jij zit dicht bij het vuur. Dus ja. deze ga je deze week indienen?
2: Nou ja, ik zeg niet dat ik hem deze week ga indienen. Maar het zijn wel dingen waar je natuurlijk met elkaar over moet gaan denken.
1: Al met al een vervelende avond, Jan Willem.
2: Ja, kan je wel zeggen, ja.
3: De Oosttribune op Radio Oost.

0: The Police and Message in the Bottle. De Police, ja, daar gaan we het zo nog over hebben. We gaan het nu hebben over het voetbal in de tweede, derde en vierde divisie. Daarin speelde HC Hardenberg gisteren gelijk tegen de Treffers. Het werd 2-2. Vince van der Anker en Ben Scholte in de blessuretijd maakten de goals voor de ploeg uit Hardenberg. Roda Raalte ging weer onderuit. De debutant in de tweede divisie verloor op eigen veld van Kozakke Boys. Met 1-2, Ebi Willemsen bracht Roda nog wel op voorsprong, maar Gradame twee keer zorgde voor de overwinning van de Kozakke Boys. Dan de derde divisie, SVZW, een spectaculair duel thuis in Wieren tegen ADO 20. Het werd uiteindelijk 4-6. Met de Wierense goals van Luc Kuiper, twee keer Jasper Veldkamp. Die scoorde Marciano Stulen, deed dat ook. En dan heb je dus vier keer gescoord, maar dat doet de tegenstander dat zes keer. Het was een vermakelijk duel dus in Wieren. Dan Excelsior 31, het ging op bezoek bij Scherpenzeel en het verloor daar met 3-1. En dan de Noord-Overijsselse derby tussen Staphorst en Genemuiden. Die eindigde uiteindelijk in 1-2 voor Genemuiden. De ploegen gaan elkaar straks ook nog in de beker ontmoeten en er was veel te doen vooraf over die wedstrijd. Want Staphorst zag al ongenodig gasten in aanloop naar het duel met Genemuiden die vernielingen aanrichtten rondom het sportpark. Dingen groen schilderden en leuzen ook kalkten, onder meer ook bij de bestuurskamer. En dat was reden voor beide clubs om verregaande maatregelen te treffen. Er was veel politie aanwezig gisteren. Er werd een speciaal uitvak gecreëerd voor de supporters van Genemuiden. En dat dus nodig is ook al in de derde divisie. Je mag het triest noemen, maar hoe dan ook. De wedstrijd werd gespeeld, er waren geen ongeregeldheden gelukkig. En Genemuiden won dus door een hele late goal van Gerben Kolk. Het was Sam Krauter die Staphorst op voorsprong zette. 7 minuten voor rust. 11 minuten na rust, Sander Egbers met de gelijkmaker 1-1. En dus die late goal van Gerben Kolk in de 92e minuut. 1-2 voor Genemuiden. Richard Karben is de trainer van Staphorst. En spreekt van een zure nederlaag in een gesprek met onze eigen Job Vaarhorst.
1: Hoe zuur is deze trainer?
2: Ja, die is heel zuur natuurlijk. Omdat denk ik een gelijkspel de verhouding was van de hele wedstrijd. En dan wint de gelukkigste.
1: Ja, voel je dat zo?
3: Ja, vond je niet?
1: Ik heb de kansen geturfd. Genemuiden had toch wel iets meer het overwicht? Of heb ik het dan verkeerd? En de penalty was volgens mij ook onterecht.
2: Dan ben jij al heel erg to the point. Dat zou kunnen. Ik heb geen beelden gezien. Maar als hij een penalty geeft voor Hens, volgens mij is dat dan een gele kaart. En dat was de tweede. Dus ja, maar goed. Weet je, daarin vind ik altijd, daar moet je niet over zeuren. Weet je, wat ik altijd zeg, verliezers hebben een excuus. En dat niet. Dus we krijgen gewoon twee keer over een goal tegen. Uit een ingooi, waar we gewoon in de 16 niet verdedigen. We krijgen gewoon veel te makkelijk onze goals tegen. Dat blijft steeds een probleem. Daar kan ik wel heel boos zijn dat die ingooier een beetje binnen het veld staat. En daar was ik ook echt heel boos om. Want daar ben je als grensrechter voor. Maar ook dat geldt niet. Weet je, dan nog moet je gewoon die ballen beter verdedigen. En zelf meer gebruik maken van de ruimtes die er lagen vandaag. Dat hebben we niet goed gedaan.
1: Ja, als je het dan iets breder trekt, wat is dan het verhaal van de wedstrijd? Gebruik maken van de ruimtes. Maar is dat dan het enige of wat nog meer?
2: Ja, kijk, je weet van Genemuiden, die hebben dit jaar, vinden ze prettig om achterover te leunen. Dus je moet niet vol in aanval gaan. Je moet daar met verstand gaan aanvallen. Nou, en ik denk dat we dat vrij aardig gedaan hebben. We hebben het eerst zelf weinig weggegeven. Nou, op het moment dus dat je momentjes krijgt, moet je pakken. Nou, die pak je. En nou, dan ga je ook met 1-0 de rust in. En dan hebben we gewoon een degelijke, goede eerste helft gespeeld. Weinig weggegeven. En gewoon de momenten gepakt die we konden pakken. En vooral niet met veel mensen voor de bal. Want dan weet je, bij Sportclub op dit moment, dan vliegt die bal eroverheen. En dan willen ze daarvan profiteren.
1: Heb je een derby nog heel anders beleefd door alle omstandigheden die er zijn geweest en aanloop hier naartoe?
2: Nou, wij niet. Maar kijk, ik vind er wel wat van. Kijk, 99% van elke sportclub supporter en van elke Staphorst supporter, die zien dit allemaal gebeuren om ons heen. We denken, wat is dit, jongens? Waar zitten we naar te kijken, man? Is het een of andere drama of zo? Ik heb er geen goed woord voor over, maar ik begrijp het wel. Het moet dus blijkbaar. Maar het gaat dus om een paar idioten. En we hebben vandaag de wedstrijd gezien. En ik hoop niet dat ze nou allemaal gaan zeggen dat we elke week met een uitvak moeten gaan spelen, omdat dat zo fantastisch is. Maar tussen die twee supporters, dat is gewoon een fantastische rivaliteit. Ja, op een enkele klootzak na.
1: Ja, want ik sprak wat supporters in het uitvak. Ja, we voelen ons een beetje criminelen.
2: Ja, het gaat ook nergens over. Maar ik begrijp het wel, maar het gaat mij om te ver.
1: Maar denk je dat het nog normaal kan in de toekomst?
2: Nou ja, als je je hiertoe laat leiden, dan kan het wel zo zijn. Dat zie je natuurlijk bij tweede divisie ook al af en toe. Ja. Dat er geen uitsupporters meer mogen komen. Ja, dat zal toch heel erg triest zijn. Maar goed, we zullen het afwachten. Ik ben wat oudere trainer, dus ik hoop niet dat ik het ook nog meemaak.
1: Nee, maar over 2 weken moet je weer tegen Genemuiden. Ja. Welke lessen trek je dan uit vanmiddag?
2: Voetballen bedoel je? Nou, dan gaan we niet zo heel veel anders doen, denk ik. Ik denk dat we nogmaals heel realistisch geweest zijn. Je merkte wel op het laatst, hè, we moesten wel gaan wisselen omdat de jongens echt doorheen kwamen te zitten.
1: Dat kan ook met woensdag te maken hebben.
2: Ja, dat zal vast. Maar goed, daar zei ik donderdag al meteen niet zeuren. Als je naar strafschoppen wint, dan voel je je benen niet. Maar ik merkte wel bij een paar jongens dat het op een gegeven moment wel de frisheid eraf was. En dat we daardoor wel moesten gaan wisselen. En nou ja, goed, het voordeel van competitievoetbal is dat je het goed kan maken. En over 2 weken de bekervoetbal, dan is het winnen of verliezen. En dat is een andere situatie en daar gaan we weer.
1: Ja, vorig seizoen was het voor de winterstop. Hosanna was misschien ook wel iets boven de stand, denk ik. Wat is de doelstelling voor dit seizoen?
2: Nee, dat is elke week, hè, de volgende wedstrijd winnen. En dat, ik heb er nooit anders gesproken en dat zul ik ook blijven doen. En, alleen, ja, we moeten wel gaan leren van onze fouten. Want we krijgen gewoon achterin veel te makkelijk onze goals tegen. En we willen 2 ingooien, weet je, en dan een spits die vrij mag inschieten. Nou, als er 1 nooit vrij mag staan, dan is het de spits. Dus ja, we moeten de beelden maar eens kijken, want dit is natuurlijk niet goed. Dat is een gegeven.
1: Ik zou sowieso de beelden even kijken en dan hebben we later nog een keer over die penalty.
2: Ja, dat kan. Maar als hij het schreef, dan is het wel de tweede gele.
1: Daar heb jij weer gelijk in.

0: Oosttribune.
1: Woensdagavond om 18:45. FC Twente Telstar. Volg deze wedstrijd uit de Eredivisie op de Oosttribune bij Radio Oost.

0: we Uber, rennen, vliegen. Let's go, man.
1: Let's go, man. Naar de maan. Maan in de jeugd van tegenwoordig. Straks dus gaan we nog weer terug naar de Groningse Euroborg, waar FC Twente met 2-2 gelijk speelde tegen en bij FC Groningen. Een vermakelijke wedstrijd, dat was het zeker. Dat was het ook bij Vlagenwel gisteren in Staphorst, waar in de derde divisie de wedstrijd tussen Staphorst en Geenemuiden met een hoop veiligheidsmaatregelen vanwege vernielingen vooraf op het sportpark Noorderslag in Staphorst. Die wedstrijd uiteindelijk zonder veel gedoe werd gespeeld. En uiteindelijk in extremis werd gewonnen door een wat gelukkige goal van Geenemuiden in de blessuretijd van de wedstrijd. 1-2. We hoorden daar ook al een wat zure Richard Karrebelt over, de trainer van Staphorst. En dat is logisch als je op zo'n manier verliest. Job Varos was erbij en sprak na deze streekderby ook nog met Arnold Klein. Dat is de goal, of dat is de trainer van Geenemuiden. De winnende trainer dus.
2: Ik had een discussie met je collega trainer. Ik vond het onterecht als jullie hier gelijk hadden gespeeld. Hij zei, nee, gelijkspel was terecht geweest. Hoe kijk jij ernaar?
3: Ja, dat is een hele goeie. Ik zei net wel heel, voor de camera bij Geenemuiden dat ik denk met een 1-1 dat terecht was geweest.
2: Sluit je aan bij zijn woorden. Ik heb er helemaal geen kijk op.
3: Nee, ja, ik vond, kijk, als je de eerste helft ziet, dan hebben wij natuurlijk wel meer kansen gehad dan zij. We krijgen een penalty tegen dat geen penalty is. Want de bal gaat via de heup van de speler op de hand.
2: Zeg ik ook, waar is het ook niet mee eens?
3: Nee, maar dat is dus geen penalty. En daarna gaat hij strooien met gele kaarten, de scheidsrechter. Het enige wat wij in de rust hebben gezegd, nou, dan val ik een beetje terug op zowel ik als mijn collega-trainer Chris zijn met trainingen soms ook dramatisch met scheidsrechten zijn. En dan worden ze ook, de spelers ook wel eens furieus op ons. Belangrijk is dat je je kopje er blij blijft houden. We kunnen niks meer aan deze man doen. Of hij nou wel of niet goed fluit, dat is allemaal, maakt allemaal op dat moment niet uit.
2: Hij vond het gewoon dramatisch.
3: Ja, nee, maar dat zijn dingen die kunnen gebeuren. En of het dramatisch is of niet, wij moeten naar onszelf kijken. En wij hebben in de rust gewoon aangegeven van laat het los. Ga niet met een heet hoofd veld, of daarna met een heet hoofd het veld in. Pak onze rust, weet waar onze kansen liggen en weet wat we moeten doen. En dat hebben we de tweede helft gedaan.
2: Ja, want in de tweede helft is er een fase van een minuut of 10 minuten, 15, dat je kans na kans creëert. En dan denk ik, ja, hij valt maar niet.
3: Nou ja, dat was dus de fase. Als je over die fase hebt, dan zeg je van Geenemuiden wint hij terecht.
2: Maar leg mij eens uit, waarom is het dan gelijkspel terecht? Ja, ik heb de kansen geturfd, die penalty was onterecht. En verder, ja, Werkhoven komt aan teenlengte tekort, maar verder heb ik het niet gezien, het rennen.
3: Nee, wij hebben meer kansen gecreëerd. Penalty is inderdaad onterecht, maar je kijkt op dat moment ook naar het veldspel. Wij hebben naar de rust zijn we goed begonnen. Meteen een goede kans voor Sander net meteen tekort. We maken een gelijkmaker en daarna zijn we inderdaad de bovenliggende partij geweest. En alleen de laatste kwartier voor het einde kan die op beide kanten opvallen. En dan zie je dat het veldspel voor beide minder wordt. En dat is niet, daar hoop je als trainer zijn niet op. Want je hoopt dat je dan die lijn kan doorzetten die we ook gezegd hebben in de kleedkamer. Ja, en dan is het, zijn er op de bank al op dit moment, ja, weet je, wie wint, die scoort, die wint hem. En dat zijn wij.
2: Ja, het was wel een heel gelukkige treffer. Hè? Ja, ik heb net Kolk voor de camera gehad. Ik zeg van, je maakt hem helemaal niet, maar hij telt hem gewoon. Telde je hem ook voor hem? Of?
3: Nee, dat hebben we afgesproken in de kleedkamer dat hij eigen goal was. Dus Greppen krijgt hem niet.
2: Hij zei, deze is van mij. Ik zei, je doet net de Champions League hebt gewonnen. Maar zo voelt het wel, zegt hij. Dat gevoel, ja, als je een derby wint, ja, dat voelt voor ons als je de Champions League wint.
3: Ja, nee, maar ik laat het wel wezen. Het leeft hier enorm, ook bij de supporters. Ook bij de spelers. En dan is het ook gewoon als je hem in de diet seconds hier pakt. En met een 0-1 achterstand. Met de gedachtegang hoe je dezelfde kleedkamer in gaat. Ja, dan is het alleen maar knap hoe de ploeg gereageerd heeft op een tweede helft. En niet bezig zijn met randvoorwaarden als supporters, scheidsrechters. Maar gewoon met je eigen spel bezig zijn.
2: Ik sprak wat supporters in het uitvak. We hebben het over een uitvak in het amateurvoetbal. Ja, die zeiden we worden behandeld als criminelen. Hoe heb jij naar die hele setting gekeken zoals dat vandaag ging?
3: Nou ja, een uitvak is aan de ene kant ook wel weer leuk. Want je hebt dan alle Geenemuiden supporters bij elkaar. Maar het is natuurlijk jammer dat het zo moet. We weten in de tweede divisie moet het zo. En in de derde divisie, ik denk dat dit van ook vandaag, ik denk ook eigenlijk dat het plan wat ze hadden, dat misschien terecht is ten opzichte van hetgeen wat er in vorig jaar is gebeurd hier. Of wat vorige wedstrijd is gebeurd hier. Maar ik denk niet dat het nodig is geweest. Maar goed, ze hebben een keuze daarin gemaakt. En ook daar kan ik niks aan veranderen.
4: De Oosttribune.

0: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
1: Vlieg met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heitzer en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over drie generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
2: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
3: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
2: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
4: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
5: Ontdek de Achterhoek tijdens een kampeervakantie. Pure natuur, historische stadjes en bijzondere musea. Vraag de campingkaart Achterhoek aan en profiteer van leuke extra's. Laat je inspireren op kamperenindeachterhoek.nl.
4: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
6: 18 en 19 september is hij er weer. Misschien wel de mooiste rally van Nederland. De Eurol Hellendoorn Rally. Ben jij erbij? Check eurolhellendoornrally.com voor meer info.
7: Eerst stopt de boer. Dan de tuinder. Dan de leveranciers. Dan de winkels. En dan wordt het stil op het platteland. De landbouwplannen uit Den Haag raken niet alleen boeren en tuinders. Het raakt het hart van Nederland. LTO Noord. Achter de boer en tuinder. Voor ons allemaal.
6: De Eurol Hellendoorn Rally wordt mede mogelijk gemaakt door Eurol.
8: Radio Oost. Thuis in Overijssel. 3 uur.
9: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. In Kiev zijn gesprekken bezig tussen de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner en de Oekraïense president Zelensky. Op tafel ligt een Amerikaans plan voor vrede tussen Rusland en Oekraïne. Gisteren spraken de Amerikanen in Moskou 3 uur lang met onder meer president Poetin over het plan. Inhoudelijk is daar niets over naar buiten gebracht, maar een hoge adviseur van Poetin noemde de gesprekken constructief, openhartig en nuttig. Voetbalverenigingen in de Randstad starten aparte competities voor veteranen vanwege agressie op de velden. Steeds meer teams sluiten zich daarbij aan. De competities zeggen dat zij, in tegenstelling tot de KNVB, ploegen kunnen uitsluiten. Ze zeggen te selecteren op teams die zich hebben bewezen als sportief. Het afgelopen seizoen liepen 1200 amateurwedstrijden van de KNVB zo uit de hand dat er mensen geschorst moesten worden. Dat is 0,14% van het aantal wedstrijden. De KNVB zegt het jammer te vinden als spelers zich terugtrekken in een soort eigen bubbel. De in Tilburg ontsnapte serval is in de tuin van een van de buren gevangen. Het katachtige roofdier dat in Afrika in het wild leeft ontsnapte gisterochtend uit zijn kooi in de tuin van de eigenaar. Bij een van de buren werden 2 kippen door het dier gedood. Die kippen werden in een vangkooi gelegd en dat werkte. De serval kroop erin. Het dier in Tilburg is vorig jaar ook al een keer ontsnapt. Motocrosser Jeffrey Herlings is voor de 3de keer wereldkampioen geworden in de MXGP. De 31-jarige Nederlander had in Turkije in het eerste deel van de wedstrijd al genoeg punten verzameld voor de wereldtitel, waardoor de 2de manche vanmiddag er niet meer toe doet. Herlings werd in 2018 en 2021 ook al wereldkampioen in de MXGP. Het weer, wolkenvelden en zon wisselen elkaar af. Vooral in het westen en noorden is de bewolking soms hardnekkig. Het is 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
11: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-America Line Cruise. Kijk op hollandamerica.com.
12: Ontdek welke rol bij jou past en meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
11: Gun jezelf een Holland-America Line Cruise. Boek nu een Noord-Europa Cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerica.com.
13: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
14: Voor wie zijn we ook alweer?
13: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
15: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
16: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
17: Radio Oost. De Oosttribune.
18: Thuis in Overijssel. Radio Oost.
19: Paul Schabbing.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Radio Oost. De Oosttribune. Paul Schabbing.
1: En dan is het alweer 3:08 en weten we dat FC Twente dus heeft gelijk gespeeld in de Eredivisie tegen FC Groningen. De lunchwedstrijd eindigde in 2-2. Op dit moment wordt er gevoetbald in het Abel Enstra Stadion in de Heerenveen. 38 minuten op de klok daar. AZ kwam op 0-1, maar het is inmiddels 2-1 voor de Vriezen. 2-1 daar dus. Daal na 7 minuten al met de 0-1. Maar daarna de goals van Kortens en Meerveld in de 21ste en 30ste minuut. Er wordt ook gespeeld in Velsen. Velsen-Zuid, Telstar tegen Cambuur. Daar is nog niet gescoord en dus nog 0-0. Om 16:45 nog in de Eredivisie van het betaalde voetbal. De wedstrijd tussen ADO Den Haag en Fortuna Sittard. Gisteren dus Utrecht Go Ahead Eagles. Bij een stand van 1-3 gestaakt komende dinsdag de overige 25 minuten in een leeg nieuw Galgenwaard. En ja, dat na vuurwerk en bekers op het veld definitief gestaakt. Dus NEC verloor op eigen veld van Feyenoord met 1-3. Ajax verloor ook met 1-3. Op eigen veld de topper tegen PSV. En Willem II Excelsior eindigde in 0-3. Dan hebben we natuurlijk ook nog de keukenkampioendivisie. Gisteren werd erin gespeeld Dordrecht Jong AZ 3-6. Een hele doelpuntrijke wedstrijd. En vrijdag won daarin Heracles Almelo ook met veel doelpunten. 5-0 van de Graafschap. En dus nog zonder puntenverlies de ploeg van trainer Vincent Heilman. Komen we in deze uitzending wellicht later ook nog op terug. Natuurlijk hebben we ook de mooiste muziek. U kunt het aanvragen via de WhatsApp 0645671331. Ik herhaal 0645671331. Of bellen met 074-2456665. 0742-456665. Ik heb nog een behoorlijk aantal verzoekjes liggen. Maar ik zou zeggen, probeer het gewoon via een van deze twee kanalen. In dit uur sowieso al muziek van Train. Ruben Hille, u kent hem uit deze regio van The Voice. En Bill Withers. Maar we beginnen maar eens even met ook uit deze regio trouwens, uit Zwolle. Een icoon, niet meer onder ons, maar we draaien hem nog geregeld.
0: De Oosttribune.
1: Saturday night. De Oosttribune dus tot 6:00.

0: Saturday Night van Herman Broods op Radio Oost. Ja, gisteren dus die wedstrijd tussen FC Utrecht en Go Eagles. Die dus werd gestaakt met nog 25 minuten op de klok. En dat met een 1-3 voorsprong voor Go Eagles. En ja, dan moet je dinsdag weer terug. Vuurwerk, bekers op het veld. Het is niet voor het eerst dat dat gebeurt. Maar het is niet zo vaak dat de wedstrijd dan ook uiteindelijk definitief gestaakt wordt. En ja, daar voelt Go Eagles zich zeker ook wel de dupe van. Dat horen we ook al van de algemeen directeur Jan-Willem van Dop in het eerste uur. Tijmen van Wissing was erbij en hij sprak er nadien ook over met de trainer van Go Eagles, Jozef Oosting.
1: Trainer, dan was je bezig aan zo'n heerlijk avondje en dan dit.
2: Ja, nou goed, uiteindelijk, ik vind dat het voetbal daarin heeft verloren. Als je dan hier speelt en goed, zowel in het verdedigen als in het aanvallen, hè, dat je wel leergeld betaalt natuurlijk van de wedstrijd van AZ en je kunt dat hier doen. Ja, dat is natuurlijk al dood en dood zonde dat het dat zo'n avond wordt onderbroken en ja, ik vind dat het voetbal heeft verloren.
1: Kun je het wel begrijpen?
2: Ja, uiteindelijk na de tweede keer wel. Kijk, de eerste keer duurde ook al een half uur. Hè? En dan zit je in de kleedkamer en wat gaan we doen? Zo'n enorme knal en vuurwerk en dat soort gekkigheid. En dan wil je graag door. Ja, dan gebeurt er weer wat gekkigheid. En ja, dat vind ik jammer. Want nogmaals, dat doet niet af aan hoe wij vandaag gespeeld hebben. Want we hebben het alleen maar over dat het gestaakt is.
1: Kun je ergens snappen waarom het zo lang moet duren? Slechte communicatie, hoe was dat met jullie dan?
2: Dat weet ik ook niet. We zitten daar in de kleedkamer zitten te wachten en te vragen en te doen. Ik weet niet.
1: Ik ben al geïrriteerd, maar ik kan me voorstellen dat juist de reden helemaal gek wordt.
2: Weet je, het is, je wil, het is of ja of nee, weet je wel. En niet dat eindeloze gezeurige zeik. Omdat, net wat ik zeg, we willen die lijn doortrekken, weet je wel. We zaten er goed in en dan wordt het onderbroken. En ja, daarom vind ik ook gewoon zo jammer dat het voetbal heeft verloren. We hebben het alleen maar over dit soort dingen.
1: Ja, want uiteindelijk speel je gewoon een rimpeloze avond. Je speelt gewoon goed, je maakt mooie goals. En dan kan het dinsdag nog heel vervelend worden hier. Misschien wel in een leeg stadion. Ja, hoe bereid je je daarop voor? Überhaupt als het dinsdag gevoetbald wordt?
2: Ja, voor mij is dat ook nieuw. Ja, misschien dat we moeten daar wel goed over nadenken van wat we doen en hoe we doen. Want voor mij is dat ook de eerste keer. En net wat je zegt, weet je wel, je hebt zo goed gevoetbald, zo goed verdedigd. Ja, en dan sta je hier en je hebt wel net niks. Het is 3-1 en dan moet je dus voorbereiden op dinsdag dat je in een leeg stadion speelt. Ja, dus zeg maar, ik vind het heel erg vervelend.
1: Ja, want er is echt maar één ploeg hier, de echte dupe van. Want Utrecht die kan nog een soort van de geest krijgen en zich weer voorbereiden op. Dat is een heel ander verhaal.
2: Ja, maar daarom vind ik ook dat het voetbal heeft verloren. Ja. Want nu kunnen ze weer voorbereiden. Maar goed, uiteindelijk, ik wil daar weg van blijven. Ik wil kijken naar mijn eigen spel en hoe we het gedaan hebben. En daar was ik enorm tevreden over.
1: Ja, waarin met name? Want laten we toch even die eerste 64 minuten even analyseren.
2: Kijk, weet je, we hebben natuurlijk ook deels de wedstrijd van met name de tweede helft van AZ ook meegenomen. Zowel in het verdedigen. Dan vielen we uit elkaar. Nou ja, ook op bepaalde momenten van, hey, als we hoog druk zetten. Dat we ook met elkaar in drie linies blijven. Dus dat is één. Dat deden we heel goed. We hebben niks weggegeven. Maar ook met name aan de bal. Dat uiteindelijk ook aan onze rechterkant Seuren meer ondersteuning nodig had. En met lopende mensen. Met Melle, wie daar een enorme goede rol in speelde. En dat heb je getraind. En dat vind ik gewoon mooi. Dat je dat terugziet in de wedstrijd. Want we hadden op een gegeven moment de eerste helft hadden we ook totale controle. En wat ik al zei, ik wil daarna kijken. En dat heb ik ook gedaan. Ik heb afgesloten net van, luister mannen, we hebben helemaal net niks. We moeten hier weer dinsdag naartoe. In een leeg stadion. En we moeten ons daarop voorbereiden. Dus, dus ik wil graag dat we die lijn doortrekken. Alleen ja, in een leeg stadion, ik weet niet hoe dat voelt. Alleen ja, we hebben invloed op onszelf, dus we gaan ermee aan de slag.
3: De Oosttribune op Radio Oost.

0: Oosttribune.
1: Woensdagavond om 18:45. FC Twente Telstar. Volg deze wedstrijd uit de Eredivisie op de Oosttribune bij Radio Oost.

0: Train and Drive-By op Radio Oost. We hoorden het al dat er wat teleurstelling is. Zeker ook bij Go Ahead Eagles. Van het staken van de wedstrijd gisteravond in en tegen Utrecht. Met nog 25 minuten op de klok. 1-3 voor Go Ahead Eagles. En toen, nadat er half uurwerk ontplofte, ook bekertjes op het veld. En uiteindelijk betekende het definitief staken. Jan-Willem van Dop horen we daar al over. De algemeen directeur en ook de trainer van Go Ahead Eagles, Jozef Oosting. Ja, die voelen zich toch wel benadeeld. En ook de aanvoerder van Go Ahead Eagles, Joris Kramer, loopt toch ook al enige tijd mee. Ook voor hem is dit een noviteit. En ja, het enige wat Tijmen van Wissing dan tegen hem kan zeggen: Joris, dit is voor jullie, zeker als je met 1-3 voor staat en een hele goede wedstrijd speelt, dan is dit staken heel vervelend.
1: Zeker. En ik denk ook met name voor nou ja, ons natuurlijk ook, maar ook ja, de andere fans in het stadion.
2: Snap je het besluit?
1: Ja, ik weet niet helemaal wat de dreiging is. Dus ik weet niet in hoeverre onze keeper dan in dit geval beschermd moet worden. Alleen, het is gewoon jammer. En ik denk dat als je het aan iedereen vraagt van ons en van hun, dat elke speler zegt gewoon het door spelen. En helemaal omdat je gewoon voor staat. En nu moeten we weer 3 dagen wachten waarschijnlijk.
2: Ja, want deze week moet er waarschijnlijk weer gespeeld worden. Jullie weten ook heel weinig. Maar überhaupt deze hele avond is zo vervelend. Je gaat naar binnen, dan kom je naar buiten, dan ga je weer naar binnen. Ja, wat doet dat überhaupt met de spanning op je benen? Ik kan me voorstellen dat je er ook wel een beetje klaar mee bent ook.
1: Nou, op een gegeven moment wel. Alleen, je wilt hem ook gewoon afmaken. Ja. En we zaten er vooral de eerste helft echt goed in. Aan de bal ook. Controle. Dus dat was enorm genieten. En dan, je ziet toch wat het dan ook doet als je dan eventjes binnen gaat. En dan is het ook zuur ook dat het dan gelijk een goal voor hun gebeurt. Ja, het is gewoon zuur eigenlijk zo. Omdat je gewoon je verdient gewoon hier om weg te gaan vanavond met 3 punten.
2: Ja, want jullie speelden eigenlijk een heerlijk eerste uur. Even naar rust dacht ik van, oh, het wordt 1-1, die kans van Bleek. En dan scoren jullie op een heel lekker moment. Ik kan me voorstellen dat je ook wel dacht, hier naartoe ging van, ja, we moeten proberen om dit stadion stil te spelen. Nou, dat is gelukt, maar ja, niet na 90 minuten.
1: Nee, dat klopt. Nou ja, we weten ook dat ze gewoon op dit moment misschien mentaal zwak zijn of pakken zijn. En dat voelde je ook gelijk na die tweede goal van ons. Had ze gewoon gelijk als een kaart thuis in elkaar vallen. En dan hoop je eigenlijk om hem door te pakken. En dan moet je toch naar binnen toe en dan kunnen zij een nieuw plan maken. Dus misschien is het voor hun gunstig geweest.
2: Ja. Even erboven gaan hangen. Jij als aanvoerder. Je bent al jarenlang onderdeel van het betaalde voetbal. Kun je het ook een keer begrijpen? Dat ze zeggen van ja, we zijn er wel een keer klaar mee. Ook met wat er in Leeuwarden bij Cambuur Feyenoord is gebeurd. Het is wel een keer mooi geweest ook. Die onrust op de tribunes. Wat vind je daarvan?
1: Ja, ik vind het lastig. Het liefst speel je door. En ik denk, dat vuurwerk begrijp ik nog wel. Alleen als er drink op het veld gegooid wordt. Ja, daar ben ik zelf niet. Ik moet wel uitkijken wat ik zeg. Alleen, als het alleen water is of zo, dan
2: en jij lag in dat doel. Al die bekertjes. Was je zit nou statiegeld op die bekertjes? Ik denk, je bent een rijk man als jij even wat bekertjes gaat verzamelen. Het waren er wel veel.
1: Nou ja, ik ruik het ook aan mijn shirt hoor nu. Nee, ja. Je wilt gewoon door als speler. Dus je baalt gewoon. Alleen als je verder kijkt, dan kan je het wel begrijpen inderdaad.
3: De Oosttribune op Radio Oost.

0: Zet nieuwe muziek uit Overijssel in de spotlight.
1: Deze week... Ruben Hillen, A Higher Love.
0: Dit is De Nieuwe Oogst. It's my

De nieuwe oogst van Ruben Hillen. Hij won eerder al The Voice. En nu dus ook met eigen singles. En veel gedraaid hier op Radio Oost. Dit verzoekje werd al vroeg aangevraagd. Vaste luisteraar van mij uit Zwolle. En zij weet wel wie ik bedoel.

Ja, Fats Domino en I'm Walking op Radio Oost. Nou, doen we er gelijk een verzoekje gaan achteraan voor Kees uit Enschede. Die wil ook terug in de tijd en is ook op tempo. Johnny and the Hurricanes, Red River Rock.

0: The Braxtons en The Boss op Radio Oost. Zometeen de reclame in het nieuws van 4 uur. Daarna nog 2 uurtjes de Oosttribune op Radio Oost. Maar voordat we dat gaan doen, doen we eerst nog even deze.
1: Hey.

0: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
1: Vlieg door je tijdlijn. Dansend online zijn. Oma altijd dichtbij met Vodafone.
2: Iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.

0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ontdek de Achterhoek tijdens een kampeervakantie. Pure natuur, historische stadjes en bijzondere musea. Vraag de campingkaart Achterhoek aan en profiteer van leuke extra's. Laat je inspireren op kamperenindeachterhoek.nl.
2: Zoveel studies, zoveel keuzes. Organiseert jouw opleiding binnenkort een open dag? Bereik je toekomstige studenten en hun ouders via een online en radiocampagne bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
3: Radio Oost. Thuis in Overijssel. 4 uur.
4: Manning Sampersen met het NOS-journaal. In Kiev zijn gesprekken bezig tussen de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner en de Oekraïnse president Zelensky. Op tafel ligt een Amerikaans plan voor vrede tussen Rusland en Oekraïne. Gisteren spraken de Amerikanen in Moskou 3 uur lang met onder meer president Poetin over het plan. Inhoudelijk is daar niets over naar buiten gebracht, maar een hoge adviseur van Poetin noemde de gesprekken constructief, openhartig en nuttig. Nederland zou minder gasreserves kunnen opslaan. Dat zei minister Van Veldhoven in het tv-programma WNL op zondag. De Europese Commissie had gevraagd aan de lidstaten om het vuldoel naar beneden bij te stellen. Zo moet worden voorkomen dat de prijs van gas omhoog gaat. De minister zegt dat Nederland altijd meer gas opslaat dan er wordt gebruikt. In de Randstad ontstaan nieuwe voetbalcompetities voor veteranen. De clubs die zich aansluiten doen dat vanwege agressie op de velden bij amateurwedstrijden van de KNVB. De voetbalbond zegt het jammer te vinden omdat spelers zich zo terugtrekken in hun eigen bubbel. In de Duitse plaats Hietzakken is Prins Klaus herdacht. Hietzakken ligt zo'n 80 kilometer ten zuidoosten van Hamburg. Klaus werd daar 100 jaar geleden geboren. Bij de herdenking waren prinses Beatrix, koning Willem-Alexander en prins Constantijn aanwezig. Ze bezochten een monument voor Klaus en wandelden over de Prins Klaus Promenade, die in 2014 werd geopend door prinses Beatrix. Klaus en Beatrix trouwden in 1966. De prins overleed in 2002. In de Eredivisie hebben FC Groningen en FC Twente gelijk gespeeld. Het duel in Groningen eindigde in 2-2. Alle doelpunten vielen voor de rust. Het weer, wolkenvelden en zon wisselen elkaar af. Vooral in het westen en noorden is de bewolking soms hardnekkig. Het is 21 tot 24 graden. Vanavond en vannacht bewolkt met in het noorden kans op wat regen. Dit was het NOS Journaal.
5: 18 en 19 september is hij er weer. Misschien wel de mooiste rally van Nederland. De Eurol Hellendoorn Rally. Ben jij erbij? Check eurolhellendoornrally.com voor meer info.
6: Ontdek het geheel vernieuwde, door koningin Maxima heropende Tapijtmuseum in Genemuiden. Een interactieve belevenis voor jong en oud. Kijk voor meer informatie op tapijtmuseum.nl.
5: De Eurol Hellendoorn Rally wordt mede mogelijk gemaakt door Eurol.
7: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
8: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
9: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
10: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf.
11: Appetito.
10: Appetito.
9: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
10: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
12: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen. Kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
1: Ontdek de Achterhoek tijdens een kampeervakantie. Pure natuur, historische stadjes en bijzondere musea. Vraag de campingkaart Achterhoek aan en profiteer van leuke extra's. Laat je inspireren op kamperenindeachterhoek.nl.
11: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
3: Radio Oost. De Oosttribune.
13: Thuis in Overijssel. Radio Oost.
14: Paul Schabbink.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Radio Oost. De Oosttribune. Paul Schabbing.
1: 6:07 alweer. Dit is de Oosttribune op Radio Oost tot 6:00. Met natuurlijk nog die nabeschouwingen van de lunchwedstrijd in de Eredivisie. FC Groningen, FC Twente was zeker vermakelijk en eindigde onbeslist in 2-2. Er wordt op dit moment gevoetbald in Velsen. Telstar tegen Cambuur, daar is het 1-2 voor Cambuur. Dat dus op weg lijkt naar de eerste overwinning als promovendus in de Eredivisie. Bij Heerenveen AZ was het 0-1. Het werd 1-1, het werd 2-1 voor Heerenveen. Maar nu is het 2-2. En dat door een goal van Martijn Meerdink in de 69ste minuut. Daar nog een 11 minuten ongeveer in de officiële speeltijd op de klok. ADO Den Haag, Fortuna Sittard wordt nog gespeeld in die Eredivisie. Die wedstrijd begint om 16:45 gisteren. Dus al het gestaakte duel tussen Utrecht en Go Ahead Eagles. 1-3 komen er dinsdag 2:00 de overige 25 minuten. Gisteren wel uitgespeeld. Ajax PSV de topper 1-3. En Willem II Excelsior 0-3. En u weet het, Heracles Almelo nog foutloos in de keukenkampioendivisie. Ook na de 5-0 zegen met 3 goals van Jean-Paul en Julie afgelopen vrijdag. U heeft het ook kunnen volgen op de Oosttribune bij Radio Oost. Want we hebben nogal wel wat uitzendingen. Niet alleen vandaag dus, gisteren en eergisteren. Maar we zijn er ook woensdag. Want dan speelt FC Twente het inhaalduel tegen Telstar. De wedstrijd die om 6:45 begint. En natuurlijk live te volgen is vanaf de Oosttribune bij Radio Oost. Wij gaan straks dus nabeschouwen. We hebben ook nog iets over trucks in Enschede. Daarover later meer. En we hebben nog het weer voor je. Als er nog wat op de weg aan de hand is, dan hoort u dat zometeen ook van mij. En we hebben de muziek. U kunt het nog steeds aanvragen via de WhatsApp 0645671331. 0645671331. Of anders bellen met 074-2456-665. 074-2456-665. En nu in deze week heel veel aangevraagd. Natuurlijk één van die twee zomerhits die we in de afgelopen maanden veelvuldig hebben gehoord. Niet alleen op de radio, maar ook in allerlei cafés, feesttenten of daar waar het gezellig is. Nou, ook hier wordt die veel aan gevraagd en we gaan hem draaien. Rutger van Barneveld, de zwoele zomernachten.
0: De Oosttribune.

0: Rutger van Manneveld en zwoele zomernachten. Wij gaan terug naar Ere deze middag, maar eerst kan ik u melden dat AZ toch nog op een 2-3 voorsprong is gekomen in de wedstrijd in Friesland in het Abelenstadstadion tegen Heerenveen. 2-3 dus daar. En die goal die werd net gemaakt door Oefkier in de 83ste minuut namens AZ. Dat het dus toch nog goed blijft doen in de eredivisie van het betaalde voetbal en in de topstaat. FC Twente speelde gelijk vanmiddag tegen FC Groningen. 2-2. Daar kun je van alles van zeggen. Het was in ieder geval een vermakelijk duel. Zeker ook in de eerste helft. Waarin Younes Taha Twente op 2-0 had moeten zetten. Nadat Piaccia Twente al op 1-0 had gezet. Alleen voor de goal miste hij. En in de tegenstoot kwam Groningen gelijk. En toen ontspond zich een gelijkwaardige wedstrijd. Met kansen voor beide ploegen. En uiteindelijk ook nog een Twentse goal van Wout Weghorst. Ja, wat voor wedstrijd heb je dan? Je hebt een punt, je hebt niet gewonnen, maar ook niet verloren. John van der Brom daarover, de trainer van FC Twente. In gesprek met onze eigen Tijmen van Wissing.
1: Ik heb een leuke middag gehad. Hoe heb jij die beleefd?
2: Ik eigenlijk ook wel, moet ik eerlijk zeggen. Het was een hele intense wedstrijd. Zoals jullie hem beleefd hebben vanaf de tribune, hebben wij hem natuurlijk vanaf de kant beleefd. Veel intensiteit. Op en neer. Wil je niet als trainer, word je gek van. Want op en neer betekent dat we ergens iets gewoon ook niet goed doen. Terwijl ik denk juist dat wij ten alle tijde heel goed in onze veldbezetting kunnen, maar vooral ook moeten blijven. En dat iedereen zijn ding daarin kan doen. En dan wordt het niet zo'n open wedstrijd als dat het nu. En je hebt twee teams gezien die absoluut speelden om te winnen. En wij waren heel goed in het begin. We scoren een goede goal. Natuurlijk, we ontkomen niet aan het feit de grote kans van Younes. Die in plaats van 2-0 in de directe counter wordt het 1-1. En de wereld staat op zijn kop. Of tenminste, de wedstrijd staat op zijn kop. Dat is jammer, omdat je nooit weet hoe het dan gelopen was. Zeker ook omdat we toen, vond ik echt, gewoon prima in de wedstrijd zaten. Maar we zijn goed teruggekomen naar de 2-1. En de tweede helft was eigenlijk hetzelfde als de eerste. Ik denk dat we ietsjes beter stonden. Dat we ook de kracht van Groningen hebben gezien. Maar ook de zwakte. En dat geldt hetzelfde voor ons. Wij hebben met veel aangevallen. Maar niet met veel verdedigd. En dat geldt precies hetzelfde voor hun. En dan krijg je een wedstrijd als dit. En dan denk ik dat iedereen tevreden naar huis gaat.
1: Ja. Ben jij dan van de conservatieve school? Dat moment van Younes Taha gewoon onder de keeper doorschuiven of gewoon de hoek kiezen? Of hou je ook wel van dit artistieke?
2: Nou, hij zegt in de rust van ik heb vorig jaar zo vaak in de situatie als deze met hem gekomen. Ze kennen elkaar door en door. En ik stift hem dan, zegt hij. Ik zeg maar als je zoveel ruimte hebt, dan zijn er ook andere mogelijkheden. En dan ben ik wel wat makkelijker. Hij heeft natuurlijk een geweldige sleep. De keeper die staat ver voor zijn goal. De bal de lange spelen en eromheen is ook gewoon een doelpunt. Hè? Dus, maar goed, dat zijn keuzes en die maken spelers. Beter dan dat ze geen keus maken. Ik heb dit liever dan dat ze tegen de keeper aanschieten. Want dat betekent dat je het helemaal niet weet.
1: Ja, het was een energieke wedstrijd. Jij zit ook nog vol energie. Je gaat ook van de ene speler naar de andere speler. Er waren ook namelijk heel veel goede dingen in jouw team. Maar ook een paar mindere.
2: Ja. Klopt.
1: Ja, klopt. Waar was je niet tevreden over?
2: Nou, de terugschakeling niet. We waren goed vooruit. Dat is ook, vind ik altijd, een van onze kwaliteiten. Maar ik vind juist ook, als we de bal verliezen, dat we goed zijn in het terugsluiten. En dat is niet moeilijk of niet makkelijk in een wedstrijd als deze, die open is. Die grote onderlinge afstanden ten opzichte van elkaar heeft. Dus dan moet je daar wel, op een gegeven moment moet je wel een keer zeggen, weet je, tot hier en niet verder. Nu gaan we gewoon eventjes in een laag blok komen. En vanuit het lage blok gaan we ons ding doen. En dat hebben we ook niet goed gedaan. Dus we hebben nog wel wat op- en aanmerking voor de nabespreking met die jongens. Dus, dat hoort erbij. En dat is onze job. En we moeten ons weer klaarmaken voor woensdag. Zo simpel is het ook.
1: Ja, vorig jaar had je de meest hechte defensie van de Eredivisie. Had je vandaag ook zoiets van, het kan ook aan de wedstrijd liggen, hè? Maar dat het centrum je af en toe toch even de bibbers gaf?
2: Ik heb net letterlijk tegen die jongens gezegd van, als je als verdediger bent en je ziet elke keer zoveel mensen op je afkomen, dat is niet fijn natuurlijk. Hè? Dus het gaat mij te ver om dat bij de jongens achterin neer te leggen. Want wat ik altijd zeg, en dat meen ik echt, is dat wij altijd verdedigen met z'n allen. En daarin zijn we ook goed, vind ik. Als je de wedstrijd in Karabach was dat ook heel bepalend. Dat we goed gegroepeerd wachten, juist moment uitstappen. En dan doen we dat met onze drie voorop. Ja, en dan kun je de goal die we maken, komt daardoor. Hè? die komt daardoor. Dus ja, dat zeg ik, daar zijn we goed in. Maar dat hebben we vandaag niet altijd goed gedaan. En dat moet veranderen.
3: De Oosttribune op Radio Oost.

0: Oosttribune.
1: Woensdagavond om 18:45. FC Twente Telstar. Volg deze wedstrijd uit de Eredivisie op de Oosttribune bij Radio Oost.

0: Terence van Darby en Dan's Little Sister op Radio Oost. AZ wint dus alsnog in Heerenveen. Wedstrijd is afgelopen daar 2-3. Telstar Cambuur, daar loopt de blessuretijd nog. En is het 1-2 voor Cambuur. Dat kan dus nog wel even spannend zijn. En eerder deze dag de lunchwedstrijd Groningen-Twente. U heeft het kunnen volgen. Eindigde onbeslist in 2-2. En dat was toch wel een bijzondere rol voor Younes Taha. Oudspeler van FC Groningen overigens. Die de kans had na de 1-0 van FC Twente om alleen voor de keeper om de bal simpel binnen te schieten. Maar hij lepelde hem naast en zo werd het geen 2-0, maar direct erop in de aanval die volgde van FC Groningen. Wel 1-1. Tijmen van Wissing die haalde hem dus voor de microfoon.
1: Klopt, ik vond het leuk om terug te komen. Ik heb heel veel vrienden hier met wie ik vorig jaar heb gespeeld. Dus het was leuk om hier terug te zijn. Alleen ik moet wel zeggen dat ik wel teleurgesteld ben met het resultaat, om eerlijk te zijn.
2: Want jullie speelden eigenlijk best goed in het begin.
1: Klopt, ik denk dat de eerste kwartier, 20 minuten, dat er niks aan de hand was. Komen goed voor. En dan komt denk ik het moment dat ik de 2-0 moet maken. En dan gaat hij aan de andere kant erin. En dan heb je de sla jezelf al voor de kop.
2: Want op dat moment kun je wel door de grond zakken, kan ik me voorstellen.
1: Ja, zeker. Want op dat moment kom ik 1-op-1 met de keeper. Normaal gesproken gaan er veel gedachten door je heen. Ik was vrijwel zeker dat ik hem over hem heen zou liften. Want ik vond dat hij vrij ver voor zijn goal stond. Maar ja, hij gaat er niet in. En dat moet wel, want dan heb je gewoon een hele andere wedstrijd als je met 2-0 voor staat in de eerste helft.
2: Ja, want je staat wel volledig achter de keuze, want jij kunt dit ook. Het lopje.
1: Ja, ik zei net ook al, van toen ik hem van mijn voet afging, toen had ik eigenlijk een goed gevoel. Ik dacht, hij gaat er wel in. Dus ja, ik sta er wel achter. Alleen ja, op dat moment mis je. En dan is het terecht dat iedereen gewoon boos op je wordt op dat moment. Maar dan moet je jezelf ook weer bij elkaar oprapen en doorgaan met de wedstrijd.
2: Want snel oprapen kon niet, want je krijgt al een soort van dreun dat je die bal mist. En dan ligt hij er een paar seconden later aan de andere kant in. Dan zakt helemaal de voet onder je voeten weg. De grond onder je voeten weg.
1: Ja, klopt. Nee, ben ik met je eens. En Wout kwam ook nog naar me toe met kop op. Gewoon doorgaan. Er komt de 2-1 ook nog. Dan sla je jezelf al helemaal voor de kop. Want je kon 2-0 voorstaan en dat had jij in handen. Maar ik moet zeggen dat daarna het gevoel wel weer een beetje beter werd na de 2-2.
2: Jij mist die kans en dan reageer je meteen van hey, dit was een hoekschop. En volgens mij kun je alleen zo reageren als het ook een hoekschop is.
1: Ja, dat was het ook. Faas raakte hem. Faas kwam ook in de rust naar me toe met ik raakte hem lekker voor je. Dus nee, ik was ervan overtuigd dat hij hem raakte en anders dat hij erin zou gaan. Maar uiteindelijk maakt de scheidsrechter een keuze, moet je die accepteren en komt daar een goal uit.
2: Ja, want het gekke is hè, dat de VAR wel mag ingrijpen als het een onterechte hoekschop is. Dat gebeurde een keer in de tweede helft. Hè. Dan mag de VAR wel zeggen tegen Makkeli van hey, let op, het was geen hoekschop. Maar nu komt er wel direct een goal uit bij Fase. Als Fase een doeltrap heeft en het veld ligt open, is het eigenlijk nog een grotere kans dan een hoekschop, zou ik zeggen.
1: Klopt, maar ja, dat zijn dingen die je moet accepteren. Je kan wel lopen zeuren tegen de scheidsrechter, maar daar schiet je niks mee op. Dus we moeten gewoon doorgaan. En dat hij daarna meteen valt, dat is gewoon zuur voor ons. Dus ja, dat eigenlijk.
2: In de tweede helft was je nog een paar keer dichtbij. Eén keer in omschakeling, één keer met jouw welbekende vrije trap. Het was in die zin net niet jouw middag, hè?
1: Nee, dat is wel jammer, want we zitten in een goede flow met z'n allen. Ik voel me goed. Ik ben hartstikke blij dat ik mijn minuten krijg. Dus het was wel mooi geweest als ik vandaag ook had mogen scoren.
2: Ja, want hoe is die afgelopen periode voor je geweest? Vorige week heb je het ook al iets over gezegd. Maar ik had voor Karabach uit niet het idee. Nou, die gaat even een handtekening zetten onder een nieuw contract. En dan drie wedstrijden later ben je eigenlijk op dit moment, zeker met de blessure van Linsson, niet meer weg te denken op plek 10.
1: Nee, daar ben ik hartstikke blij mee. Ik ben vanaf het begin van het seizoen eigenlijk naar hier gekomen met het doel om hier gewoon te spelen. En dat is op dit moment het geval. En daar ben ik gewoon hartstikke blij mee. Maar wat je zegt, de afgelopen periode was denk ik een rollercoaster voor mij. Want ik speelde bij PEC 0 minuten, tegen PEC 0 minuten en daarna tegen Karabach 0 minuten. En daarna in 3 dagen tijd sta ik 2 keer basis. Vind ik dat ik wel goed gedaan heb. En nu weer. In de basis staat, dus daar ben ik gewoon heel blij mee.
2: Ja, want veel spelers zie je ook dat ze het fysiek niet aankunnen, dat zegt de trainer ook. Maar die inhoud heb jij wel. Je blijft echt gaan, echt fit. Voelt dat ook zo? Ondanks dat je niet de volledige wedstrijdminuten hebt gehad van iedereen in deze voorbereiding.
1: Nee, klopt. Maar ik weet niet, het is iets in mij. Ik blijf altijd gaan. Ik weet niet, het gaat gewoon door eigenlijk. Dus dat is wel een positieve ding van mijn kant. En daar ben ik gewoon blij mee.
2: En de volgende keer gewoon weer een loppie?
1: Misschien dat ik er langs dribbel de volgende keer. Misschien dat ik de keeper uitkap. Dat is op dat moment de keuze die ik maak. Alleen vandaag vond ik het geen rare keuze om een lopje te doen.
2: Ja, want je gaat nu niet op camera zeggen dat je gewoon weer een lopje gaat doen. Maar jouw kennende, je moet gewoon buiten de lijntjes blijven kleuren, Younes. Gewoon een lopje doen.
1: Nee, klopt. Als ik zo denk, dan zal ik dat ook gewoon doen. En dat weet de trainer ook. En dat waardeert de trainer ook aan mij. Dus als het moment weer komt, dan zou dat mogelijk kunnen zijn.

ABBA. En Take a Chance on Me op radio's. We pakken de verzoekjes er nog even bij. We gaan er nog eentje draaien. In dit geval voor Laurens Vos uit Marienberg. Je mag voor mij wel Southern Pacific van Neil Young draaien. Hij vindt het een mooie plaat die te weinig gedraaid wordt. Nou, dan gaan we daar.

0: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
1: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Met ook dit jaar weer de allergrootste prijzenpot van Nederland. Maar liefst 456 miljoen. En bij ons is dat belastingvrij. Ga naar staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
0: Ontdek welke rol bij jou past. En meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
1: De megajackpot van 10 september staat op 18,5 miljoen. 18,5 miljoen. Belastingvrij. De tiende kan het gebeuren. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
2: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl. Recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Fish Lovers. Verse vis, morgen in huis.
3: Met

0: maximaal 125 euro. Lees hoe het werkt op buut.com. Buut, de bank die het een tikkie anders doet. Ga voor gezond. Ga voor vis. Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
1: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
2: Eerst stopt de boer, dan de tuinder, dan de leveranciers, dan de winkels. En dan wordt het stil op het platteland. De landbouwplannen uit Den Haag raken niet alleen boeren en tuinders. Het raakt het hart van Nederland. LTO Noord. Achter de boer en tuinder, voor ons allemaal.
3: Radio Oost. Thuis in Overijssel. 5 uur.
4: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In Kiev heeft president Zelensky een ontmoeting gehad met de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner. Ze spraken over een Amerikaans plan om een einde te maken aan de oorlog met Rusland. Gisteren waren Witkoff en Kushner in Moskou, waar ze onder meer spraken met president Poetin. De Amerikanen zeggen dat ze zijn bemoedigd door de belangrijke en inhoudelijke gesprekken. Details zijn niet bekendgemaakt. Zo is niet duidelijk of er concrete stappen zijn gezet richting vrede. Een gebouw van de Hogeschool Utrecht is voorlopig gesloten vanwege grote waterschade. Bij werkzaamheden op de vijfde verdieping brak vrijdag een afsluiter van een waterleiding. Het water dat vrijkwam heeft elektrische en technische installaties beschadigd. De hogeschool denkt dat het gebouw zo'n 2 weken dicht blijft. De sluiting raakt onder meer studenten van de PABO. Zij krijgen in de tussentijd online les. De stemlokalen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt zijn nog een uur open. Naar verwachting wordt de rechtsradicale partij Alternatieve für Deutschland de grootste. Door het kiesstelsel is een absolute meerderheid denkbaar, waardoor de partij alleen kan gaan regeren. De AfD wordt door de Veiligheidsdienst extremistisch genoemd. De partij wil onder meer asielrechten inperken en inzetten op remigratie, het gedwongen uitzetten van groepen mensen. In de Eredivisie heeft koploper AZ ook de vijfde wedstrijd gewonnen. In Heerenveen werd na een achterstand uiteindelijk met 2-3 gewonnen. Telstar en Cambuur speelden met 2-2 gelijk, onder meer dankzij 2 penalties van Telstar-keeper Koeman. Dat gebeurde niet eerder in een Eredivisiewedstrijd. Ook de wedstrijd Groningen tegen Twente eindigde in 2-2. Alle doelpunten vielen voor de rust. Het weer, wolkenvelden en zon wisselen elkaar af. Vooral in het westen en noorden is de bewolking soms hardnekkig. Het is 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Camperliefhebber, Camperbeurs Hardenberg. Het grootste camper-event van Nederland. 18, 19 en 20 september. Tickets via camper-beurs.nl.
6: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
5: Camperbeurs Hardenberg, 18 tot en met 20 september.
7: Woonwinkels opgelet. Oktober is de woonmaand. Zet jouw bedrijf in de spotlights met een commercial op Radio Oost. Kijk op oostadverteren.nl. Oost Adverteren. Sterk voor jouw merk.
8: Ontdek het geheel vernieuwde, door Koningin Maxima heropende Tapijtmuseum in Genemuiden. Een interactieve belevenis voor jong en oud. Kijk voor meer informatie op tapijtmuseum.nl.
9: En hoe was het bij het ING Servicepunt?
10: Goed, het is gelukt.
9: Wat is er gelukt?
10: Die rekening betalen in de app. Veel makkelijker dan ik dacht.
9: Fluitje van een cent dus?
10: Nou, het was wel wat meer dan dat.
11: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
12: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen, kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
13: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
14: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
15: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals, wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg? Of,
16: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
15: En, hoe werkt digitale zorg voor mij?
17: Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
18: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
19: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
18: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
3: Radio Oost. De Oosttribune. Thuis in Overijssel. Radio Oost.
20: Paul Schabbink.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Radio Oost. De Oosttribune. Paul Schabbing.
1: 8 minuten over 5, nog 52 minuutjes. De Oosttribune dus op Radio Oost. Waarin we het voetbal nog even gaan nabeschouwen. We gaan natuurlijk ook nog even kijken in Enschede trouwens. Daar zijn we ook geweest in bij een bijzonder truckersfestijn. Waar niet getoeterd mocht worden, niet geklaksoneerd, maar het gebeurde wel. Daarover later meer. We hebben natuurlijk ook de allermooiste muziek. U kunt er nog steeds aanvragen. Bijvoorbeeld via WhatsApp 0645671331. 0645671331. Of telefonisch. Er wordt ook veel gebeld vanmiddag. 074-2456665. 074-2456665. Met berichten, muziek, het weer en verkeer is dit dus tot 6 uur.
0: De Oosttribune.

0: Ja, die Bullseye Magnetic op Radio Oost. We gaan even terug naar vrijdagavond, want toen boekte Heracles weer een zege in de Keukenkampioen Divisie. En weer een ruime, want de Graafschap, het zwakke de Graafschap, dat moet gezegd, werd met 5-0 verslagen. En dus de volle buit nog voor Heracles Almelo in de Keukenkampioen Divisie. En 9 goals maar liefst van Paul en Jolie. Jean-Paul en Jolie, naar de 4 wedstrijden. Dat betekent dat hij een heel goed gemiddelde heeft. Hij scoorde 3 keer tegen de Graafschap. Thomas Bruns was er ook bij, mocht invallen in die wedstrijd. En daar wordt over gesproken. Na die wedstrijd tegen de Graafschap bij het succesvolle Heracles dus.
1: Had je een brommer ingeslikt?
2: Want?
1: Oh, even langs die zijlijn.
2: Oh ja, hij is op de brommer, hè. Het gaat hier allemaal om data. Nee,
1: ja, gaat het allemaal om data? De trainer loopt net weg.
2: Nee. Het is wel belangrijk in het hedendaags voetbal. Ik zit er lekker in. Ik voel me fit. En wanneer die me nodig heeft, sta ik er.
1: Was het buitenspel of niet, eerlijk?
2: Ik heb hem nog niet teruggezien, als ik eerlijk ben.
1: Het is niet te zien.
2: Ik kon niet achter mij kijken.
1: Je bent de enige die het kan weten. Het is niet te zien.
2: Ja, ik liep zeg maar in de baan van de grensrechter. Dus geen idee eigenlijk. Ik weet wel dat de penalty er buiten was.
1: Ja, dat dacht ik ook al. Ja, dat vond ik ook vreemd.
2: Op één lijn, dat kon ik wel goed zien.
1: Hoe heb jij deze hele avond beleefd?
2: Ik denk dat we heel goed begonnen. Daarna gaven we 2-3 kansjes weg. Waar Fabian 1-op-1 pakt. Een bal tussen de keeper en verdedigers. En nog een afstandsschot. Mijn Graafschap dat heel veel risico nam, denk ik. In het voetballen, in de opbouw. Maar we hebben het speelveld klein gehouden. En daarna uitgelopen met een paar mooie roepen, denk ik.
1: Ja, daar was je ook belangrijk in. Ik kreeg een appje van iemand, typisch Thomas Bruns balletje.
2: Oh ja, nou weet je wat het is? Jean-Paul loopt in het midden en alle ogen zijn gericht op hem. En ik weet gewoon dat hij naar de eerste paal, die afspraak hebben we met elkaar. Hij moet naar de eerste paal. En je weet dat iedereen op hem afduikt. Omdat ze denken, ik speel hem naar hem. En Tristan was helemaal vrij bij de tweede bal.
1: En als je het allemaal iets breder trekt, ja, vandaag is dan die 5-0 overwinning, je staat dik bovenaan. Maar als je het breder trekt, je loopt dan een leven lang mee in de voetballerij. Hoe beleef jij dit seizoen?
2: Fijn vergeleken met vorig seizoen helemaal. Als je het persoonlijk kijkt, wil je natuurlijk elke wedstrijd starten. Dus daar baal ik van. Maar de trainer heeft mij een goede uitleg gegeven. En Tristan doet het gewoon uitstekend op mijn positie. Daar kan ik mee leven. De minuten wat ik erin kom, doe ik mijn best en probeer ik mijn bijdrage te leveren. En ik denk dat ik dat op een moment uitstekend doe.
1: Hij zei net, Thomas is niet blij natuurlijk dat hij wil basis spelen. Is logisch. Maar als je het hem gewoon open en eerlijk vertelt, dan kan hij niet meer dealen.
2: Ja, dat waardeer ik heel erg van de trainer. Hij is open, hij is eerlijk. Hij geeft ruimte voor discussie. Ik kan mijn eigen meningen kwijt bij hem. En daarin kunnen we discussiëren op een normale mannelijke manier. En daarna zijn we gewoon weer vrienden. Maar gewoon weer normaal met elkaar. En ik denk dat dat heel belangrijk is. En dan kan je ook dingen makkelijker accepteren.
1: Ja, zonder hem nog meer veren in zijn reet te drukken. Maar ik vind het heel knap hoe je op die leeftijd, wij zijn allebei ouder dan hij is, hoe je die hele, of de hele club, dat is wat overdreven, maar hoe je, ja, er is zo'n goed gevoel nu. Hoe je dat allemaal op die leeftijd, hoe je dat allemaal flikt.
2: Ja, eens. Dat komt dat je, hij is vanaf het begin open en eerlijk geweest. En ik denk dat dat heel erg sterk is in een trainer. Ja. Ik heb ook trainers gehad, zonder namen te noemen, dus daar hoef je niet te vragen bij je volgende vraag. Die dat niet zijn, die om de hete brei heen draaien. En dan krijgt hij zelf vanzelf een keer de boemerang terug. En ik denk dat dat hem heel erg sterk maakt.
1: Heb je wel eens met een spits gespeeld, zoals Angelie?
2: Ik heb aardig met wat spitsen gespeeld die ook doelpunten maken. Tim Matas bijvoorbeeld, met Brian Linsen.
1: Ik vind het zo'n bijzondere spits.
2: Ja, het is niet allemaal even verfijnd, maar hij is levensgevaarlijk. Hij is atletisch, hij is snel en hij kan hele mooie goals maken.
1: Waar gaat het enige dit seizoen? Want ik heb net de uitslagen er weer bij gepakt. Heb jij ze al gezien?
3: Zeker.
1: Wat denk je dan?
2: Dat we op de goede weg zijn, maar we zijn nog lang niet daar waar we moeten zijn. We moeten gewoon zorgen dat we deze winningstreek vasthouden. En zoveel mogelijk uitlopen. Eerste periode binnenhalen en dan gas geven voor de tweede weer.
1: Klein feestje op de vrijdag?
2: Ja, ik pak me wel een lekker barcootje straks.
4: De Oosttribune.

Donna Summer and Could It Be Magic op Radio Oost. We gaan eens even kijken wat het weer doet. Vanavond is het meest helder en de wind houdt zich rustig. De bewolking is soms wat dichter, maar het blijft zo goed als overal droog. Vannacht daalt de temperatuur naar 12 graden ongeveer. Morgen wordt het met gemiddeld 26 graden in onze provincie zomers warm. Er zijn flinke zonnige perioden en het blijft droog. Vanaf dinsdag nemen de depressies de regie toch weer over in de atmosfeer boven onze provincie. Dan wordt het wisselvalliger met op elke dag wel weer wat regen of een bui. En dan is er ook toch wel af en toe ruimte voor de zon en droge periode. Het koelt wel af naar maxima van 18 tot 19 graden in onze provincie. En toch ook even oppassen op de weg, want op de A1 Amsterdam richting Amersfoort, dus net Apeldoorn moet ik zeggen, net buiten onze provincie, 4,3 kilometer langzaam rijden tot stilstaand verkeer tussen Hoevelaken en Barneveld. Ook op de A1, dan in tegengestelde richting, Apeldoorn richting Amsterdam, langzaam rijden tot stilstaand verkeer tussen Voorthuizen en Hoevelaken. En dan de A35, Almelo richting Enschede. Bijna 1,5 kilometer langzaam rijden tot stilstaand verkeer. Dat komt ook omdat de A35 dicht is tussen het knooppunt Buren en Hengelo-Zuid. En dat heeft te maken met herstelwerkzaamheden aan een brug. Was enkele weken geleden ook al zo. Worden er ook nog de nodige flitsers genoemd. A28 Zwolle richting Amersfoort bij hectometerpaal 52,8. Kunt u op de bon worden gezet of op de foto. En dat geldt ook voor de A50 Zwolle richting Apeldoorn. Daar staat een flitser bij hectometerpaal. Paal 211,2. Oppassen dus voordat het geld gaat kosten.

0: Ter schelling van Rob Jansen op radio. We gaan het hebben over trucks, chauffeurs en getoeter. Want er was een truckfestival op het vliegveld Twente. En daar waren heel veel trucks, heel veel chauffeurs. Maar er werd geklaksoneerd. Maar dat mocht eigenlijk niet, omdat er een klaksoneerverbod was door de organisatie. Het heeft alles te maken met Natura 2000 en de buren. Wij gingen eens een kijkje nemen bij dat bijzondere evenement. Althans, dat deed mijn collega Sophie Besman. En ja, die gingen natuurlijk vragen van toeteren, klaksoneren. Gebeurt het nou wel of gebeurt het nou niet? En dat vroeg ze aan organisator Elwin Stegeman.
1: Het is chauffeursfestival. Dit is voor de 6e editie. En supergezellig.
2: Jullie hebben één opvallende regel.
1: Ja, we gaan niet klaksoneren.
2: Dat is best bijzonder op een truckersfestival.
1: Dat hoorde je wel. Het is voor sommigen is het best wel moeilijk. Maar we willen gewoon dat het niet gebeurt.
2: En waarom niet dan?
1: We zitten hier in een Natura 2000 gebied. We hebben buren die hierbij wonen. We gunnen hun ook de nachtrust. Dus we proberen er echt alles aan te doen om het zo stil mogelijk te houden.
2: En hoe gaat dat?
1: Ja, eigenlijk deze editie. Ja, nu schrik je ervan. En nu is het overdag, dus nou zeg ik daar niet zoveel van. 's Nachts lopen we rond met beveiliging. Lukt het? Ja, het lukt verrassend eigenlijk goed. We hebben heel weinig klachten gehad of jongens die klaksoneren 's nachts.
2: Hebben jullie al mooie dingen voorbij zien komen?
3: Ja, zeker.
2: Jullie zijn druk foto's aan het maken, of niet?
3: Ja.
2: Er is één regel dit weekend. Hebben jullie die meegekregen?
4: Niet toeteren, volgens mij.
2: Wat vind je daarvan?
4: Ja, onzin. Ja.
2: Dan hoort het toch een beetje bij?
3: Ja,
4: vind ik wel. Ja.
3: Vind ik ook.
4: Ja, ik heb tot nu toe al wel wat toeters gehoord, dus ja. Voor mij is het nog wel even leuk, hoor.
3: Ik kom nog mee met hoe het gaat.
2: Heb je daar netjes aan gehouden?
5: Ik heb wel. Ik heb wel tot nu toe.
2: Is dat niet een beetje gek als je op een truckersfestival bent en dan mag je niet toeteren?
5: Ja, eigenlijk wel, maar ja, regels zijn regels.
6: Je hoort het, er wordt getoeterd. Wow.
7: Heb ik wel gedaan.
2: Waarom?
7: Nou, een keertje leuk eigenlijk. Een keertje gas geven. Ja, normaal hoort het toeter en het gas geven wel erbij, maar ik heb er wel begrip voor. Om het elk jaar door te laten gaan, dat moet je gewoon netjes aan de regels houden.
1: We vinden het gewoon de hele locatie is prachtig, de omgeving is prachtig. En als je dat nog kunt bereiken door een regel toe te passen van we gaan niet klaksoneren, ja, dan kunnen we dat alleen maar omarmen en daar gewoon mee bezig zijn.

0: Oosttribune.
1: Woensdagavond om 18:45. FC Twente Telstar. Volg deze wedstrijd uit de Eredivisie op de Oosttribune bij Radio Oost.
2: One ticket, please. A lot of homeless everybody's here. Hey, what's going on, man? Yeah, she's at home.

Cat's Eye and Animal op Radio Oost. Nou, we pakken er nog een verzoekje bij. Dat kan nog net op de valreep zelfs. Want zo wordt het geschreven door Joko van Goor. En die zegt, mijn man is de hele dag druk geweest in de tuin. Nou, dat was het ook wel weer voor eigenlijk. Wil je daarom voor hem, ik heb een tuintje in mijn hart van Jan Smit voor hem draaien. Dat is niet alleen met Jan Smit, dat is ook met Mi Rosu trouwens. Krijgt de groetjes van Joko van Goor. Nou, voor die drukke man van jou gaan we hem draaien.

Radio Oost gaat vanaf 12 september terug naar de jaren 80. De tijd van cassettebandjes, neonkleuren en getoupeerd haar. Je hoort dan de mooiste hits uit de jaren 80. We trappen de Back to the 80s week af met de grote 80s bingo in de Bas en Bert ochtendshow. Download nu gratis je bingokaart via oost.nl/80. Speel mee en maak kans op mooie prijzen. Back to the 80s, vanaf zaterdag 12 september op Radio Oost.

Don't You Write Her Off, McGinn was dat. We gaan de uitzending langzamerhand afsluiten, want dat doen we met De Dijk, ik kan het niet alleen. Dit was de Oosttribune voor vandaag, woensdag zijn wij dus weer. Dan volgen we de wedstrijd tussen, even kijken, Twente en Telstar. En dinsdag natuurlijk ook het staartje, 's middags in onze uitzendingen van FC Utrecht Go Eagles, die wedstrijd die gestaakt is. Voor nu nog een hele fijne avond en graag tot een volgende Oosttribune, De Dijk dus.

0: politici ons en wat merken we ervan? In het programma Oost in alle Staten spreken Bastiaan Kleinjan en Arno de Vries hierover met Overijsselse politici. Geen saaie politiek, maar gesprekken over onderwerpen die ons direct raken. Oost in alle Staten, elke dinsdag op TV Oost.
1: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach, een nies, een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
2: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
3: Zo, gratis proefverpakking. Dat is Attent.
1: Nee, Attents met ds.nl. Ontdek de Achterhoek tijdens een kampeervakantie. Pure natuur, historische stadjes en bijzondere musea. Vraag de campingkaart Achterhoek aan en profiteer van leuke extra's. Laat je inspireren op kamperenindeachterhoek.nl.
4: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
5: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE+. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
4: Ga voor persoonlijk advies naar licentie2go.com/radio.
5: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE+ aan.
6: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
7: 18 en 19 september is hij er weer. Misschien wel de mooiste rally van Nederland. De Eurol Hellendoorn Rally. Ben jij erbij? Check eurolhellendoornrally.com voor meer info.
8: Wauw! Trouwringenshow van 123 Gold bij juwelier Robers in Vrede, Duitsland.
9: Wist u al dat u bij 123 Gold waardevollere trouwringen krijgt voor uw geld? Ontwerp nu uw eigen trouwringen met 10% korting bij juwelier Robers in Vrede, Duitsland.
8: www.123gold.de.
7: De Eurol Hellendoorn Rally wordt mede mogelijk gemaakt door Eurol.
10: Radio Oost. Thuis in Overijssel. 6 uur.
11: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In Kiev heeft president Zelensky een ontmoeting gehad met de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner. Op tafel lag een plan van de VS om een einde te maken aan de oorlog met Rusland. Witkoff noemde na afloop belangrijke en inhoudelijke gesprekken. Gisteren waren Witkoff en Kushner in Moskou, waar ze een ontmoeting hadden met onder meer president Poetin. Details over de gesprekken zijn niet bekendgemaakt. Zo is niet duidelijk of er concrete stappen zijn gezet richting vrede. Een gebouw van de Hogeschool Utrecht is voorlopig gesloten vanwege grote waterschade. Bij werkzaamheden op de vijfde verdieping brak vrijdag een afsluiter van een waterleiding. Het water dat vrijkwam heeft elektrische en technische installaties beschadigd. De Hogeschool Utrecht denkt dat het gebouw zo'n 2 weken dicht blijft. De sluiting raakt onder meer studenten van de PABO. In de tussentijd wordt online les gegeven. In de Duitse plaat Hietzakker is Prins Klaus herdacht. Hietzakker ligt zo'n 80 kilometer ten zuidoosten van Hamburg. Klaus werd daar 100 jaar geleden geboren. Bij de herdenking waren prinses Beatrix, koning Willem-Alexander en prins Constantijn aanwezig. Ze bezochten een monument voor Klaus en wandelden over de Prins Klaus promenade. Klaus en Beatrix trouwden in 1966. De prins overleed in 2002. De 15e etappe van de Ronde van Spanje is gewonnen door de Belg Wout van Aert. Zijn landgenoot Thibaut Nijs had al vroeg de eindsprint ingezet, maar hij werd ingehaald door Van Aert. De etappe was flink ingekort vanwege de hitte in Andalusië. Met temperaturen rond de 40 graden was het de warmste dag tot nu toe in de Vuelta. In plaats van bijna 190 kilometer legden de renners vandaag ruim 110 kilometer af. Het weer, vanavond en vannacht veel bewolking met in het noorden kans op wat regen. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Morgen zon en wolken. Aan zee wordt het rond de 22 graden. In het binnenland maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Beleef het verhaal van Hermanna Molkenboer. Met film en theater op de plek van de vroegere textielfabriek. 18, 19, 20 september. Kaarten via museumoldenzaal.nl.
4: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
13: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
4: Ga voor persoonlijk advies naar licentie2go.com/radio.
13: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
14: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach, een nies, een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
15: Quickwash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
3: Zo, gratis proefverpakking. Dat is Attent.
1: Nee, Attents met ds.nl.
16: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren. Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
17: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
10: Radio Oost. De avond bij Oost.

naar de jaren 80. De tijd van cassettebandjes, neonkleuren en getoupeerd haar. Je hoort dan de mooiste hits uit de jaren 80. We trappen de Back to the 80s week af met de grote 80s bingo in de Bas en Bert ochtendshow. Download nu gratis je bingokaart via oost.nl/80. Speel mee en maak kans op mooie prijzen. Back to the 80s, vanaf zaterdag op Radio Oost. Back to the 80s.

0: Wij zijn Medipoint.
1: Medipoint is er voor Anneke met een comfortbed.
2: Zodat ik hem omhoog en omlaag kan zetten.
1: En voor Harold met een staalopstoel.
3: Zo kan ik zelf makkelijk opstaan.
1: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
4: Medipoint.
1: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
5: Mike is terug. Mike Baudet gaat doen wat hij bij Podium Klassiek deed, maar dan een avond lang. Met verhalen over Bach, Gershwin, Sinatra, David Bowie, Freddie Mercury en Pharrell Williams. Met heldere uitleg en mooi pianospel. Muziekles zonder lijfstraffen. Vanaf september in het theater. Ga naar mikebaudet.nl voor de speellijst.
1: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
6: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd. Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk. Kom maar dan.
7: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
8: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
8: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
9: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals, wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg? Of,
10: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
9: En, hoe werkt digitale zorg voor mij? Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
11: Zoveel studies, zoveel keuzes. Organiseert jouw opleiding binnenkort een open dag? Bereik je toekomstige studenten en hun ouders via een online en radiocampagne bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk. Radio Oost. Thuis in Overijssel. 7 uur.
12: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De verkiezingen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt zijn, zoals verwacht, ruim gewonnen door de rechtsradicale AfD. De partij kreeg volgens exit polls zo'n 44% van de stemmen. Dat is niet genoeg voor een absolute meerderheid, maar dat kan nog veranderen. Van een van de partijen is het nog onzeker of die de kiesdrempel haalt. De CDU is bij de deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt volgens de exit poll gehalveerd. De partij van bondskanselier Merz zou uitkomen op ruim 18% van de stemmen. De Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner noemen de gesprekken vandaag met de Oekraïnse president Zelensky zeer bemoedigend. Ze spreken verder van belangrijke en inhoudelijke discussies. Het is onbekend of er concrete plannen liggen die mogelijk kunnen leiden tot vrede tussen Rusland en Oekraïne. De Amerikanen spraken gisteren met de Russische president Poetin. De Deense koningin Margrethe is opgenomen in het ziekenhuis omdat ze onwel is geworden. De vorstin van 86 heeft een bloedophoping bij haar heup. Ook spreken artsen van een lichte uitdroging. Volgens het Koningshuis maakt Margrethe het naar omstandigheden goed. Waarschijnlijk moet ze de komende week nog in het ziekenhuis blijven. En daardoor kan Margrethe woensdag niet bij de uitvaart zijn van de Noorse koning Harald in Oslo. De Grand Prix van Italië is gewonnen door de Italiaanse coureur Kimi Antonelli. Dat is extra bijzonder omdat hij vanaf de 19e plaats moest beginnen. En George Russell werd tweede, Max Verstappen werd derde. Door de overwinning loopt Antonelli verder uit op zijn concurrenten in de strijd om de wereldtitel. Dan het weer vanavond en vannacht. Veel bewolking, in het noorden kans op wat regen. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Morgen zon en wolken. Aan zee wordt het rond de 22 graden. In het binnenland maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Pam, pa, pa, da, pa.
14: Ontsnap even aan de dagelijkse hectiek. Met een concert van Orkest Fion. Orkest Fion. Blijf je bij.
15: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
14: Kijk voor een concert bij jou in de buurt op fion.nl/agenda.
16: In 1976, the city of Deventer became a movie set.
0: Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Wag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
4: Radio Oost. De avond bij Oost.

0: Oosttribune.
1: Woensdagavond om 19:15. FC Twente Telstar. Volg deze wedstrijd uit de Eredivisie op de Oosttribune bij Radio Oost.

0: Zet nieuwe muziek uit Overijssel in de spotlight.
1: Deze week... Ruben Hillen, A Higher Love.
0: Dit is De Nieuwe Oogst. It's my

80's. Radio Oost gaat vanaf 12 september terug naar de jaren 80. De tijd van cassettebandjes, neonkleuren en getoupeerd haar. Je hoort dan de mooiste hits uit de jaren 80. We trappen de Back to the 80's week af met de grote 80's bingo in de Bos en Bert ochtendshow. Download nu gratis je bingokaart via oost.nl/80. Speel mee en maak kans op mooie prijzen. Back to the 80's, vanaf zaterdag 12 september op Radio Oost.

liefhebber, Camperbeurs Hardenberg. Het grootste camper-event van Nederland. 18, 19 en 20 september. Tickets via camper-beurs.nl.

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Camperbeurs Hardenberg, 18 tot en met 20 september.
2: Bij Galerie en Beeldentuin Mariënheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Mariënheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
3: Radio Oost. Thuis in Overijssel. 8 uur.
4: Manning Sampersen met het NOS-journaal. In de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt is de rechtsradicale AfD, zoals verwacht, de grootste geworden. De partij kreeg volgens prognoses zo'n 44% van de stemmen. Afhankelijk van de uitslag kan de AfD nog de absolute meerderheid krijgen. De AfD in Sachsen-Anhalt is door de Veiligheidsdienst aangemerkt als extreem rechts, onder meer vanwege banden met extreemrechtse organisaties. De christendemocratische CDU is in de deelstaat meer dan gehalveerd en komt uit op zo'n 18%. De opkomst was flink hoger dan 5 jaar geleden. De Deense koningin Margrethe is opgenomen in het ziekenhuis nadat ze onwel was geworden. De vorstin van 86 heeft een bloedophoping bij haar heup. Ook spreken artsen van een lichte uitdroging. Waarschijnlijk moet ze de komende week nog in het ziekenhuis blijven. Daardoor kan Margrethe woensdag niet bij de uitvaart zijn van de Noorse koning Harald in Oslo. De Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner noemen de gesprekken vandaag met de Oekraïnse president Zelensky zeer bemoedigend. Ze spreken ook van belangrijke en inhoudelijke discussies. Het is onbekend of er concrete plannen liggen die mogelijk kunnen leiden tot vrede tussen Rusland en Oekraïne. De Amerikanen spraken gisteren met de Russische president Poetin. In de Eredivisie heeft Fortuna Sittard de uitwedstrijd tegen ADO Den Haag gewonnen. Het werd 2-3, onder meer dankzij 2 doelpunten van Ihattaren. Koploper AZ won ook met 2-3, uit bij Heerenveen. AZ blijft daardoor ongeslagen. Telstar en Cambuur speelden met 2-2 gelijk, onder meer dankzij 2 penalties van Telstar-keeper Koeman. Dat gebeurde niet eerder in een Eredivisie-wedstrijd. Ook FC Groningen tegen FC Twente eindigde in 2-2. Het weer, vanavond en vannacht veel bewolking met in het noorden kans op wat regen. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Morgen zon en wolken. Aan zee wordt het zo'n 22 graden. In het binnenland maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
5: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
6: Geniet er nog maar even van. Het geluid van het platteland. De landbouwplannen uit Den Haag raken niet alleen boeren en tuinders. Het raakt dorpen, verenigingen en de leefbaarheid in Nederland. Dat mag niet gebeuren. LTO Noord. Achter de boer en tuinder, voor ons allemaal.
3: Radio Oost. De avond bij Oost.

Radio Oost gaat vanaf zaterdag terug naar de jaren 80. De tijd van cassettebandjes, neonkleuren en getoupeerd haar. Je hoort dan de mooiste hits uit de jaren 80. We trappen de Back to the 80s week af met de grote 80s bingo in de Bas en Bert ochtendshow. Download nu gratis je bingokaart via oost.nl/80. Speel mee en maak kans op mooie prijzen. Back to the 80s, vanaf zaterdag op Radio Oost.

0: Camperliefhebber, Camperbeurs Hardenberg. Het grootste camper-event van Nederland. 18, 19 en 20 september. Tickets via camper-beurs.nl.
1: Pam, pa, padappa. Papa, padappa. Ontsnap even aan de dagelijkse hectiek. Met een concert van Orkest Fion. Orkest Fion. Blijf je bij.
0: Camperbeurs Hardenberg, 18 tot en met 20 september.
1: Kijk voor een concert bij jou in de buurt op fion.nl/agenda.
2: Voor de grote

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Radio Oost. Thuis in Overijssel. 9 uur.
2: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De lijsttrekker van de AfD in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt zegt dat zijn partij geschiedenis heeft geschreven. De rechtsradicale partij heeft de deelstaatverkiezingen met overmacht gewonnen. Volgens de exitpolls kreeg de AfD zo'n 44% van de stemmen. Lijsttrekker Ulrich Siegmund zegt dat hij met andere partijen wil praten, maar dat hij niet wil onderhandelen over migratie en veiligheid. De CDU van bondskanselier Merz halveerde in Sachsen-Anhalt en lijkt uit te komen op zo'n 18%. De lijsttrekker van de CDU zegt dat kiezers een signaal wilden afgeven en dat zijn partij dat moet accepteren. De opkomst in Sachsen-Anhalt was zo'n 78% en dat is het hoogste percentage sinds de Duitse hereniging in 1990. Een gebouw van de Hogeschool Utrecht is voorlopig gesloten vanwege grote waterschade. Bij werkzaamheden op de vijfde verdieping brak vrijdag een afsluiter van een waterleiding. Het water dat vrijkwam heeft elektrische en technische installaties beschadigd. De hogeschool denkt dat het gebouw zo'n 2 weken dicht blijft. De sluiting raakt onder meer studenten van de PABO. Zij krijgen in de tussentijd online les. De Duitse politie is nog altijd op zoek naar een klimaatactivist die zegt dat hij verantwoordelijk is voor een aantal aanslagpogingen op het energienet. Vandaag was er een grote zoektocht in een bos bij Keulen, maar de man van 48 werd niet gevonden. Wel vond de politie een boomhut. Die is nog niet doorzocht, omdat daar speciale eenheden voor nodig zijn. Aan het begin van de avond werd de zoekactie beëindigd. Afgelopen week waren er meerdere sabotageacties in de deelstaten Noord-Rijn-Westfalen en Brandenburg. In de woning van de 48-jarige verdachte zijn explosieven gevonden. Het weer, vanavond en vannacht veel bewolking. Lokaal kan een bui vallen. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Morgen zon en wolken. Aan zee wordt het zo'n 22 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
1: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
3: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
4: Geniet er nog maar even van. Het geluid van het platteland. De landbouwplannen uit Den Haag raken niet alleen boeren en tuinders. Het raakt dorpen, verenigingen en de leefbaarheid in Nederland. Dat mag niet gebeuren. LTO Noord. Achter de boer en tuinder, voor ons allemaal.
1: Radio Oost. De avond bij Oost.

0: Oosttribune.
1: Woensdagavond om 18:45. FC Twente Telstar. Volg deze wedstrijd uit de Eredivisie op de Oosttribune bij Radio Oost.

naar de jaren 80. De tijd van cassettebandjes, neonkleuren en getoupeerd haar. Je hoort dan de mooiste hits uit de jaren 80. We trappen de Back to the 80s week af met de grote 80s bingo in de Bas en Bert ochtendshow. Download nu gratis je bingokaart via oost.nl/80. Speel mee en maak kans op mooie prijzen. Back to the 80s, vanaf zaterdag op Radio Oost.

Volgend jaar stemmen we voor de Provinciale Staten. Wat heeft de provinciale politiek de afgelopen jaren bereikt? Wat beloven politici ons en wat merken we ervan? In het programma Oost in alle Staten spreken Bastiaan Kleinjan en Arno de Vries hierover met Overijsselse politici. Geen saaie politiek, maar gesprekken over onderwerpen die ons direct raken. Oost in alle Staten, elke dinsdag op TV Oost.

0: camperliefhebber, Camperbeurs Hardenberg. Het grootste camper-event van Nederland. 18, 19 en 20 september. Tickets via camper-beurs.nl.
1: Voor de grootste keuze in

0: 3000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Camperbeurs Hardenberg, 18 tot en met 20 september.
2: Bij Galerie en Beeldentuin Mariënheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Mariënheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
3: Radio Oost. Thuis in Overijssel. 10 uur.
4: Marnik Sampersen met het NOS-journaal. Bij het vliegveld van Miami is een vrachtvliegtuig van webwinkelgigant Amazon doorgeschoten aan het einde van een landingsbaan. De Boeing 767 heeft daarbij meerdere voertuigen geraakt. Een onbekend aantal mensen is gewond. Op beelden is te zien dat er veel zwarte rook uit het vliegtuig komt. De Boeing was vertrokken vanuit Puerto Rico. De lijsttrekker van de AfD in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt zegt dat zijn partij geschiedenis heeft geschreven. De rechtsradicale partij heeft de deelstaatverkiezingen van vandaag met overmacht gewonnen. Volgens de exitpolls kreeg de partij zo'n 44% van de stemmen. Lijsttrekker Ulrich Siegmund zegt dat hij met andere partijen wil praten, maar dat hij niet wil onderhandelen over migratie en veiligheid. De CDU van bondskanselier Merz halveerde in Sachsen-Anhalt en lijkt uit te komen op zo'n 18%. De lijsttrekker van de CDU zegt dat kiezers een signaal wilden afgeven en dat zijn partij daarmee moet omgaan. De Duitse politie is nog altijd op zoek naar een klimaatactivist die zegt dat hij verantwoordelijk is voor een aantal aanslagpogingen op het energienet. Vandaag was er een grote zoektocht in een bos bij Keulen, maar de man van 48 werd niet gevonden. Aan het begin van de avond werd de zoekactie beëindigd. Afgelopen week waren er in 3 deelstaten sabotageacties bij energiecentrales. De verdachte heeft in een brief laten weten dat hij daarachter zit. De Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner noemen de gesprekken vandaag met de Oekraïnse president Zelensky zeer bemoedigend. Ze spreken ook van belangrijke en inhoudelijke discussies. Het is onbekend of er concrete plannen liggen die mogelijk kunnen leiden tot vrede tussen Rusland en Oekraïne. De Amerikanen spraken gisteren met de Russische president Poetin. Het weer, vanavond en vannacht veel bewolking. Lokaal kan een bui vallen. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Morgen zon en wolken. Aan zee wordt het zo'n 22 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
3: Radio Oost. De avond bij Oost.

80's. Radio Oost gaat vanaf zaterdag terug naar de jaren 80. De tijd van cassettebandjes, neonkleuren en getoupeerd haar. Je hoort dan de mooiste hits uit de jaren 80. We trappen de Back to the 80's week af met de grote 80's bingo in de Bas en Bert ochtendshow. Download nu gratis je bingokaart via oost.nl/80. Speel mee en maak kans op mooie prijzen. Back to the 80's, vanaf zaterdag op Radio Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: NPO Radio 1.
2: 11 uur, Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In Duitsland heeft de rechtsradicale AfD, zoals verwacht, de deelstaatsverkiezingen in Sachsen-Anhalt gewonnen. Volgens de prognoses kreeg de partij zo'n 44% van de stemmen. De christendemocratische CDU halveerde en komt uit op zo'n 18%. De SPD lijkt op de derde plaats te eindigen. Vannacht wordt een voorlopige uitslag verwacht. De opkomst was de hoogste sinds de Duitse eenwording in 1990. De AfD in Sachsen-Anhalt is door de Veiligheidsdienst aangemerkt als extremistisch, onder meer vanwege banden met extreemrechtse organisaties. Lijsttrekker Siegmund zegt dat hij met andere partijen wil praten, maar dat hij niet wil onderhandelen over migratie en veiligheid. Op het vliegveld van Miami is een vrachtvliegtuig van webwinkelgigant Amazon doorgeschoten aan het einde van de landingsbaan. De Boeing 767 heeft daarbij meerdere voertuigen geraakt. Een onbekend aantal mensen is gewond. Op beelden is te zien dat er veel zwarte rook uit het vliegtuig komt. De Boeing was vertrokken vanuit Puerto Rico. Het vliegverkeer bij Miami is stilgelegd. In Kiev heeft president Zelensky een ontmoeting gehad met de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner. Op tafel lag een plan van de VS om een einde te maken aan de oorlog met Rusland. Witkoff noemde het na afloop belangrijke en inhoudelijke gesprekken. Gisteren waren Witkoff en Kushner in Moskou, waar ze een ontmoeting hadden met onder meer president Poetin. Details over de gesprekken zijn niet bekendgemaakt. Zo is niet duidelijk of er concrete stappen zijn gezet richting vrede. De Duitse politie is nog altijd op zoek naar een klimaatactivist die zegt dat hij verantwoordelijk is voor een aantal aanslagpogingen op het energienet. Vandaag was er een grote zoektocht in een bos bij Keulen, maar de man van 48 werd niet gevonden. Aan het begin van de avond werd de zoekactie beëindigd. Afgelopen week waren er in 3 deelstaten sabotageacties bij energiecentrales. De verdachte heeft in een brief laten weten dat hij daarachter zit. In zijn woning zijn explosieven gevonden. Een gebouw van de Hogeschool Utrecht is de komende weken dicht vanwege grote waterschade. Die ontstond vrijdag bij werkzaamheden. Het water heeft onder meer technische installaties beschadigd. Getroffen studenten krijgen voorlopig online les. De Deense koningin Margrethe is opgenomen in het ziekenhuis nadat ze onwel was geworden. De vorstin van 86 heeft een bloedophoping bij haar heup en artsen spreken ook van een lichte uitdroging. Waarschijnlijk moet ze de komende week nog in het ziekenhuis blijven. Daardoor kan Margrethe woensdag niet bij de uitvaart zijn van de Noorse koning Harald in Oslo. Ze trad 2 jaar geleden af, maar heeft nog altijd de titel koningin. Het weer. Vannacht veel bewolking en lokaal een bui. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Morgen zon en wolken. Aan zee wordt het zo'n 21 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
3: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
4: Nachtwacht. Een energieke mix van theater, dans en muziek over familie, liefde en zorg. Samen met een fantastische cast speel ik, Jack Woutersen, Nachtwacht. Kom je ook? Tickets op nite.nl/nachtwacht.
5: Bij Ecoplaza vinden wij bodemleven belangrijker dan bodemprijzen. Dus gebruiken wij geen chemische bestrijdingsmiddelen, ook niet een beetje. En gaan wij 100% voor biologisch. En ook niet sinds gisteren, maar al ruim 40 jaar. Ecoplaza, principieel voor een betere wereld. Niet een beetje, maar 100%.
4: Nachtwacht. Terug vanaf maart 2027. Boek nu via nite.nl.
5: Hoe meer mensen met ons meedoen, hoe beter voor de wereld. Daarom deze week korting op heel veel biologische producten. Tot wel 50%. Ecoplaza.
6: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
7: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte oortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
8: Heb je boeken nodig voor je bedrijf of studie? Dan is Management Book de specialist. Al 30 jaar een uitgebreid assortiment en razendsnelle levering. Managementboek.nl.

0: Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 17 graden, binnen zit Mieke van der Wijn.
2: Een enorme discobal van 2 meter doorsnee is op een bedrijfsfeest in Kopenhagen naar beneden gevallen, waarbij iemand zwaar gewond raakte. Welke discohit zou er geklonken hebben? Stayin' Alive van de Bee Gees of I Will Survive van Gloria Gaynor? Want die getroffene is wonder boven wonder buiten levensgevaar. Goedenavond, hartelijk welkom bij Het Oog. Ja, het laatste nieuws natuurlijk zometeen uit Duitsland. Nu de AfD in Sachsen-Anhalt zo'n grote overwinning heeft geboekt. En we gaan het ook hebben over hybride oorlogsvoering. We horen dat woord steeds vaker, maar wat is het eigenlijk? We blikken ook vooruit op de begrafenis van Ratko Mladic in Belgrado. En Djuka Popminga komt zo hier. Zij is de winnaar van de Martinus Nijhoff Vertaalprijs. En dat heeft zij, die prijs heeft zij dik verdiend voor haar vertalingen uit het Arabisch. En Céline Dion gaan we het ook over hebben. Die gaat namelijk weer optreden. Maar eerst maar eens het nieuws van vandaag.
3: Die AfD 44% meer als verdoppeld.
1: Zondag 6 september.
2: Gejuich in het kamp van de Alternatieven voor Duitsland, terwijl de tegenstanders de hele dag nog hoop hielden op een gunstiger uitslag.
4: Voorstellen dat die AfD 4-4% krijgt. Also we hopen dat het möglichst weinig is.
2: Willen de voorstanders vooral dat er iets verandert in de deelstaat?
5: Die ganze politiek is ja hier zo voorwiegend hier die migratie. Dat kan zo niet verder gaan.
2: En dan zijn er ook nog kiezers die de hoop al hebben opgegeven.
6: We willen maar hopen dat het zich wat ändert, maar ik geloof niet zo dat ik daarin.
2: Een grote overwinning dus voor de AfD. Rest er nog één vraag.
4: Het wordt spannend. Also entweder die AfD macht die absolute Mehrheit oder nicht.
2: Worden ze groot genoeg om alleen te regeren? Anders is voorman Ulrich Siegmund bereid om samen te werken als ze maar niet te veel water bij de wijn hoeven te doen.
7: We willen ons onze linie treu blijven. Dat heeft de Wähler in Sachsen-Anhalt verdiend. En genau diesen Weg willen we het verder. Het is een historische sensation. We hebben geschiedenis geschreven.
2: Een stukje zuidelijker werd de 100ste geboortedag van prins Klaus gevierd. In zijn geboorteplaats Hirtshacker herinneren ze zich hem nog steeds.
8: Er was een grote man met goedem humor. Ja. En alles wat man van hem gehoord had, was einfach schön.
2: Sommige voetbalclubs zijn al het geweld op het veld beu.
9: 3 à 4 wedstrijden per seizoen hadden wel ruzie.
2: En de KNVB gaf in zulke situaties vaak niet thuis.
10: Dus als er oneenigheid is, een echte oneenigheid, en je meldt dat, wordt er niks mee gedaan.
2: Dus is een 20-tal voetbalclubs een eigen competitie begonnen. Met ploegen die willen voetballen en vooral plezier hebben.
11: Eerste helft belangrijk, tweede helft belangrijk. Nou, je hoort het. De derde helft is misschien nog wel belangrijker.
2: Ons land is weer een wereldkampioen rijker. Motocrosser Jeffrey Herlings. En hoewel het al de derde keer was, was Herlings toch zenuwachtig voor de race in Turkije.
12: Ik heb vannacht 3 uur geslapen van de zenuwen. Gewoon, ik heb de goden uit de hemel geboden de laatste week op elke training. Ik ben blij dat ik hem binnen heb.
2: Herlings zou vaker de wereldtitel hebben veroverd als hij niet zo vaak geblesseerd was. Vooral door botbreuken.
13: De eerste keer bovenbeen gebroken, dat was eigenlijk 5-6 dagen voordat ik de derde titel zou binnenhalen.
2: Een jaar later had hij wat kleinere blessures, totdat...
13: kwam ik in aanraking met een andere rijder die helemaal een heup uit te komen. Ja, dan is gewoon een hele lange tijd eruit.
2: Zo liep hij meer dan 30 breuken op, waaronder een gebroken nekwervel. En zelfs tijdens dit interview zat Herlings in de lappenmand.
13: Sleutelbeen gebroken, dus...
1: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
2: Ja, we gaan nog even naar Duitsland, waar de AfD in Sachsen-Anhalt dus een enorme overwinning boekte. Maar de grote vraag, kan de radicaal-rechtse partij alleen regeren, is nog niet beantwoord. Correspondent Gim Balduk, goedenavond. Waar zit je?
14: Goedenavond.
2: In Magdeburg?
14: Ik zit in Magdeburg, ja. Op dit moment in het hotel. Het is nu inmiddels wel redelijk rustig in de stad. Ik denk dat veel partijvolgers ook vanaf hun bank thuis het aan het volgen zijn.
2: Ja. En waar hangt het nog van af of die AfD alleen kan gaan regeren?
14: Ja, er wordt nog volop geteld, maar de tellingen zijn wel bijna allemaal rond. Nu is maar liefst 95% van de stemmen al geteld. En de AfD komt, zoals de exit poll al liet zien, op 44% uit. En dan lijkt natuurlijk een absolute meerderheid weg. Maar er zijn een aantal partijen die de kiesdrempel niet halen. En het hangt er nog steeds om of de partij BSW de kiesdrempel gaat halen. Dat lijkt het wel steeds meer en meer op. Zij worden nu op 5,1%.
2: Wat is dat voor partij?
14: Gezet. Dat is een beetje een populistische partij. Komt voort van Sarah Wagenknecht. Zij komt oorspronkelijk uit Die Linke, een zeer linkse partij. Is ook bij die partij, eigenlijk bij de voorloper van die partij, dat was nog de DDR-partij SED. Daar is zij uit voortgekomen. Hij houdt een zeer pro-Russische standpunten op na. Keert zich heel fel tegen alles wat zij woke vindt. Is ook kritisch wat betreft migratie. Is tegensteun aan Oekraïne. Ook vrij eurokritisch. Ja. Dus op dat soort punten leunt zij best dicht tegen de AfD aan. En zij heeft eerder ook aangegeven dat zij ook bereid zou zijn om een AfD-regering te steunen. En dat zou dus een mogelijkheid zijn als zij de kiesdrempel halen, zoals het er nu naar uitziet, dat zij dan mogelijk met de AfD samen een coalitie kan gaan vormen.
2: Ja, het werd een nog grotere overwinning dan de peilingen voorspelden. Wat brengt dat teweeg in Duitsland?
14: Nou, dat laat zeker politiek Berlijn wel echt op zijn grondvesten schudden. Ik denk dat veel mensen het niet konden verwachten, enkele jaren geleden nog maar. Het idee was echt dat een partij als de AfD, dat rechtsradicaal is en in Sachsen-Anhalt door de Veiligheidsdienst als extreem rechts is bestempeld, dat die nooit zo groot zouden kunnen worden. Ook de bondsregering heeft ook gedacht dat als zij bijvoorbeeld strengere asielwetten zouden gaan doorvoeren, wat ze de afgelopen jaren hebben gedaan, dat het vanzelf ook ertoe zou leiden dat de partij AfD minder populair zou zijn. Nou, dat heeft zo te zien niet gewerkt. Ook de strategie om helemaal een brandmuur rond de partij op te bouwen, zoals ze dat hier noemen, dus om nooit samen te werken met de AfD, ja, dat is ook een strategie die misschien niet gewerkt heeft. Dus ja, het bezorgt politiek Berlijn wel echt hoofdbrekens wat dan wel gedaan kan worden om die opmars van de AfD te stoppen.
2: Ja, en op welk tijdstip wordt de definitieve uitslag verwacht? Vannacht al?
14: Ja, het is nu dus op de laatste 5%. Maar zoals dat vaak gaat bij verkiezingen, ja, hangt het een beetje af van welke stembureaus misschien net wat trager zijn. Maar de verwachting is wel dat het nu in de nacht zal volgen. Dat op zijn minst, als we morgen wakker worden, toch op zijn minst op die 99% van de tellingen zitten en toch kunnen concluderen wat de uitslag is geworden.
2: Oké, dankjewel, Giem Balduk. En dan gaan wij verder met de krant van morgen. Die is alvast ingezien door Ismaël de Bruin.
15: Amerikaanse onderzoekers beginnen met proeven waarbij ze psilocybine geven aan patiënten met een chemokuur. Dat schreef de Volkskrant. Dat is een hallucinerende stof uit paddo's. Bij muizen blijkt die stof de zenuwpijn na de chemo heel goed tegen te gaan. En dat is hoopgevend, zeggen medici tegenover het Amerikaanse blad Science. Elke vooruitgang op dit gebied is fenomenaal, zegt een celbioloog.
2: Ongeveer 2/3 tot 3/4 van de patiënten die een chemokuur ondergaan tegen kanker kan daaraan neuropathie overhouden. En daardoor kunnen handen en voeten gevoelloos worden. Maar mensen kunnen ook een brandende pijn hebben, zelfs als de chemo is afgelopen. De eerste resultaten met psilocybine waren zo overtuigend dat de hoofdonderzoeker het eerst niet wilde geloven.
15: Het zwaar getroffen Nepal deed vorige week een beroep op het klimaatschadefonds van de VN. Daarmee zouden rijke landen hulp moeten bieden aan arme landen. Maar sinds de oprichting van het fonds is er nog geen dollar uitgekeerd, schrijft het Nederlands Dagblad. Meer dan 100 andere landen deden eerder dit jaar ook al een verzoek om hulp bij het fonds. Geen van die landen heeft geld gekregen.
2: Met de vraag om geld zet Nepal de internationale gemeenschap nu onder druk, in de hoop dat het actiefonds nu echt iets gaat doen. Als het fonds zelfs bij zo'n ramp niet in actie komt, wanneer dan wel, zullen ontwikkelingslanden zich afvragen, zegt een onderzoeker van de TU Eindhoven. Nepal heeft overigens nog geen bedrag genoemd.
15: Er is weinig over van een wetsvoorstel van minister Van Weel voor een verbod op gezichtsbedekkende kleding bij demonstraties, meldt NRC. Dat blijkt uit een brief van de justitieminister en minister Heerma van Binnenlandse Zaken aan de Tweede Kamer. Ze stuurden die brief als voorbereiding op het Kamerdebat aanstaande donderdag over dit onderwerp. De minister schrijft over de felle kritiek die Van Weel kreeg op het plan van meerdere kanten.
2: Het onderzoeksinstituut WODC zegt dat een verbod op gezichtsbedekkende kleding bij protesten overbodig is. Zo klopt de stelling van politici dat demonstraties vaak uit de hand lopen niet, stelt het instituut. De meeste demonstraties zouden vreedzaam verlopen, maar bijvoorbeeld ook het OM, de politie en justitiemedewerkers zouden niet op zo'n verbod zitten te wachten. De ministers schrijven nu dat ze graag in gesprek gaan met de Kamer.
15: Het baggerwerk om de vaarroute naar Ameland open te houden heeft in 15 jaar tijd 58 miljoen euro gekost. Dat zegt Rijkswaterstaat na vragen van de Telegraaf. Bijna voortdurend moet er worden gebaggerd in dit deel van de Waddenzee. Alleen dan kan de veerboot blijven varen en blijft het eiland bereikbaar. Maar ondanks het baggerwerk is de situatie niet veel verbeterd, schrijft de krant.
2: Heeft het nog wel zin? De verwachting is dat dagelijks baggeren op de lange termijn niet langer houdbaar is, aldus het ministerie van Infrastructuur. Er is een baggerplafond. Bovendien moet bagger worden teruggestort in zee na het uitgraven. Het doel is een duurzame verbinding voor Ameland. Maar hoe die kan worden bereikt, is onduidelijk.
1: Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten. Wow.

0: down the road.
1: Carry You Home van Alex Warren. Ja, de Duitse minister van Binnenlandse Zaken heeft vandaag maatregelen aangekondigd die Russische sabotage en hybride aanvallen tegen het land moeten tegengaan. Dat volgt op de mislukte droneaanslag op het vliegveld van Leipzig, waarvan de Duitsers begin deze week stelden dat het een hybride aanval van Rusland was. Goedenavond, Patrick Bolder, strategisch adviseur bij het Haag Centrum voor Strategische Studies.
2: Goedenavond.
1: Ja, dat woord hybride, daar blijven we toch eventjes bij hangen. Wat is dat eigenlijk, een hybride aanval? Wanneer spreek je daarvan?
2: Ja, de term hybride, dat heb ik net nog even opgezocht, die stamt eigenlijk pas uit 2007. Dus het begrip is ook nog niet zo oud. En we spreken eigenlijk van hybride aanvallen als je getroffen wordt door bijna oorlogshandelingen. Handelingen die niet genoemd kunnen worden onder de noemer gewapend optreden, maar beneden die drempel blijven, maar wel heel nadrukkelijk destabiliserend of vernietigende effecten kunnen hebben. En kenmerken van die hybride oorlog, naast dat je niet het openlijke geweld hebt, er vallen niet direct doden bij, is dat het ook vaak moeilijk is aan te wijzen wie erachter zit. Altijd het idee van aannemelijke ontkenbaarheid, en in de term heet het dan plausible deniability.
1: Ja.
2: En degene die het onderwerp is van zo'n hybride aanval, ja, die moet dan maar aantonen wat het precies was. Ja. En wie erachter zit en wie het gedaan heeft.
1: Ja. Maar die droneaanval op dat vliegveld in Leipzig, dat was volgens de Duitsers een hybride aanval. Zou u het ook zo willen kwalificeren?
2: Nou ja, op het moment dat je door grondig onderzoek te hebben gedaan, dat het blijkt de Duitsers gedaan te hebben, kunt aanwijzen wie dat is, ja, dan zou je eigenlijk kunnen zeggen, dan is het geen hybride aanval meer, want je weet wie erachter zit. En in dat kader ook sprak Kaja Kallas, de EU-hoge vertegenwoordiger voor buitenlandse veiligheidsbeleid, ook niet meer van een hybride aanval, maar staatsgesponsord terrorisme. Dus dat is dan wel een stap verder eigenlijk waar we het hier over hebben.
1: Ja. En dan zeggen ze ook, Rusland zit erachter. Maar die ontkennen het natuurlijk.
2: Uiteraard, nou ja, dat is ook een van die elementen. De bewijslast ligt altijd bij degene die het slachtoffer is. En ook al heb je keihard bewijs, dan kan de ander altijd nog, en dat zal je ook zien, dat gebeurt nu ook, zeggen, ja, maar waar is het bewijs dan? En dan leef je dat bewijs en de volgende stap is, ja, maar met dat bewijs is geknoeid, dat was fake. Daar hebben de Oekraïners achter gezeten om de vinger naar ons te wijzen. Ja. En dat is altijd het probleem in alle ambassadeurs die in de diverse hoofdsteden, Europese hoofdsteden, op het matje zijn geroepen, die herhalen dat eigenlijk allemaal van, nee, wij zaten daar niet achter, je moet de schuldigen echt ergens anders zoeken. En dat maakt het ook zo moeilijk om er dan iets tegen te doen, inderdaad.
1: Ja, maar bij die weliswaar mislukte aanslag zijn wel wapens gevonden. En dan kom je op de vraag, wanneer verschuift hybride naar een conventionele oorlog?
2: Ja, er zijn niet echt definities voor wat nou precies die grens is. En vandaar ook dat Kaja Kallas sprak over staatsgesponsord terrorisme. En je zou zeggen, in dit geval, ja, die explosieven waren nog niet afgegaan bij dat vliegtuig. Er zat een halve kilo Semtex onder die drone. Misschien was het wel opzet ook om het niet te laten afgaan, maar wel een heel duidelijk signaal geven. En de volgende stap is, als de reactie te slap zou zijn, ja, dan ga je het doen met een explosief wat echt afgaat. Hè. De tegenstander die hybride aanvallen pleegt, die kan daar heel makkelijk in schakelen. En dit is een voorbeeld van hybride aanval. Je hebt, vaak gaat het ook gepaard met cyberaanvallen, dat zien we ook, met desinformatie en propaganda. Dat zien we ook zeker. Kijk nu naar de verkiezingen in Sachsen-Anhalt, daar hadden we het net over. Economische druk, de kleine groene mannetjes, die in 2014 de Krim innamen. Eigenlijk allemaal voorbeelden van hybride operaties zijn dat. Ja, wat moet je er dan tegen doen? Het gevaar is dat je zodanig escaleert eigenlijk, dat je dan echt in een openlijk conflict komt. Maar als je niks doet, dan gaat degene die de aanval heeft uitgevoerd, die denkt van, hé, dat is leuk, ik heb verwarring gezaaid, ik heb angst gezaaid, ik heb mensen op het verkeerde been gezet. Ik ga dat nog een keer doen en ik ga nu iets verder. En dat maakt het natuurlijk heel erg ingewikkeld.
1: Ja, Duitsland kondigt vandaag dus maatregelen aan, hè? Onder snel inzetbare eenheden om droneaanvallen te voorkomen, bijvoorbeeld. Is dat een goede ontwikkeling wat u betreft?
2: Nou ja, je kunt niet niks doen, maar of dit nou echt een oplossing is, Duitsland is een groot land. Als je alle vliegvelden bijvoorbeeld wil beschermen tegen droneaanvallen, ja, dan zul je op al die vliegvelden eerst allerlei detectieapparatuur moeten hebben. Dan moet je Dan kan je detecteren als er een drone is. Dan moet je dat nog identificeren. Van wat voor drone is het dan? Is het gevaarlijk of niet? Moeten we er tegen optreden? En je hebt mensen nodig die dan daar iets tegen gaan doen. En wat je dan tegen gaat doen, is ook nog maar de vraag. Want ja, ook Duitsland, net als Nederland, is natuurlijk een behoorlijk dicht bevolkt land, hier en daar. En je kan niet zomaar kogels gaan afschieten op drones. En andere methodes om drones te stoppen zijn er ook nog niet echt. Die zijn wel in ontwikkeling. Dus dat maakt het allemaal wel heel erg ingewikkeld.
1: Ja, maar wat zou er dan moeten gebeuren in het beste geval? En door wie?
2: Ja, daar zit iedereen natuurlijk. Dat is de gouden bullet waar iedereen naar op zoek is. Hè? Wat is dan de beste methode? Kijk, hybride oorlog is vaak gericht tegen besluitvorming. Is bedoeld om mensen ongerust te maken. In dit geval bijvoorbeeld over de steun aan Oekraïne. Als dat een onderwerp is, die steun aan Oekraïne, worden we daarop aangevallen. Dus als we nou van tevoren zorgen dat die steun aan Oekraïne voor jarenlang vastgetimmerd is, financieel en militair, dan kan daar niet meer aan getornd worden. Dan is dat geen onderwerp meer van hybride oorlog. De netwerken, de informatienetwerken van Rusland in de Europese landen, die zijn er gewoon. Hè. De meer dan 40% van alle Russische ambtenaren die werken op de ambassade zijn in dienst van de Russische geheime dienst. Dat las ik van de week ook. Nou, als je al die mensen in kaart hebt en de netwerken die zij besturen, ja, dan kan je daar ook tegen optreden. Kun je mensen arresteren, kun je ze naar huis sturen. Het probleem is echter wel dat heel veel mensen die uiteindelijk de hybride acties doen, ja, die zijn weer ingehuurd juist door dat soort ambassadepersoneel. Ze krijgen geld of ze zijn onder druk gezet of op een andere manier is op hen ingepraat dat het iets goeds is wat ze zouden doen. Dus dat blijft wel het grote probleem. We hebben nooit goed nagedacht over dat we zelf ook het onderwerp zouden kunnen zijn van hybride oorlog. Dus we hebben ook nooit goed een antwoord daarover bedacht.
1: Nee. Is het ook een term waar men zich achter verschuilt?
2: Ja, het maakt hybride, het ook makkelijk, ja? Ja. Om, ja. Ja, het maakt het ook makkelijk om dan maar niks te doen. Want ja, het is hybride, we kunnen er moeilijk iets tegen doen. Ja. Maar wat ik al zei, iedere keer dat je niks doet, lok je de volgende actie uit. En als je het maar een beetje vaag houdt en de mensen ook een beetje, de gewone bevolking zoals wij, in het ongewisse laat over wat er dan precies aan de hand is. Want we horen van onze regering ook nauwelijks. Maar ook in Nederland vinden de hybride aanvallen plaats. Ja. Enorm veel computerhacks
1: wat
2: altijd.
1: Wat voor dan? Maar wat voor aanvallen zijn dat dan?
2: Computerhacks zijn, dat is iedere dag, dat zijn er honderden. Voorbeeld ook zijn die twee jongens die een half jaar geleden met een wifi-sniffer door Den Haag liepen om alle wifi-signalen van de ambassades op te pikken. Het kapottrekken van kabels of tijdens de NAVO-top viel daar in één keer de treinen uit omdat er brand was in een belangrijke schakelbox. Er is nooit kunnen achterhalen wie dat is, maar het was wel heel toevallig dat het precies tijdens de NAVO-top was. Nou, dat zijn voorbeelden van hybride acties.
1: Ja. Meer bewustzijn pleit u voor?
2: Ja, absoluut. Ja, ja, de regering zal ons moeten vertellen, dit is er aan de hand, let hierop. Kijk eens, zoveel acties zijn er geweest. Dankzij uw oplettendheid en dankzij getraindheid van de politiediensten en de veiligheidsdiensten hebben we ook dit en dit kunnen voorkomen. Maar niks zeggen zou eigenlijk op duiden dat we ook geen gevaar lopen, terwijl het gevaar er juist wel degelijk wel is.
1: Oké, aan u ligt het in ieder geval niet. U heeft ons gewaarschuwd. Hartelijk dank, Patrick Bolder.
2: Graag gedaan.
1: Ja, morgen wordt hij begraven, Ratko Mladic. Het wordt geen officiële staatsbegrafenis voor de veroordeelde Servische oorlogsmisdadiger. Maar wat wordt het dan wel? Dat ga ik vragen aan correspondent Thijs Kettenis. Hij is in Belgrado. Goedenavond, Thijs.
0: Goedenavond.
1: Ja, geen staatsbegrafenis. Wat betekent dat in de praktijk?
0: Ja, officieel niet een staatsbegrafenis inderdaad, want zo zegt president Vučić, de staat organiseert niet. Die faciliteert eigenlijk alleen maar zo goed mogelijk wat de familie van Mladic wil. Dus Vučić zelf die zal er ook niet bij zijn morgen. Want die ontvangt de president van Oezbekistan voor een bezoek dat al eerder was gepland. En er zijn ook geen ministers, althans niet officieel in functie. En Mladic wordt ook niet bijgezet naast andere overleden prominente politieke Serviërs en andere helden. Dus geen staatsbegrafenis. Maar goed, dat lichaam van Mladic werd donderdag wel door een regeringstoestel opgehaald uit Den Haag. Daar was ook de minister van Justitie bij. En ook droegen na aankomst militairen de kist van Mladic. Ja, en alle media die dicht bij de regering staan, die zullen morgen uitgebreid verslag doen. En zijn al dagenlang bezig met de verering van Mladic. Ja, dus officieel is dit dan geen staatsbegrafenis, maar ja, dat het dan niet dat predicaat heeft. Wat zegt dat dan? Want duidelijk is dat de regering in ieder geval alles eraan doet om hem zo eervol mogelijk te laten begraven morgen. Ja.
1: Hij ligt opgebaard in een kerk, hè? Zodat mensen afscheid kunnen nemen. Wat wordt daarvan verwacht?
0: Ja, vanaf 7:00 is dat, gaat die kerk open. Dus dat is heel vroeg in een buitenwijk van Belgrado. Iedereen kan daar dan afscheid nemen. Duizenden mensen worden daar verwacht. Volgens president Vučić zelfs 10.000. Die komen uit heel Servië waarschijnlijk, maar vooral ook uit het Servische deel van Bosnië. Die vertrekken daar de komende uren met bussen en komen hier dan morgenochtend aan. Dan is er een uitvaartdienst door de patriarch van de Servisch-Orthodoxe Kerk. Dus dat is de hoogste geestelijke. En daarna gaat dan zijn lichaam in een processie door de straten naar de begraafplaats. Dat is een paar kilometer verderop. Ja, langs de kant van de weg kunnen we dan ook mensen verwachten die daar afscheid nemen. Ja, en dan vervolgens is er dus de daadwerkelijke plaats. Maar daar is dan plek voor minder mensen.
1: En maken ze zich ook zorgen over de veiligheid van het geheel?
0: Ja, het is natuurlijk een enorme veiligheidsoperatie. Mm-hmm. Dat zegt de regering. Logistiek wordt natuurlijk een hele uitdaging te leiden. Al die duizenden, misschien 10.000 leiden, duizenden mensen. Ja, een deel van hen zal bestaan uit radicalisten, maar ook gewone Serviërs worden verwacht, vooral ouderen. Ja, het is natuurlijk een begrafenis, dus een gespannen sfeer. Dat wordt niet echt verwacht, maar dat kan wel anders worden als demonstranten zich melden. De Vrouwen in het Zwart bijvoorbeeld, dat is een bekende organisatie die aandacht vragen bijvoorbeeld voor de genocide in Srebrenica, die hier in Servië veelvuldig wordt ontkend. Of progressieve jongerenorganisaties, die zijn ook tegen deze verering van Mladic. Ja, als die komen demonstreren, dan kan dat wel tot opstootjes leiden. Maar er zijn geen aanwijzingen tot nu toe dat zij morgen ook gaan komen. Ja, wel, wat kan, is dat er mogelijk een vijandige sfeer heerst tegen buitenlandse journalisten. Die zullen ongetwijfeld veel zijn. Nou ja, dat moeten we morgen afwachten.
1: Ja, je lijn haperde daar net even, maar het gaat nu weer goed. Dus ik hoop dat het goed blijft gaan. Je zei, het zou tot een clash kunnen komen bij tegendemonstraties, maar misschien valt het mee. Mladic is nog steeds erg populair in Servië. Waar merk je dat aan?
0: Nou, je ziet het aan de openlijke verheerlijking die nu plaatsvindt op sociale media, maar dus ook op radio en tv. Ja, er zijn ook weer een aantal muurschilderingen bijgekomen de afgelopen dagen hier in Belgrado. En daar staat dan bijvoorbeeld onder een portret van Mladic het woord held. En vanavond nog lieten supporters van voetbalclub Rode Ster een enorme beeldenis van hem zien met daaronder de woorden Pravat Potocari, en dat is een hele pijnlijke uitspraak. Dat betekent op weg naar Potocari. En dat waren de woorden die Mladic sprak vlak na de val van Srebrenica. En Potocari, dat was de plaats waar de Dutchbat militairen gelegerd waren. Daar waren toen duizenden inwoners van Srebrenica bescherming zochten. Nou, we weten natuurlijk hoe dat is afgelopen met een groot deel van hen. Er zijn echt Serviërs die vinden dat Mladic een held is, omdat hij probeerde dat groot Servië in de jaren 90 te realiseren. Maar groter is eigenlijk de groep die vindt dat Mladic eigenlijk niks anders gedaan heeft dan het Servische volk verdedigen in die oorlog. Het was een oorlog nou eenmaal. Ja, daar waren drie partijen waren betrokken. En daarin deed iedereen gruwelijke dingen. En niet alleen Mladic. Dus waarom alle actieve aandacht voor hem? Ze gaan natuurlijk compleet verbijderhandelen natuurlijk de uitspraken van de internationale rechters die Mladic hebben veroordeeld vanwege die genocide en andere oorlogsmisdaden. Maar ja, die rechters zeggen die mensen, die zijn niet objectief en vooral anti-Servisch. Ja.
1: Maar goed, hij gaat dus vanuit die kerk naar een begraafplaats. Waar wordt hij begraven?
0: Ja, hij wordt begraven in een gewone begraafplaats, zou je kunnen zeggen. En dan wordt hij bijgezet in het graf naast zijn dochter. En dat is wel opmerkelijk, want zijn dochter heeft in 1994 zichzelf van het leven beroofd. 23 jaar oud pas, ze was student toen. En dat heeft zij gedaan met een pistool van haar vader, van Ratko Mladic. Dus waarom, dat is altijd onbekend gebleven. Maar het is natuurlijk wel vrij bijzonder dat nu de nabestaanden van Mladic te verkiezen om hem uitgerekend naast haar te begraven.
1: Oké. Dankjewel, Thijs Kettenis.

0: Ryan hem helaas weg, maar we hebben wat meer tijd over voor het gesprek met zangeres Tess Merlo. Die is inmiddels hier in de studio tegenover mij komen zitten. Het nummer dat je hoorde was van de Canadese zangeres Céline Dion, Pour que tu m'aimes encore, opdat je nog steeds van me houdt. En we draaien dit niet voor niks, hè?
1: Nee.
0: Want Tess Merlo, wat was ooit jouw eerste kennismaking met haar?
1: Ja, dat was dit nummer.
0: Ja.
1: 1995, toen kwam de plaat Deux kwam uit. En die had mijn moeder gekocht. En ik was vijf of zes dan in die periode.
0: Ja.
1: En dit stond op bij ons thuis. Dus het is voor mij het geluid van mijn jeugd.
0: En toen dacht je, een Franstalige zangeres.
1: Precies. Ja.
0: Is zij natuurlijk ook?
1: Is ze ook. Wel, ja, het is haar moedertaal natuurlijk ook.
0: Ze komt uit Canada, hè? Ze komt uit Quebec.
1: Ja, ja. Klopt. Ja.
0: Dus een soort soundtrack van je jeugd.
1: Ja, zo zou je het wel kunnen noemen. Als ik dit hoor, dan...
0: Ja, je zit ook helemaal meteen helemaal mee te zingen. Ja. Je kent er gewoon alles helemaal.
1: Ja, zeker dit nummer. Ja. Ja, het is natuurlijk een iconisch nummer. Maar ik zie wel, als ik mijn ogen dicht doe en ik hoor dit... Ja, dan ben ik weer vijf.
0: Ja. We hebben jou uitgenodigd, omdat... Dus anders denken mensen misschien, hè, waarom hebben ze het hier opeens over? Nou, Céline Dion gaat komende week... in Parijs aan een concertreeks beginnen, al helemaal uitverkocht. Terwijl, misschien kunt u zich dat nog herinneren, luisteraars... destijds was ze gewoon echt heel erg ziek, ze kon amper lopen. Het was heel erg onduidelijk of ze ooit weer op het podium zou staan, toch?
1: Ja, klopt. Ja, en er is natuurlijk op een gegeven moment een documentaire over haar verschenen... Ja. Waar ze ook echt haar medewerking aangegeven heeft. En daar zag je dat ook. Ze heeft het... Stiff Person Syndrome. Ja,
0: Person syndrome.
1: Ja,
0: zo heet het.
1: Heel heftig, heel onbekend. Mensen zijn daar heel onbekend mee. Klinkt wel heel naar, is het ook. Maar zij kon echt, de spieren die trokken een soort samen. En dat was blijkbaar allemaal, neurologisch. Dus ja, zij kon daar ook helemaal niks aan doen. Maar plotseling kreeg ze dan opeens zo'n soort stuip. En dat had enorme gevolgen voor haar hele leven, maar natuurlijk ook de zangcarrière.
0: Ja, en opeens toen kwam ze weer boven water bij de Olympische Spelen in Parijs.
1: Nou, dat... En die document was natuurlijk al uit.
0: Ja.
1: En toen gonst het dat zij zou gaan optreden bij de Olympische Spelen. En er gonst een hoop, want het was, die gaat misschien zingen. Maar dat Céline Dion zou komen, ja, dat is ongeloof. Maar iedereen hoopt natuurlijk ook zo. Die vrouw die heeft zo'n enorme gunfactor. En daar stond ze, die openingsavond van de Olympische Spelen, op de Eiffeltoren. En toen zong ze ook nog, ja, daar word ik natuurlijk heel gelukkig van, Hymne à l'amour van Edith Piaf.
0: Zong ze dat live? Denk je?
1: Nou, dat weet ik niet. Nee, ja.
0: Nou ja, goed.
1: Maar weet je dat ze er, of het nou live was of niet, ze stond daar. En ze leek het helemaal, ja, van, ik ben er weer. Hier ben ik dan. En het is me gelukt. Want ze zegt ook in die docu, zegt ze van, ik wil het gewoon weer kunnen. Ik wil weer dat podium op en het gaat me lukken. En daar stond ze.
0: Ja. Dat was ontroerend voor jou?
1: Ik heb wel echt zitten huilen.
0: Huilen.
1: Ik ben misschien een beetje melodramatisch dan.
0: Nee,
1: maar goed.
0: Nee hoor, want ik bedoel, ik ben helemaal niet speciaal een enorme fan van haar, maar ik kan me dat moment ook nog herinneren. En dat ik dacht van ja, dat is eigenlijk een soort wonderbaarlijke wederopstanding.
1: Ja.
0: He, als je gezien hebt hoe ze er ooit aan toe was.
1: Absoluut.
0: En ze geeft dus de komende maanden maar liefst 16 uitverkochte concerten. En het jaar daarop nog eens 10.
1: Ja.
0: Nou, er zijn dus nog steeds heel veel mensen die dol op haar zijn.
1: Ja, enorm. Ja, want die kaarten gingen ongelooflijk snel. En ik heb lang getwijfeld.
0: Je gaat me toch niet vertellen dat je geen kaartje hebt?
1: Ik heb helemaal geen kaart. Ik heb echt drie dagen geleden. Toen was ik naar haar aan het luisteren. En toen dacht ik nog, kijk of ik het misschien toch eentje kan bemachtigen, dan ga ik toch wel gewoon in mijn eentje naar Parijs. Want ik weet niet of ik iemand van mijn vrienden daar echt een plezier mee doe.
0: Nou ja, ik geloof dat de prijzen beginnen bij €550.
1: Ja, dat heb ik ook gezien. Daar heb ik het dan toch niet voor over. Sorry, Céline.
0: Dat vind ik best wel eigenlijk erg. Een echte fan doet dat gewoon toch. Misschien dat er een luisteraar is die denkt van, nou, ik ga deze vrouw helpen. Je weet het maar nooit.
1: Nee, het is een hoop geld.
0: Ik heb ook wel het idee bij haar van, nou, je bent of echt dol op haar of je vindt het niks.
1: Ja, nou, sterk. Ja, dat is een enorm. Daarom zeg ik ook, ik moet even kijken of ik vrienden bereid kan vinden om.
0: Nee.
1: Maar ik heb, ik weet niet hoe dat met jou is, maar ik heb echt een periode gehad dat ik het verschrikkelijk vond, Céline Dion.
0: Oh ja?
1: Ja. Ja, ik.
0: Welke periode was dat dan? Zat je in een rockband?
1: Zat ik in een rockband? Ja, nee, ik was tiener. En we luisterden voornamelijk muziek van Red Hot Chili Peppers, Rage Against the Machine, Led Zeppelin. Natuurlijk van echt goede oude rockmuziek. En ik zette me toen eigenlijk af tegen alles uit mijn jeugd. Nou, daar komen we natuurlijk weer met dat album Deux van Celine Dion. En alles wat ik tof vond, dat was rauw. En dit is natuurlijk, Celine is gepolijst. Het is mooi, maar het is ook allemaal zwaar melodramatisch. En dat vond ik toen verschrikkelijk.
0: En hoe komt het dat je dat toch bent gaan waarderen dan?
1: Ja. Nou, ik denk enerzijds ook wel ouder worden en ook iets meer toch wel op een bescheiden manier daar naar kijken. Van ik heb niet de waarheid in pacht. Rockmuziek is niet de heilige graal. Maar ik ben toen gaan. Ik denk toch het ouder worden. Dat je met andere oren gaat luisteren naar die muziek. Dat je het verhaal van die vrouw ook kent. Uh-huh. Zo'n vrouw die dan op heel jonge leeftijd eigenlijk al zo'n enorme carrière opbouwt. Ze is volgens mij ongelooflijk sympathiek. Ik heb video's van haar gezien dat ze bijvoorbeeld de carpool karaoke met James Corden doet in Amerika. Ongelooflijk grappig. Heel veel zelfspot. Ja. Dan ga je anders luisteren.
0: Wij hebben een fragmentje dat ze op haar 14e zingt, omringd door haar broers en zussen. Ja. Dat is ook wel leuk, hè? Ja.

0: Nou ja. Dus
1: ook ongelooflijk, hè? 14 jaar en dan heb je al zo'n geluid wat je er meteen uit had. Dat is Céline Dion. Dus het Céline Dion geluid.
0: Ja, maar ook hard.
1: Ja, het is wel hard.
0: Het heeft enorm volume.
1: En dat is natuurlijk ook weer de haters. Die zullen ook zeggen, jeetje, dat geblair. Doe eens. En maar ze kan ook zacht zingen. Je hebt een prachtig lied. Si Suffisait d'Aimer is een prachtig, prachtig lied. Waarin ze ook heel breathy zingt. Dus met heel veel adem. Ja. Dat kan zij ook. Ze kan alles.
0: Hoor je dat het liefst in het Engels of in het Frans?
1: Ja, ik hoor haar natuurlijk het allerliefst in het Frans. Ook al zijn.
0: Dat is de moedertaal uiteindelijk dat toch is ook wel.
1: Ja, ze heeft Engels moeten leren. Hè? Ja. Ze sprak dat helemaal niet. Dat, ze zong het eerder dan dat ze het sprak.
0: Ja. Haar broer is bezig met een dramaserie, hè?
1: Ja.
0: Wist je dat?
1: Nee, dat hoor ik, nee, dat hoor ik net. Ja, dat kan wel een paar delen, zal dat wel krijgen, denk ik.
0: Genoeg om uit de te putten.
1: Ja.
0: Nou, ik hoop dat je toch op een of andere manier nog in Parijs komt.
1: Ja, dat zou leuk zijn.
0: Dat gun ik je echt enorm. Dank je wel voor je komst. Tess Merlo.

0: Al Green was dit met Tired of Being Alone. Komende week wordt de Cultuurfonds Vertaalprijs Martinus Nijhoff uitgereikt. En dat is de belangrijkste prijs voor vertalers. En voor het eerst in 71 jaar gaat u naar een vertaler uit het Arabisch, namelijk Djoeke Poepinga. Die is bij mij hier in de studio. Hartelijk welkom en hartelijk gefeliciteerd natuurlijk.
1: Dankjewel.
0: Ja. Wat zegt dat jou, dat je de eerste vertaler uit het Arabisch bent die die prijs krijgt?
1: Nou, het is sowieso natuurlijk voor mezelf heel leuk.
0: Ja,
1: ik ben heel blij
0: begrijp
1: met die prijs.
0: Ja.
1: Maar het betekent ook een erkenning van het Arabisch en de Arabische literatuur. En dat vind ik wel heel erg leuk.
0: Ja.
1: Dat er na zoveel tijd die prijs daar naartoe gaat.
0: Ja, de jury spreekt van een indrukwekkende carrière en roemt je ook als pionier en ambassadeur van het Arabisch taalgebied. Was het inderdaad pionieren?
1: In het begin is het zeker pionieren geweest. Ik ben in de jaren 80 begonnen met vertalen. En tot die tijd waren er misschien, nou, waren de vertalingen echt op de vingers van één hand te tellen.
0: In het Nederlands?
1: In het Nederlands. En er was, en ook de kennis van wat er in de Arabische wereld gebeurde op het gebied van literatuur was totaal nihil. En bij uitgevers, maar ook bij kranten, tijdschriften, media enzovoorts. En ja, dat is eigenlijk veranderd doordat Naguib Mahfouz, Egyptische schrijver,
0: Nobelprijs
1: won in 1988.
0: Ja.
1: En toen is de vertalingen uit het Arabisch is in een stroomversnelling gekomen.
0: Het is natuurlijk ook een enorm taalgebied.
1: Ja.
0: En ik denk dat je ook een heleboel verschillende soorten Arabisch hebt, of niet? Ik denk dat dat niet in elk land hetzelfde is, maar dat weet ik niet, dat is een vraag.
1: Nou, je hebt natuurlijk het verschil tussen geschreven Arabisch. Dat in principe is dat voor alle Arabische landen hetzelfde. Volgens mij zijn dat er 22 of 23. Maar elk land heeft één of meer dialecten, spreektalen. En die kunnen heel erg verschillend zijn. En die beïnvloeden natuurlijk die schrijftaal ook weer. Dus als ik een boek uit het Marokkaans vertaal, dan vertaal ik het uit het Arabisch en ik beheers het Arabisch. En als ik een boek uit het Egyptisch vertaal, vertaal ik dat uit datzelfde Arabisch. Maar dat zijn toch wel nuanceverschillen.
0: Kun je daar een voorbeeld van geven van zo'n verschil?
1: Een voorbeeld niet echt, maar als je bijvoorbeeld naar Marokkaans kijkt, dan zie je dat er meer ook bijvoorbeeld de Berbertaal daar wel doorheen schemert. Mm-hmm. In het Egyptisch heb je weer meer andere dingen. Je hebt natuurlijk ook landen zoals Libanon, waar Frans en Engels veel meer gesproken wordt dan bijvoorbeeld in Irak. En zo zijn er steeds verschillen. Ja. Maar elk land heeft ook gewoon zijn eigen dialect.
0: Ja. Ik zei net tegen, ik kan me nog voorstellen als je bijvoorbeeld tweetalig bent opgegroeid, hè, met Arabisch en Nederlands, dat een stap naar vertaler zijn makkelijk is. Maar jij hebt dat echt je helemaal vanaf begin eigen moeten maken. Waarom voelde je zo aangetrokken tot die taal?
1: Nou, ik voelde me ik had Arabisch gestudeerd al. Dus
0: ja, maar dat is al zo. Dan begin je al met zo'n taal te bestuderen. Waar komt dat dan vandaan?
1: Nou, dat was eigenlijk niet zo'n hele bewuste keuze. Ik was nog heel jong en ik dacht, ik moet wat.
0: We gooien een pijltje en het was Arabisch.
1: Daar komt het een beetje op.
0: Oh ja?
1: Maar ik was net 18.
0: Of had je een vriendje misschien?
1: Nee, niet eens. Nee.
0: Oh, dat gebeurt ook nog wel eens, hè?
1: Ja. Ik begon echt met het idee van, nou, eens kijken wat het is. En misschien wordt het wat, misschien wordt het niks. En we zien
0: het
1: wel
0: had ook Chinees kunnen zijn.
1: Het had ook Chinees of Russisch kunnen zijn.
0: Okay.
1: Maar het schip is niet gestrand. Ik ben er gewoon mee doorgegaan. En daarna,
0: wat was het?
1: Ik studeerde dat Arabisch. Toen vond ik het eigenlijk nog helemaal niet zo leuk. Maar toen ben ik bijna een jaar naar Syrië gegaan om mijn kandidaat, heette dat toen, voor te bereiden. En daar is de vonk heeft de vonk toegeslagen. Daar heb ik echt. Daar leer je natuurlijk de taal spreken. Dat leerde je eigenlijk op de universiteit niet echt. Leek een soort dode taal, een soort Latijn.
0: Ja.
1: Maar in Syrië leerde ik de taal spreken. En toen had ik echt het gevoel van, dit is zo'n ongelooflijk mooie taal. En zo rijk. En zoveel literatuur die de moeite waard is om te lezen. En toen was ik wel verkocht.
0: Is het een lastige taal om te spreken ook? Die klanken?
1: Nee, nou,
0: Ja, staat heel ver van ons af.
1: Ja, het staat heel ver van je af. Dus als je begint, als je dus in een Arabisch land komt en je wil die taal leren, dan ga je, als je spreekt, altijd een dialect leren. Je gaat niet de schrijftaal leren, je leert het dialect. En in het begin staat dat heel ver van je af. Maar op een gegeven moment raak je daar ook wel mee vertrouwd. En dan de dagelijkse dingen kun je dan ook wel in het Arabisch, en in het, in mijn geval was dat Egyptisch vooral, kun je heel goed zeggen en kun je ook heel goed leren.
0: Ja. Ja. En dan voel je je nu vloeiend in die taal?
1: Ik spreek het. Ik zou niet zeggen dat ik het vloeiend spreek. Daarvoor zou je er echt jaren moeten wonen. Vrienden van mij hebben dat wel gedaan. Mensen die echt 15, 20 jaar in Egypte bijvoorbeeld hebben gewoond. Op dat niveau spreek ik het niet, maar ik kan me echt heel prima redden.
0: Ja. Je geeft wel eens lezingen, heb ik begrepen. En dan leg je graag het verschil uit tussen exotiserend vertalen en naturaliserend. Wat is het verschil? Ik heb wel een idee, maar ik snap niet helemaal.
1: Nee, nou, je moet in ieder geval die twee talen, het Arabisch en het Nederlands, Arabisch en alle Europese talen, maar het Arabisch en het Nederlands liggen natuurlijk heel erg uit elkaar. Qua systeem, qua woordenschat, qua opbouw van zinnen enzovoort, is echt gewoon bijna geen vergelijking. Als je exotiserend vertaalt, dan probeer je het exotische van het Arabisch te benadrukken. Als je normaliserend vertaalt.
0: Wat is dat, het exotische dan?
1: Het exotische is bijvoorbeeld dat er een bepaald taalgebruik is, een bepaald woordgebruik. Veel meer religieuze termen worden er gebruikt. Dat soort dingen. Ik kan er wel een voorbeeld van geven. Normaliserend vertalen betekent dat je naar de doeltaal, dus naar het Nederlands, toevertaalt.
0: Oh ja.
1: Dus dat je probeert om daar een soepele Nederlandse tekst van te maken. En ik denk dat de kunst van de vertaler is dat hij daar een goede tussenweg in vindt. Je moet niet helemaal, zeker niet helemaal exotiserend vertalen, want dan maak je er een soort rare taal van rare mensen. En dat is het niet. Maar je moet ook niet alles weg willen poetsen. Dus je moet er tussenin zitten.
0: Yeah.
1: En een voorbeeld is bijvoorbeeld, iedereen kent die uitdrukking wel, salamu alaikum. Dat betekent letterlijk vrede zij met u. Nou, dat wordt in de Arabische wereld overal gebruikt. Dus ook onder jonge studenten die elkaar tegenkomen in een koffiehuis. En dan kan je zeggen, dat ga je vertalen als vrede zij met u, maar dat klinkt natuurlijk heel mal. Dus dan probeer je toch een Nederlandse equivalent te vinden. Hallo, goedemorgen, goedemiddag. Ja. Maar als er een stel sheikhs van de Azhar bij elkaar zitten en die hebben een vergadering, dan klinkt het juist weer heel goed om vrede zijn met u te gebruiken. En daar moet je, denk ik, als vertaler de gulden middenweg in vinden.
0: Ja. Inshallah is misschien ook zoiets. Toch?
1: Wat?
0: Inshallah.
1: Ja, ook. Zeker.
0: Dat wordt dan vertaald
1: zeker
0: met zo'n God het wil.
1: Voorbeeld.
0: Maar dan zeg je misschien, dat is ook iets wat je, ik weet het niet, maar dat denk ik zo, een beetje te pas en te onpas ertussendoor gooit.
1: Ja, en zeker moet je proberen, denk ik, als vertaler niet Arabische woorden doorheen te gooien, omdat het zo leuk klinkt. Dat is niet wat je moet doen, denk ik, als vertaler. Je moet er niet een soort exotisch iets van maken.
0: Heb je dan ook bijvoorbeeld mensen die je vraagt om die vertaling te lezen van tevoren?
1: Ja.
0: Die bijvoorbeeld een native speaker zijn, zal ik maar zeggen.
1: Ja, sowieso heb ik altijd veel contact met de schrijvers zelf, als ze nog in leven zijn.
0: Ja.
1: Ik heb een aantal mensen om me heen, informanten, die ik dus dingen vraag. Als echt een vertaling laten lezen, dat doe ik. Ja, ik check bij een heleboel mensen.
0: Ja.
1: En op een gegeven moment laat ik de Nederlandse tekst juist lezen door iemand die geen Arabisch kan. Die dus echt gewoon de Nederlandse tekst leest met het oog

0: Daar zijn echt een aantal mensen die zeker in de toekomst...
1: En vind je dat fijn?
0: Ja, dat vind ik heel fijn. Ja. Ja, want ik heb ook niet het eeuwige leven.
1: Nee,
0: dus...
1: En hoeveel heb je al, boek heb je al vertaald dan in je leven?
0: Vaak wordt gezegd 60, maar het zijn er 67, heb ik geteld gisteren.
1: Nou, wat een rijkdom. Ja. Fantastisch. En begreep onder de meest recente werken die je vertaald ook romans uit Gaza zijn. Ja. Misschien kun je daar nog heel kort iets over zeggen.
0: Ja. Nou, dat is een heel erg bijzonder project. Het is een project dat... Dat is geïnitieerd door de Stichting Hoop. Ja. En uitgeverij Jurgen Maas. Die hebben de handen in elkaar geslagen. En die hebben zijn een project begonnen 3 jaar geleden. Vlak voor het grote drama. Om boeken te gaan vertalen uit Gaza. Er was nog nooit een boek in het Nederlands
1: vertaald. Dat mensen dan nog literatuur schrijven. Dat is al wonderlijk natuurlijk.
0: Dat is onvoorstelbaar. Maar in ieder geval, dat is dus in 2024 begonnen. En we zijn nu aan het derde boek. En er zijn enorm veel inzendingen. We hebben daar een commissie, een beoordelingscommissie. Die ze stellen een shortlist samen. Wij kiezen uit die shortlist het beste boek. En elk jaar proberen we dan een boek te vertalen. En dat is een heel bijzonder project.
1: Ja, dan heb je het gevoel dat je echt iets bij kan dragen.
0: Ja, zeker. Ja. Ja.
1: Goed, de boekenkast moet nog wat uitgebreid worden. Dankjewel, Djoeke Poppinga. Fijn dat je langskwam. En vrijdag krijg je dus die prijs uitgereikt. Heel veel plezier daarbij.
0: Dankjewel.
1: En morgen zit hier Chris Keijne. Straks wat blijft. En dan gaat het over Gerrit Rietveld. Er is een nieuwe biografie. Dag.

0: podcast.
1: Uit mijn eigen kleine leventje leek ik genderbinariteit aardig verbannen te hebben. Maar dan wordt zij bezwanger. En de wat wordt het vraag? Lanceert de realiteit van genderhokjes keihard terug ons huis in. Hoe ga je om met wat anderen verwachten van je ongeboren kind?
2: Je trekt toch een jongen geen jurkje aan.
1: Verwachtingen die helemaal niet passen bij wie jij bent. Omdat het vinden van mijn eigen genderidentiteit best een lastige weg voor me was. Het wordt een mens. Docs is een podcast van NTR en VPRO. Nu op NPO Luister.
3: Ster. Als bedrijf je AI-doelstellingen halen, de technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt CompuTrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. CompuTrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op CompuTrain.nl.
4: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Batavia Haven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.
5: Een scheiding of een erfrechtconflict binnen de familie? Dan wil je rust, duidelijkheid en deskundige begeleiding van een expert. Dan wil je een duurzame oplossing. Dan wil je een advocaat of mediator van de VAS. Kijk op verenigingvas.nl.
6: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl, recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Vislovers. Verse vis, morgen in huis.
5: Kijk voor jouw VAS advocaat of mediator op verenigingvas.nl.
6: Ga voor gezond. Ga voor vis. Bestel de lekkerste vis op vislovers.nl.
7: Beste DGA, samen klussen tijdens een verbouwing gaat prima. Maar beschikt de nieuwe generatie ook over de kwaliteit om het familiebedrijf uit te bouwen? Boortrust begeleidt DGA's bij de zoektocht naar de juiste opvolging, binnen of buiten de familie. Boortrust. Thuis, in DGA en familiebedrijven.
8: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
9: Al 7 jaar de beste eventlocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
8: Ga voor een gratis installatie naar licentie2go.com/radio.
10: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Middernacht. Jasper Le-

0: Tegwater met het NOS-journaal. Op het vliegveld van Miami is een vrachtvliegtuig van webwinkelgigant Amazon doorgeschoten aan het einde van een landingsbaan. De Boeing 767 heeft daarbij meerdere voertuigen geraakt. 5 mensen zijn overleden, een onbekend aantal mensen is gewond. Op beelden is te zien dat er veel zwarte rook uit het vliegtuig komt. De Boeing was vertrokken vanuit Puerto Rico. Het vliegverkeer bij Miami is voorlopig stilgelegd. In Duitsland heeft de rechtsradicale AfD, zoals verwacht, de deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt gewonnen. Volgens de prognoses kreeg de partij zo'n 44% van de stemmen. De christendemocratische CDU halveerde en komt uit op zo'n 18%. De SPD lijkt op de derde plaats te eindigen. Vannacht wordt een voorlopige uitslag verwacht. De opkomst was de hoogste sinds de Duitse eenwording in 1990. De AfD in Sachsen-Anhalt is door de veiligheidsdiensten aangemerkt als extremistisch, onder meer vanwege banden met extreemrechtse organisaties. Lijsttrekker Sigmund zegt dat hij met andere partijen wil praten, maar dat hij niet wil onderhandelen over migratie en veiligheid. De Duitse politie is nog altijd op zoek naar een klimaatactivist die zegt dat hij verantwoordelijk is voor een aantal aanslagpogingen op het energienet. Vandaag was er een grote zoektocht in een bos bij Keulen, maar de man van 48 werd niet gevonden. Aan het begin van de avond werd de zoekactie beëindigd. Afgelopen week waren er in 3 deelstaten sabotageacties op energiecentrales. De verdachte stelt in een brief dat hij daarachter zit. In zijn woning zijn explosieven gevonden. De Deense koningin Margrethe is opgenomen in het ziekenhuis in Kopenhagen. Ze was onwel geworden en moet waarschijnlijk nog een week in het ziekenhuis blijven. Daardoor mist de koningin van 86 de uitvaart van de Noorse koning Harald komende woensdag in Oslo. Margrethe trad 2 jaar geleden af. Het weer, het is bewolkt en er valt lokaal een bui. Het koelt vannacht af naar 12 tot 17 graden. Vanaf de ochtend zon en wolken en dan wordt het 21 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Oost. De nacht bij Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel. 1 uur.
1: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. Op het vliegveld van Miami is een vrachtvliegtuig van webwinkel Amazon doorgeschoten aan het einde van een landingsbaan. De Boeing 767 raakte daarbij meerdere voertuigen. 5 mensen zijn overleden, 5 anderen raakten gewond. Op beelden is te zien dat er veel zwarte rook uit het vliegtuig komt. De Boeing was vertrokken vanuit Puerto Rico. Het vliegverkeer bij Miami werd stilgelegd. Inmiddels zijn 2 van de 4 landingsbanen weer open. Bij een vuurwerkexplosie in een kerk in Mexico zijn zeker 10 mensen om het leven gekomen. Meer dan 60 anderen raakten gewond. Het ging zaterdag.

0: Vanavond mis tijdens een religieus festival in de stad Temascalchingo. Een voorraad vuurwerk ging af in een magazijn toen veel mensen zich hadden verzameld om de vuurwerkshow te bekijken. In Duitsland heeft de rechtsradicale AfD zoals verwacht de deelstaatsverkiezingen in Sachsen-Anhalt gewonnen. Volgens de prognoses kreeg de partij zo'n 44% van de stemmen. De christendemocratische CDU halveerde en komt uit op zo'n 18%. De SPD lijkt op de derde plaats te eindigen. Later vannacht wordt een voorlopige uitslag verwacht. De opkomst was de hoogste sinds de Duitse eenwording in 1990. De AfD in Sachsen-Anhalt is door de Veiligheidsdienst aangemerkt als extremistisch, onder meer vanwege banden met extreemrechtse organisaties. De Amsterdam City Swim heeft zondag een recordbedrag van meer dan 3 miljoen euro opgebracht. Dat is flink meer dan vorig jaar. Toen werd 1,7 miljoen euro ingezameld voor onderzoek naar ALS. Met 3300 deelnemers was het ook de editie met de meeste zwemmers. Ze maakten een tocht van 2 kilometer van de Keizersgracht naar het Scheepvaartmuseum in Amsterdam en lieten zich daarbij sponsoren voor het goede doel. Het weer, veel bewolking vannacht en er kan af en toe een bui vallen. Het koelt af naar een graad of 14. Vanaf de ochtend zon en wolken. Aan zee wordt het dan zo'n 21 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Oost. De nacht bij Oost.

zijn. Ze sprak van een middel tegen meer dan pijn. Het maakt niet uit welke kleur we zijn. Ze sprak met een glimlach, die maakt me klein. Maar dat gevoel was oh zo fijn.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel. 2 uur.
1: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. Op het vliegveld van Miami is een vrachtvliegtuig van webwinkel Amazon doorgeschoten aan het einde van een landingsbaan. De Boeing 767 raakte daarbij meerdere voertuigen. 5 mensen zijn overleden, 5 anderen raakten gewond. Op beelden is te zien dat er veel zwarte rook uit het vliegtuig komt. De Boeing was vertrokken vanuit Puerto Rico. Het vliegverkeer bij Miami werd stilgelegd. Inmiddels zijn 2 van de 4 landingsbanen weer open. Bij een vuurwerkexplosie in een kerk in Mexico zijn zeker 10 mensen om het leven gekomen. Meer dan 60 anderen raakten gewond. Het ging zaterdagavond mis tijdens een religieus festival in de stad Temascalchingo. Een voorraad vuurwerk ging af in een magazijn toen veel mensen zich hadden verzameld om de vuurwerkshow te bekijken. In Duitsland heeft de rechtsradicale AfD zoals verwacht de deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt gewonnen. Volgens de prognoses kreeg de partij zo'n 44% van de stemmen. De christendemocratische CDU halveerde en komt uit op zo'n 18%. De SPD lijkt op de 3e plaats te eindigen. Later vannacht wordt een voorlopige uitslag verwacht. De opkomst was de hoogste sinds de Duitse eenwording in 1990. De